0: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten. Boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.
1: Levensveranderend studeren? Charis Bible College is de bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CharisBibleCollege.nl.
2: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
3: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.
0: Als het geluid van God Radio jou bemoedigt, help dan mee om het verder te brengen. Zaai mee via God.radio.
4: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
0: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De wereld bevindt zich in een periode van toenemende onzekerheid. Instellingen die jarenlang als betrouwbaar werden gezien, verliezen hun stabiliteit. Tegelijk groeit de druk op individuen en gezinnen. De Bijbel beschrijft deze ontwikkeling als een tijd waarin God alles wat wankelbaar is aan het licht brengt. Deze schudding is geen toeval, maar heeft een doel. Wat niet gebaseerd is op waarheid, zal uiteindelijk instorten. Dat geldt niet alleen voor systemen, maar ook voor levens. De mens is geneigd zekerheid te zoeken in geld, status of eigen inzicht. Maar de Schrift maakt duidelijk dat dit geen blijvende basis is. Afwijken van Gods norm is zonde. En zonde heeft consequenties. Die realiteit wordt vaak genegeerd, maar blijft bestaan. Daar ligt een directe confrontatie. Ieder mens leeft onder verantwoordelijkheid. Het is niet voldoende om te weten wat juist is. Het gaat om wat gedaan wordt. Jezus maakt duidelijk dat wie zijn woorden hoort en niet toepast, uiteindelijk geen stand houdt. Dat is geen dreiging, maar een feit. Toch is er een duidelijke weg vooruit. God biedt een onwankelbaar koninkrijk aan. Wie zich bekeert en zijn leven richt op Jezus Christus, ontvangt een fundament dat niet instort. Dat vraagt concrete keuzes. Gehoorzaamheid, vertrouwen en het loslaten van valse zekerheden. De oproep is dringend. De tijd van uitstellen is voorbij. Vandaag is het moment om te kiezen waarop je bouwt. De storm komt voor iedereen, maar niet iedereen blijft staan. Dit was het goede nieuws.
5: 14 jaar lang bleef het stil. Maar nu keert de herstelconferentie terug. Op zaterdag 12 september 2026 komt Herstelteam Nederland opnieuw samen in Nijkerk. Niet als herinnering aan vroeger, maar als bediening met een actuele roeping voor vandaag. Een dag van aanbidding, Bijbels onderwijs, gebed en ontmoeting. Met Kees Goedhart, Elke Versluis, Robin Prijs en een videoboodschap van Derek Prince. De conferentie wordt volledig live uitgezonden op God Radio. En op locatie vind je verkoopstands van Derek Prince Ministries Nederland en de Zalfoliewinkel. Voor iedereen die verlangt naar herstel, vrijheid en geestelijke groei. Meld je vandaag nog aan via herstelteam.nl. Klik op conferenties en registreer je voor de herstelconferentie 2026. Wat God herstelt, doet Hij niet voor gisteren, maar voor vandaag.

Je hoort het. Voetstappen. Misschien lijken het er maar een paar, maar je staat er niet alleen voor. In heel Nederland zijn er christenen zoals jij. Mensen die geloven, die hopen, die Jezus volgen. Elke dag opnieuw. En daarom komen we samen als één lichaam. Om zichtbaar te maken wie ons verbindt. Kom naar de Mars voor Jezus in Rotterdam. Loop mee op zaterdag 27 juni 2026. We verzamelen om 12 uur bij station Rotterdam Centraal. Samen geloven, samen getuigen van Jezus. Eenheid, hoop en verbinding. Voor meer info ga dan naar marsvoorjezus.nl.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, wat leuk dat je luistert. Ik ben Tessa van Holst en ruim 10 jaar geleden openbaarde God aan mij een enorm krachtige waarheid die mij bevrijdde van het juk van depressie. Ik leerde namelijk om niet elke gedachte in mijn hoofd ook werkelijk te laten nestelen en voor waar aan te nemen. Ik maakte kennis met dit krachtige principe toen ik mezelf in een enorme worsteling bevond en het leven niet meer zag zitten. Maar toen ik ging begrijpen hoe dit werkt, bracht het me in overwinning. Je kan hier trouwens alles over lezen in mijn boek Depressie Ontwapend. Wat gratis te bestellen is via mijn website op tessavanholst.com. De Bijbel leert ons in 1 Korinthe 10 vers 4 en 5 dat we gedachten gevangen kunnen nemen en onder de gehoorzaamheid aan Christus kunnen brengen. We hebben de mogelijkheid, kracht en autoriteit gekregen om gedachten die niet uit God zijn en onwaar zijn de deur te wijzen en grondgebied in ons leven te ontzeggen. Zodat het niet als zaad gezaaid kan worden en dus ook niet gaat opkomen en vrucht gaat dragen in ons leven. Dus als ik je iets mee mag geven is het dit. Ga niet alles aannemen wat je denkt. God houdt van jou en heeft goede dingen voor jou. Weet dat je al het andere dus niet zomaar hoeft aan te nemen voor waar.

0: Nu te zien op New Faith Network.
1: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
2: Apparently the best writing comes straight from the heart.
3: So what's in your heart?
0: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
4: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
5: De Battled voor gezins- en jeugdvakanties. Inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.
6: De werkweek zit erop. De laptop mag dicht. De druk mag even van je schouders. Het is tijd om het weekend in te stappen met geloof en de beste christelijke muziek. Iedere vrijdagmiddag hoor je de Weekendshow met Robin Prijs op Guard Radio. 3 uur lang muziek, bemoediging, nieuwe tips en precies die sound die je nodig hebt om je weekend goed te beginnen. Vrijdagmiddag van 3 tot 6. En heb je hem gemist? Dan hoor je de herhaling op zaterdagmiddag van 1 tot 4. De Weekendshow met Robin Prijs. Vrijdag en zaterdag op Guard Radio.
7: The Weekend Show.
8: The Weekend Show.
9: Dit is Guard Radio. Het geluid van hoop.
10: Ah.

0: relatie en elkaar zo nog beter begrijpen? Meld je aan voor het online relatieprogramma van de Christelijke Zorgverzekeraar. Krijg toegang tot podcasts, werkboekjes en een setje relatiekaartjes. Meedoen kost niets en jij bepaalt zelf welke onderdelen je volgt. Bouwen aan je relatie was nog nooit zo leuk. Sterkerelaties.nl.
1: Nog 3 miljard mensen moeten het evangelie horen. 3xM bereikt hen via social media en zet trainingen in voor blijvende geloofsgroei. Help mee het goede nieuws te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
2: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
3: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
1: Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
4: Publieke zenders worden betaald uit belastinggeld. Maar God Radio klinkt dankzij mensen die vrijwillig meezaaien. Kijk op god.radio/zaaimee.
5: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
4: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. In verschillende delen van de wereld worden tekenen van instabiliteit zichtbaar. Economische systemen veranderen, politieke spanningen nemen toe en sociale structuren staan onder druk. Wat ooit vanzelfsprekend leek, blijkt kwetsbaar. De Bijbel spreekt over een periode waarin alles wat gemaakt is aan het wankelen wordt gebracht. Deze ontwikkeling raakt niet alleen de buitenwereld, maar ook het innerlijk van de mens. De Schrift wijst op een dieper probleem: moreel verval. Mensen richten zich op zichzelf, op bezit en op genot, terwijl God naar de achtergrond verdwijnt. Dit wordt in de Bijbel benoemd als zonde. Het is niet slechts gedrag, maar een houding waarin de mens zichzelf centraal stelt. De confrontatie is onvermijdelijk. Ieder mens zal rekenschap moeten geven van zijn leven. Jezus wordt niet alleen gepresenteerd als redder, maar ook als rechter. Dat betekent dat keuzes gevolgen hebben. Het negeren van deze realiteit verandert niets aan de uitkomst. Toch blijft de boodschap niet zonder hoop. Dezelfde Jezus die oordeelt, biedt ook vergeving. Wie zich bekeert en gelooft, ontvangt genade en een nieuw begin. Dat vraagt concrete stappen. Erkennen van zonde, kiezen voor waarheid en leven in gehoorzaamheid. De urgentie is duidelijk. Er is een moment vastgesteld waarop oordeel komt. Dat moment is onbekend, maar zeker. Daarom is vandaag de dag van beslissing. Wacht niet op omstandigheden, maar handel nu. Dit was het goede nieuws.
6: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
7: What did you mean about going to Lazarus?
8: I said what I said.
6: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
9: Lord, why did you come?
8: Take away the storm. What is he doing?
6: Download nu de gratis app en start met kijken.
10: Nu te zien op New Faith Network.
11: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
12: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
10: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Wat leuk dat je luistert. Ik ben Tessa van Olst en ik werd een tijdje terug geïnspireerd door een krachtige uitspraak van iemand die vol passie zei: weet je, je moet God niet alleen vertellen over hoe groot jouw omstandigheden zijn, maar je moet je omstandigheden vooral gaan vertellen hoe groot jouw God is. Deze uitspraak raakte me, want het is zo goed dat we niet alleen kijken naar wat er in ons leven gebeurt, maar vooral ook blijven beseffen en geloven in de kracht en de macht van God voor ons leven. Ik geloof dat God ons wil leren dat Hij boven bidden en denken gaat. En dat bij Hem alles mogelijk is voor degene die gelooft. Dat daar kracht in zit. En dat we om die reden mogen weten dat we onszelf kunnen laten opbouwen in deze woorden. En dat wanneer we ervoor kiezen deze woorden te spreken, God onze woorden bijstaat met Zijn kracht. Wat je omstandigheden ook zijn, leer je omstandigheden te vertellen over die grote God van jou. Hij die het beste met je voor heeft, ondanks alles wat het leven regelmatig op je pad wil smijten.

0: In een tijd waarin veel stemmen om je aandacht vragen, is er opnieuw een vertrouwd geluid. Herstel Magazine. Een magazine vol Bijbels onderwijs, eerlijke getuigenissen, geestelijke bemoediging en praktische toerusting voor het leven met God. Niet oppervlakkig, niet vluchtig, maar woorden die richting geven, geloof versterken en wijzen op Jezus Christus. Herstel Magazine verschijnt 4 keer per jaar en komt rechtstreeks bij je thuis. Neem nu een abonnement voor slechts €27 per jaar. Ga naar herstelteam.nl. Klik op Magazine en bestel vandaag nog. Herstelteam, Nederland, waar het woord
1: leven wordt. Mazzel tov. Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke Bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltovreizen.nl.
2: Een baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame en helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.
3: And just when it seems impossible to hold out,

0: time to hold on. Don't give in. Don't give up. God is faithful.
1: Hij wordt door velen gezien als een van Gods generaals van de vorige eeuw. Derek Prince was een pionier. Een bijbelleraar met uitzonderlijke helderheid. Een man die wereldwijd miljoenen mensen heeft toegerust in geloof, gebed, geestelijke strijd, bevrijding en gehoorzaamheid aan Jezus Christus. Al meer dan 20 jaar is hij bij de Heer. Maar zijn onderwijs spreekt nog altijd. Daarom hoor je iedere werkdag op God Radio het bijbelonderwijs van Derek Prince in het Nederlands. Luister iedere werkdag tussen 8:30 en 9:00 naar Derek Prince Ministries Nederland. Hier op God Radio. Het geluid van hoop voor Nederland.
2: Dit is de God Radio Grand Gospel Tip van deze week.

0: meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
1: Levensveranderend studeren? Caris Bible College is dé bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CarisBibleCollege.nl.
2: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten. Boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.
3: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
2: Geen belastinggeld, geen vanzelfsprekend budget, maar luisteraars die meezaaien. Zo blijft God Radio klinken. Kijk op god.radio/zaaimee.
4: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
2: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De huidige tijd laat een duidelijke verschuiving zien. Zekerheden verdwijnen, structuren veranderen en wat stabiel leek, wordt onzeker. De Bijbel beschrijft dit als een wereldwijde schudding waarin zichtbaar wordt wat werkelijk standhoudt. Deze schudding legt ook het hart van de mens bloot. Trots en zelfgerichtheid vormen volgens de schrift de kern van veel problemen. Wanneer de mens zichzelf centraal stelt, ontstaat verwijdering van God. Dat is wat de Bijbel zonde noemt. Het is geen verouderd begrip, maar een actuele realiteit die zichtbaar wordt in keuzes en gedrag. De confrontatie is persoonlijk. Niemand kan zich verschuilen achter systemen of omstandigheden. Jezus maakt duidelijk dat ieder mens verantwoordelijk is voor zijn reactie op de waarheid. Wie hoort en niet handelt, bouwt zonder fundament. Dat leidt uiteindelijk tot instorting, hoe solide het ook lijkt. Er is echter een alternatief. God biedt een fundament dat niet wankelt. Dat fundament is gehoorzaamheid aan zijn woord. Wie zich bekeert en zijn leven richt op Jezus Christus, ontvangt stabiliteit die niet afhankelijk is van omstandigheden. De oproep is helder. Blijf niet vertrouwen op wat zichtbaar is, maar richt je op wat blijvend is. Begin vandaag met het bouwen op waarheid. De tijd is beperkt en de gevolgen zijn blijvend. Kies bewust en handel daarnaar. Dit was het goede nieuws.
5: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.
6: Je hoort het. Voetstappen. Misschien lijken het er maar een paar, maar je staat er niet alleen voor. In heel Nederland zijn er christenen zoals jij. Mensen die geloven, die hopen, die Jezus volgen, elke dag opnieuw. En daarom komen we samen als één lichaam om zichtbaar te maken wie ons verbindt. Kom naar de Mars voor Jezus in Rotterdam. Loop mee op zaterdag 27 juni 2026. We verzamelen om 12 uur bij station Rotterdam Centraal. Samen geloven, samen getuigen van Jezus. Eenheid, hoop en verbinding. Voor meer info ga dan naar marsvoorjezus.nl.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, wat leuk dat je luistert. Ik ben Tessa van Olst. Struggle jij ook wel eens met loslaten of vergeving? Soms moet je er oké mee zijn dat je de sorry die je graag wilt hebben nooit zult krijgen. Ik dacht vaak dat ik dit nodig had om verder te kunnen in het leven. Maar ik leerde dat dit niet nodig is en het me zelfs gevangen hield zolang er geen afsluiting was. Ik leerde dat het goed is te vergeven door te zien op Gods liefde. Niet alleen voor jezelf, maar ook voor de ander. Niemand is perfect en het is beter te vergeven dan vast te houden aan eigen gerechtigheid en het willen krijgen van erkenning voor je pijn. Dan raak je ook niet verbitterd en kun je in liefde loslaten en zelf herstellen. Laat een seizoen in je leven niet een gevangenis worden. Laat gebeurtenissen niet je toekomst en bestemming bepalen. Laat je identiteit vormen door God en niet door je pijn. Word die persoon die lief heeft en een voorbeeld is voor anderen. En besef dat niet iedereen bedoeld is om altijd in je leven te zijn. Sommige mensen zijn bedoeld om tijdelijk met je op te trekken. En hoe je ook uit elkaar gaat, wees dankbaar voor de tijd dat je van hen hebt mogen leren. Juist ook in dat moment van pijn.

is God Radio.

0: Heb jij ook behoefte aan meer rust, ontspanning en bezieling in je leven? Of wil je juist iets meer bewegen en gezonder eten? Het online programma Geloof en Gezondheid biedt het je allemaal. Jij kiest waar je aan meedoet en het kost je niets. Meld je aan op geloofengezondheid.nl en werk 4 weken samen met experts aan je gezondheid.
1: Nu te zien op New Faith Network.
2: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
3: Apparently the best writing comes straight from the heart.
4: So what's in your heart?
1: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
5: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
6: Heb jij altijd al een sterk muziekprogramma willen maken? Maar dan met impact? God Radio, landelijke christelijke radio, zoekt ervaren DJ's voor hedendaagse christelijke muziek. Wij zoeken geen sprekers, geen onderwijsprogramma's, maar echte radiomakers. Mensen die flow begrijpen, energie voelen en een luisteraar moeiteloos meenemen in muziek, sfeer en beleving. Heb jij ervaring op lokale of regionale radio en weet jij hoe je een muziekprogramma interessant maakt? Stuur je demo en motivatie naar robin@god.radio en laat horen wat jij toevoegt aan God Radio.
7: 24 uur per dag het geluid van hoop.
8: Dit is God Radio.

0: 14 jaar lang bleef het stil. Maar nu keert de herstelconferentie terug. Op zaterdag 12 september 2026 komt Herstelteam Nederland opnieuw samen in Nijkerk. Niet als herinnering aan vroeger, maar als bediening met een actuele roeping voor vandaag. Een dag van aanbidding, Bijbels onderwijs, gebed en ontmoeting. Met Kees Goedhart, Elke Versluis, Robin Prijs en een videoboodschap van Derek Prince. De conferentie wordt volledig live uitgezonden op God Radio. En op locatie vind je verkoopstands van Derek Prince Ministries Nederland en de Zalfoliewinkel. Voor iedereen die verlangt naar herstel, vrijheid en geestelijke groei. Meld je vandaag nog aan via herstelteam.nl. Klik op conferenties en registreer je voor de herstelconferentie 2026. Wat God herstelt, doet Hij niet voor gisteren, maar voor vandaag en morgen.
1: Nog 3 miljard mensen moeten het evangelie horen. 3xM bereikt hen via social media en zet trainingen in voor blijvende geloofsgroei. Help mee het goede nieuws te brengen. Kijk snel op 3xM.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
2: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
3: What did you mean about going to Lazarus?
4: I said what I said.
2: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
5: Lord, why did you come?
4: Take away the storm. What is he doing?
2: Download nu de gratis app en start met kijken.
6: The Battled, voor gezins- en jeugdvakanties. Inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. The Battled, goed ontmoeten.
1: Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
0: Geen belastinggeld, geen vanzelfsprekend budget, maar luisteraars die meezaaien. Zo blijft God Radio klinken. Kijk op god.radio/zaaimee.
7: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
0: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Wereldwijd worden tekenen van onrust en verandering steeds zichtbaarder. Economieën verschuiven, politieke spanningen nemen toe en sociale verbanden verzwakken. De Bijbel spreekt over een tijd waarin alles wat wankelbaar is, zal worden geschud, zodat het onwankelbare zichtbaar wordt. Deze ontwikkeling maakt duidelijk dat veel zekerheden tijdelijk zijn. De mens zoekt vaak houvast in structuren en systemen, maar de Schrift wijst op een diepere oorzaak. Een hart dat zich afkeert van God. Dat wordt zonde genoemd. Het is een bewuste of onbewuste keuze om niet te leven volgens Gods norm. Daarmee komt de verantwoordelijkheid dichtbij. Ieder mens staat voor de keuze hoe hij leeft en waarop hij vertrouwt. Jezus maakt duidelijk dat hij niet alleen redder is, maar ook rechter. Dat betekent dat niemand buiten deze realiteit staat. Het uitstellen van een beslissing verandert niets aan de uitkomst. Toch is er een duidelijke hoop. God biedt vergeving en een nieuw fundament. Wie gelooft en zich bekeert, ontvangt een leven dat gebouwd is op waarheid. Dat vraagt actie. Luisteren naar Gods woord, het toepassen in het dagelijks leven en vertrouwen op Jezus Christus. De urgentie is niet te negeren. De tijd van genade is nu beschikbaar, maar niet onbeperkt. Vandaag is het moment om te kiezen. Wat niet op de juiste basis staat, zal verdwijnen. Wat op waarheid gebouwd is, blijft. Dit was het goede nieuws.
8: Mazzel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltovreizen.nl.
9: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Leuk dat je luistert naar God Radio. Ik ben Tessa van Olst. En ik vroeg me af, geloof jij dat woorden kracht hebben? Ik hoor de uitdrukkingen regelmatig. Woorden hebben kracht. Maar weet je dat de Bijbel hier ook over spreekt? Niet voor niets staat er in Spreuken 18, vers 21... dat dood en leven in de macht van de tong zijn. Dat is nogal wat. Maar dat is ook iets moois. Want blijkbaar kunnen we mooie dingen doen met onze woorden. We kunnen leven spreken. Over en tegen anderen. Maar ook over onze situatie en onszelf. Leven spreken betekent dat je jouw woorden verbindt aan Gods woorden. Dat je spreekt wat God zou spreken. Woorden van liefde, opbouw en bemoediging. Woorden die geloof en vertrouwen bewerken. Woorden die gericht zijn op waarheid, gerechtigheid, genezing, herstel en vreugde. Woorden van leven dus. Mag ik je aanmoedigen bewust met je woorden om te gaan en te kiezen voor het spreken van leven? Het bouwt op en heeft zelfs de kracht om iemand die in de put zit eruit te trekken.

had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek.

0: voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.
1: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten, boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.
2: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
1: De werkweek zit erop.
3: Woehoe!
1: De laptop mag dicht. De druk mag even van je schouders. Het is tijd om het weekend in te stappen met geloof en de beste christelijke muziek. Iedere vrijdagmiddag hoor je de Weekendshow met Robin Prijs op Guard Radio. 3 uur lang muziek, bemoediging, nieuwe tips en precies die sound die je nodig hebt om je weekend goed te beginnen. Vrijdagmiddag van 3 tot 6. En heb je hem gemist? Dan hoor je de herhaling op zaterdagmiddag van 1 tot 4. De Weekendshow met Robin Prijs. Vrijdag en zaterdag.

0: Levensveranderend studeren? Charis Bible College is dé bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CharisBibleCollege.nl.
1: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
2: Bouwen aan je relatie en elkaar zo nog beter begrijpen? Meld je aan voor het online relatieprogramma van de Christelijke Zorgverzekeraar. Krijg toegang tot podcasts, werkboekjes en een setje relatiekaartjes. Meedoen kost niets en jij bepaalt zelf welke onderdelen je volgt. Bouwen aan je relatie was nog nooit zo leuk. Sterkerelaties.nl.
3: Je hoort het. Voetstappen. Misschien lijken het er maar een paar, maar je staat er niet alleen voor. In heel Nederland zijn er christenen zoals jij. Mensen die geloven, die hopen, die Jezus volgen. Elke dag opnieuw. En daarom komen we samen als één lichaam. Om zichtbaar te maken wie ons verbindt. Kom naar de Mars voor Jezus in Rotterdam. Loop mee op zaterdag 27 juni 2026. We verzamelen om 12 uur bij station Rotterdam Centraal. Samen geloven. Samen getuigen van Jezus. Eenheid. Hoop en verbinding. Voor meer info ga dan naar marsvoorjezus.nl.
4: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
5: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De wereld bevindt zich in een fase van toenemende druk. Instabiliteit groeit. Zekerheden verdwijnen en systemen blijken kwetsbaar. De Bijbel spreekt over een tijd waarin alles wat wankelbaar is zal worden geschud. Niet willekeurig, maar doelgericht, zodat zichtbaar wordt wat werkelijk stand houdt. Die schudding raakt niet alleen structuren, maar ook het hart van de mens. De vraag is niet wat er gebeurt, maar hoe u leeft. De Schrift stelt het scherp. Als alles vergaat, wat blijft er dan zichtbaar in uw leven? Veel mensen leven alsof er geen rekenschap komt, maar dat is zelfbedrog. Zonde is niet slechts gedrag, maar een houding waarin God wordt genegeerd. Heilig leven wordt uitgesteld, terwijl de Bijbel het presenteert als noodzaak, niet als optie. De confrontatie is direct. U kunt niet blijven leven zoals u wilt en verwachten dat alles stand houdt. Bekering is geen suggestie, maar een opdracht. Het uitstellen daarvan is een keuze tegen waarheid. Maar er is ook hoop. God roept niet alleen tot verandering, hij geeft ook genade om te veranderen. Hij is bereid te herstellen, te reinigen en opnieuw te beginnen. Begin concreet. Breng uw leven in lijn met zijn woord. Neem afstand van wat onrein is en kies bewust voor gehoorzaamheid. De tijd is kort. Morgen is geen garantie. Vandaag is de dag van beslissing. Dit was het goede nieuws.
6: Hello, this is Andrew Womack, and I want to let you know that we are now taking my television programs and we're putting them on God Radio there in the Netherlands. We will have some information on the screen about exactly what time it is, how you get hold of it, but I want to really encourage you to do this. This will make it more available. You'll be able to access it easier. I think it could be a real blessing to you. I tell you, the Word of God that I'm sharing is changing lives. So check it out, the Gospel Truth on God Radio there in the Netherlands.

0: Welkom bij de One Basics podcast. Iedere aflevering bespreek ik een les uit de One Basics studiegids. Mocht je de gids nog niet hebben, ga dan snel naar onze website www.johantoet.com/webshop. One Basics is gebaseerd op mijn boek Leven in de Volheid en is ervoor bedoeld dat jij erop uit kan gaan, gesterkt en bemoedigd, dankzij de kennis van de fundamenten van het geloof. Let's go!
1: Help Johan en Brenda het evangelie te verspreiden. Bestel nu ook de studiegids One Basics in de webshop op johantoet.com.
0: Hallo allemaal, welkom bij weer een nieuwe aflevering van de serie One Basics met jullie host Johan Toet. En we gaan vandaag een hele mooie les behandelen. Ik ben heel enthousiast, want dit is een van mijn favoriete onderwerpen. Het is namelijk waar ik alles uithaal. Het is van waaruit ik leef. Wat me richting geeft, leiding geeft, inzicht geeft, wijsheid geeft, openbaring geeft, kennis geeft en ga zo maar door. Maar zoals altijd natuurlijk wil ik eerst gaan openen met gebed. Vader, dank u wel, Heer. Dank u wel voor wie u bent en dank u wel voor wie wij mogen zijn in u. Dank u wel voor al uw waarheden, voor al uw beloftes, voor al uw offers, voor alles wat u ons gedaan heeft en tot stand heeft gebracht, Heer. U bent zo'n goede God. We houden van u, Heer, en wil u vragen of u deze woorden die vandaag gesproken worden in vuur en vlam wil zetten door de kracht van uw Heilige Geest, zodat ze in de harten van de toehoorders tot leven mogen komen en vrucht mogen gaan dragen. Dat mag gaan bloeien in hun leven, Vader, tot prachtige boeketten. U bent een geweldige God, Heer, en alle eer geef aan u. In Jezus' naam. Amen. Alright. Ik zat gewoon eventjes te dromen eigenlijk tijdens het bidden. In een nanoseconde, om het maar zo te zeggen. Van hoe het zou zijn als wij niet hebben, of niet hadden gekregen van God wat hij ons heeft gegeven. En dat is ook de les waar we het vandaag over gaan hebben. En dat is het woord van God. Wat zou er gebeuren als wij het woord van God niet zouden hebben? Wat zou er gebeuren als wij zijn waarheid niet zouden hebben? Als wij niet zouden kunnen ontdekken wie hij is en wat hij voor ons heeft gedaan. En wie wij zijn en wie wij mogen zijn in hem en wat wij vermogen door hem. Als we niet een spiegel zouden hebben waarin we onszelf zouden kunnen zien. En als we niet door het woord heen God zouden kunnen zien. Wat voor invulling hadden we dan gegeven aan onze geloofsbelevenis. Als er gewoon wedergeboorte had gezegd, maar we hadden niet geweten dat het een wedergeboorte was. Als er wonderen en tekenen bestonden, maar als we niet wisten waar deze vandaan kwamen en hoe we ze moesten toepassen en hoe we erin konden gaan wandelen. En ga zo maar door. Man, dat zou. Maar God heeft ons een prachtig geschenk gegeven. Een prachtig geschenk gegeven. En dat is zijn woord. Ik bedoel, hoe bijzonder en hoe krachtig en hoe powerful is dat? Dat God ons zijn woord heeft gegeven. Een woord wat standvastig is. Een woord dat onfeilbaar is. Een woord dat onveranderlijk is. Onveranderlijk is. Een woord waar je op kunt bouwen. Waar je op kunt vertrouwen. Waar je op kunt inzetten. Een woord wat de waarheid is. Man, dat is gewoon mindblowing. En hoe meer je dat gaat beseffen, hoe meer passie je gaat ontwikkelen voor zijn woord. En hoe meer je God gaat leren kennen, hoe meer je realiseert dat zijn woord alles is wat je nodig hebt, samen met de Heilige Geest, om een leven te wandelen van overwinning. Nou, woorden zijn als een zaad. Woorden zijn als een zaad. En er zijn slechte zaden en er zijn goede zaden. Nou, het woord van God is een goed zaad. Alles wat niet in lijn is met het woord van God, dat is slecht zaad. Alles wat niet in lijn is met zijn waarheid is onkruid. Dat zijn dorens en distels. Het groeit en het groeit en het groeit. En het enige wat het doet is jouw leven overwoekeren, verstikken en onvruchtbaar maken. Dat is wat al die andere woorden doen die niet in lijn zijn met zijn waarheid en die niet zijn woorden zijn. Die overwoekeren, verstikken en maken jouw leven onvruchtbaar. Je moet dus het woord van God, het goede zaad in je leven gaan zaaien, zoveel als je kunt. En je moet het gaan bewerken in je hart. Dus je moet het gaan vermengen met geloof. Je moet erop mediteren, je moet erover nadenken, je moet het memoriseren. Je moet het uit gaan wandelen, je moet het toe gaan passen. Je moet het beleiden, je moet het proclameren. Weet je, je moet er geloof aan toevoegen, opdat je veel vrucht zult kunnen dragen. Nou, Lieve mensen, ik weet niet hoe je erover denkt, maar het woord van God is de absolute waarheid. Het is de absolute waarheid. Er is geen andere waarheid dan de waarheid van het woord van God. Het kan me niet schelen wie je bent. Het kan me niet schelen of je nou een president bent, of dat je nou minister bent, of dat je nou een of andere, weet ik veel wat, professor bent, of wat het ook is. En hoe goed geleerd in alles je ook maar bent. Er is maar één waarheid en dat is het woord van God. En als jij de dingen spreekt die niet in lijn zijn met zijn woord, spreek je leugen. Sorry, het is gewoon zoals het is. Want als het geen waarheid is, dan is het automatisch leugen. Dat is een hele logische gedachte. En het woord van God is de waarheid. En alles wat niet in lijn is met zijn woord, en alles wat niet afkomstig is van zijn woord, is dus leugen. Nou, dat wilde ik even gezegd hebben. Maar als het goed is, dan hebben we allemaal Gods woord voor iets geloofd. De toehoorders, ik ga er vanuit, de meeste van ons die luisteren, zijn kinderen van God. En we hebben Gods woord dus ergens voor geloofd. Kijk, bijvoorbeeld in Johannes 3, vers 16 staat dat al zo lief heeft God de wereld gehad dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Nou, jij besloot dat woord te geloven en jij besloot dat woord uit te spreken en daarom ben jij nu zijn kind. Romeinen 10, vers 19 zegt dat als u met uw mond de Heere Jezus beleidt en met uw hart gelooft dat God hem uit de doden heeft opgewekt, zult u zalig worden. Want met het hart gelooft men tot gerechtigheid en met de mond beleidt men tot zaligheid. Dus jij geloofde het in je hart en je besloot dat te beleiden. Je besloot dat uit te spreken en jij besloot zijn woord uit te spreken. En door de belijdenis van dat woord werd jouw hele zijn werd getransformeerd. Jouw hele mens werd getransformeerd. Jij was blind, maar nu kun je zien. Je was duizend, maar nu ben je licht. Je was dood, maar nu ben je levend. Je was een slaaf, maar nu ben je een zoon. Je bent een zoon geworden omdat jij dat woord geloofde in je hart en beleed met je mond. Het woord van God. Dat als je in hem gelooft, in Jezus gelooft, dat je niet verloren gaat, maar eeuwig leven hebt. Ja, dat is toch powerful. Weet je, het maakte van jou een erfgenaam van het koninkrijk van God. Het maakte dat je vergeven werd. Het maakte dat je behouden werd. Dat je gered werd. Het maakte dat je gezegend werd met alle geestelijke zegen in de hemelse gewesten. Het maakte dat je gezegend werd met de zegen van Abraham. Het maakte dat door zijn streamen jouw genezing werd. Het maakte dat al het oude voorbij was gegaan en alles nieuw is geworden. Het maakte dat je gewoon compleet heilig, puur en smetteloos en rechtvaardig voor de levende God kan verschijnen. Dat kleine beetje woord wat jij geloofde, bracht dat allemaal tot stand in jou en door jou. En voor jou. Nou, als dat kleine beetje woord wat je toen geloofde en uitsprak al zo'n transformatie in jou tot stand kon brengen, wat zal de rest van zijn woord dan allemaal wel niet tot stand kunnen brengen in en door jouw leven heen? Daarom zegt Colossenzen 3, vers 16, laat het woord van God in rijke mate in u wonen. Laat het woord van God in rijke mate in u wonen. Staat het eigenlijk in Colossenzen 3, vers 16? Dat moet ik verifiëren, maar het staat in het woord in ieder geval. Laat het woord van God in rijke mate in u wonen. Laat het woord van God in rijke mate in u wonen. We hebben ook het laat het woord van Christus in rijke mate in u wonen. En dat is in de Engelse vertaling. Dat staat volgens mij in Petrus. Dus we gaan heel eventjes verifiëren. Het is Colossenzen 3 vers 16. Laat het woord van Christus in rijke mate in u wonen. En het is belangrijk om dat te hebben. Want hoe rijker het woord van God in jou woont, hoe meer goede vruchten je zult gaan dragen. Dus hoe voller jij raakt van het woord, hoe meer woord jij in jou hebt, hoe meer vruchten, goede vruchten je zult gaan voortbrengen in je leven. Automatisch, want het woord wat je in je hebt is zaad. En zaad, als het in goede grond gezaaid wordt, brengt vanzelf vrucht voort. Eerst de halm, dan de aren, dan de volle koren in de aar. Dus Gods woord produceert goede vruchten in jouw leven. Weet je, heel vaak hoor ik mensen zeggen dat ze niet tot nauwelijks de Bijbel lezen. Heel vaak. Ja, ik heb daar geen tijd voor. Ik luister af en toe naar één Bijbeltekst op mijn app. En dan of ik kijk af en toe één Bijbeltekst op mijn app. Ik kan niet goed lezen. Ik ben dyslectisch. Nou, je kan de Bijbel ook gewoon luisteren. Maar goed, dat gezegd te hebben. Er zijn zoveel mensen die zoveel smoesjes gebruiken. Mijn werk, mijn kinderen. Ik snap het niet, dus dan lees ik het maar niet. Maar het is zo ongelooflijk belangrijk dat je God en zijn woord de allerhoogste prioriteit geeft. Dat je hem op de allereerste plaats zet in je leven. Want het is namelijk de waarheid. En de waarheid zal je vrijmaken. De waarheid zal je vrijmaken. Mensen snappen gewoon niet dat het juist het woord van God is dat maakt dat je kunt leven in overwinning. Weet je, als ik zelf heel erg druk ben met mijn ministry en met allerlei dingen bezig ben en zo, en ik heb soms dan iets minder tijd om in het woord te zitten, dan ben ik wel bezig met het woord en ik ben aan het bidden en ga die dingen mooi, maar gewoon iets minder tijd in het woord. merk ik gewoon, dan lijkt het wel alsof ik een soort van leegloop. Het lijkt het wel of ik zwakker word, zeg maar. En dat komt ook omdat zijn woord een noodzaak is. Want zonder zijn woord verhonger je gewoon geestelijk. Je verhongert gewoon. Weet je, net als jouw lichaam voedsel nodig heeft, brandstof nodig heeft om te kunnen functioneren, zo heeft ook jouw geest brandstof nodig om te kunnen functioneren. En die brandstof is het woord van God. In Deuteronomium 8 vers 3 staat, men zal niet leven van brood alleen, maar van elk woord dat uit de mond van God komt. Ja, dus wij zullen leven van het woord dat uit de mond van God komt. Van elk woord dat uit zijn mond komt. En wij als discipelen van Jezus kunnen onmogelijk wandelen in wat God voor ons tot stand heeft gebracht, zonder de kennis en de inname van zijn woord. Onmogelijk. Zijn woord is het manna. Zijn woord is het dagelijkse brood uit de hemel. Zijn woord is ons voedsel. Het is wat we nodig hebben. Het is onze brandstof. Het is noodzakelijk voor een gelovige om het woord zoveel als maar kan tot zich te nemen. Ik zeg wel eens van krijg obesitas in het woord van God. Amen. Dat je gewoon zoveel van hem eet dat je helemaal over begint te lopen als het ware. Ontploft. Als een plofkip. Maar lieve mensen, het is gewoon... Het is gewoon een hele logische beredenering. Kijk, als wij niet eten, voelen we ons zwak en verhongeren wij. Als we niet dagelijks onze Bijbel lezen, erop mediteren, bidden en aanbidden. En als we niet dagelijks het woord van God over ons leven proclameren, zullen we ons al snel zwak en leeg gaan voelen. We hebben het brood uit de hemel nodig. We hebben het gewoon nodig. In Johannes 6 vers 1... In Johannes 6 vers 31 tot met 35 staat... Onze vaderen hebben het manna gegeten in de woestijn. Zoals geschreven is, hij gaf hun het brood uit de hemel te eten. Jezus zei dan tegen hen, voorwaar, ik zeg u. En wat ik zo mooi vind van Jezus als hij dit zegt, dan benadrukt hij iets heel heftigs. Hij zegt, voorwaar, ik ben. De opstandingskracht en het leven, het begin en het einde, de Alfa en Omega, hij die is en was en komen zou, de onveranderlijke veranderaar. Ik ben, die ik ben, zeg u. Nou, daar mogen we aandacht aan besteden als hij dat doet. Niet Mozes heeft u het brood uit de hemel gegeven, maar mijn vader geeft u het ware brood uit de hemel. Want het brood van God is hij die uit de hemel neerdaalt en aan de wereld het leven geeft. Nou, ze zeiden dan tegen hem, Heere, geef ons altijd dat brood. En Jezus zegt tegen hen, ik ben het brood des levens. Ik ben het. Ik ben. Ik ben het brood des levens. Wie tot mij komt zal beslist geen honger hebben en wie in mij gelooft zal nooit meer dorst hebben. Man, wat is een belofte die Jezus maakt, jongens. Dit is echt mind-blowing gewoon. Mind-blowing. Jezus zegt gewoon, als je tot mij komt, zul je geen honger meer hebben. Als je in mij gelooft, zul je geen dorst meer hebben. Dat is powerful, man. Dat is gewoon powerful. Dit is gewoon een belofte die hij maakt. Dan zul je geen honger meer hebben naar de dingen van de wereld. Dan zul je geen dorst meer hebben naar de dingen van de wereld. Als je tot mij komt en in mij gelooft. Man. Jezus zegt dus, ik ben het brood des levens. Hij is dus het brood des levens. Maar Jezus is ook het woord. In Openbaringen 19 vers 13 staat geschreven, zijn naam luidt het woord van God. Dat is hoe hij heet. Hij is het woord van God. In het begin was het woord en het woord was bij God en het woord was God. En dit was in het begin bij God. Alle dingen zijn door het woord gemaakt en zonder het woord is geen ding gemaakt dat gemaakt is. In het woord was het leven en het leven was het licht van de mensen. En het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet gegrepen. Weet je, Jezus, lieve mensen, is het woord dat vlees is geworden en het uitgewandeld is onder ons. Hij is het woord. Zijn naam luidt het woord van God. En Johannes 1 vers 1 zegt, in het begin was het woord en het woord was bij God en het woord was God. Dus Jezus is het woord. En het woord is

0: Wat u toelaat in uw leven, vormt uw toekomst. Het negeren daarvan verandert niets aan de uitkomst. Tegelijk is er genade. God nodigt uit tot herstel, niet tot wanhoop. Wie zich bekeert, wordt niet afgewezen, maar aangenomen. Hij vraagt geen perfectie, maar bereidheid om te veranderen. Begin vandaag. Breng uw keuzes onder zijn gezag. Laat los wat u weet dat niet klopt. Richt uw leven op Jezus Christus en zijn woord. De oproep is dringend. Wacht niet tot de druk u dwingt. Kies nu bewust voor wat standhoudt. Dit was het goede nieuws.
1: Heb jij altijd al een sterk muziekprogramma willen maken? Maar dan met impact? God Radio, landelijke christelijke radio, zoekt ervaren DJ's voor hedendaagse christelijke muziek. Wij zoeken geen sprekers, geen onderwijsprogramma's, maar echte radiomakers. Mensen die flow begrijpen, energie voelen en een luisteraar moeiteloos meenemen in muziek, sfeer en beleving. Heb jij ervaring op lokale of regionale radio en weet jij hoe je een muziekprogramma interessant maakt? Stuur je demo en motivatie naar robin@god.radio en laat horen wat jij toevoegt aan God Radio.

0: Welkom bij de One Basics podcast. Iedere aflevering bespreek ik een les uit de One Basics studiegids. Mocht je de gids nog niet hebben, ga dan snel naar onze website www.johantoet.com/webshop. One Basics is gebaseerd op mijn boek Leven in de Volheid en is ervoor bedoeld dat jij erop uit kan gaan, gesterkt en bemoedigd, dankzij de kennis van de fundamenten van het geloof. Let's go!
1: Help Johan en Brenda het evangelie te verspreiden. Bestel nu ook de studiegids One Basics in de webshop op johantoet.com.
0: Hallo allemaal weer, welkom bij weer een nieuwe aflevering van One Basics met jullie host Johan Toet. Ik heb er onwijs veel zin in om deze les met jullie te gaan doen, want het is een les die me gewoon echt aan het hart ligt. Ik ben natuurlijk gewoon een evangelist. En dat zeg ik niet om te pochen of mezelf een etiket op te plakken of zo, maar ik kan gewoon niet zwijgen over Koning Jezus. Ik kan niet zwijgen om gewoon overal waar ik kom gewoon te getuigen van wie hij is. En het liefst voor zoveel mogelijk mensen tegelijk. Alhoewel die ene van mij net zo kostbaar is. Jezus liet 99 schapen achter om dat ene schaap te gaan redden. En zo mogen we gewoon onze focus houden op die ene en ook op die menigte. Maar gewoon mijn hart brandt gewoon van verlangen om gewoon zoveel mogelijk mensen zo'n kort mogelijke tijd te bereiken voor het evangelie van het Koninkrijk van God. Halleluja. Amen. Zodat zij niet verloren zullen gaan, maar behouden zullen worden zoals ik zelf behouden ben. Dankzij de genade en de goedheid van onze Koning. En in ieder geval, vandaag gaan we dus een les behandelen wat zeg maar de stap is om een kind te worden van de Allerhoogste. We hebben het de afgelopen weken hebben het gehad over verschillende thema's. We hebben het gehad over eeuwig leven. We hebben het gehad over hoe we behouden kunnen worden door genade. Hoe we gerechtvaardigd worden door genade. En we hebben het gehad over een hele mooie les over de intimiteit met de Vader. Hoe God intieme relatie met ons wil hebben. En hoe hij dat voor ons beschikbaar heeft gemaakt in Christus Jezus. Want hij kwam om te redden wat er verloren was gegaan. En dat was onze relatie met de Vader. En nu kan God weer in ons zijn en wij kunnen weer in hem zijn. En daar zal ik ook op terugkomen in de komende lessen. Maar vandaag gaan we het hebben over hoe wij dan uiteindelijk op dat punt kunnen komen dat wij God mogen gaan kennen van aangezicht tot aangezicht. Nou, voordat we dat gaan doen, ga ik natuurlijk openen met een gebed. Dus Vader, dank u wel, Heer. Dank u wel, mijn lieve papa. Dank u wel voor het geweldige offer dat u gebracht heeft door uw zoon te geven voor ons. Opdat als wij zouden geloven niet verloren zouden gaan, maar eeuwig leven zouden ontvangen. Er is geen enkele manier om uit te leggen. Er is geen pen om te...

0: Nu te zien op New Faith Network.
1: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
2: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
0: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
3: Levensveranderend studeren? Charis Bible College is de bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CharisBibleCollege.nl.
4: Een baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame. En helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.
5: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
6: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
7: What did you mean about going to Lazarus?
8: I said what I said.
6: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
9: Lord, why did you come?
8: Take away the storm. What is he doing?
6: Download nu de gratis app en start met kijken.
10: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
11: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De huidige tijd wordt gekenmerkt door onzekerheid en verandering. Wat vast leek, blijkt tijdelijk. De Bijbel spreekt over een wereldwijde schudding waarin alles wat gemaakt is, wordt getest op duurzaamheid. Die test is niet alleen extern. De schrift richt zich direct op de mens. Wat leeft er in uw hart? Waarop bouwt u werkelijk? Veel mensen hebben een vorm van geloof, maar zonder kracht. Ze kennen de woorden, maar leven er niet naar. Dat is volgens de Bijbel geen kleine afwijking, maar een gevaarlijke illusie. De confrontatie is helder. Het is mogelijk religieus te zijn en toch niet veranderd. Zonde blijft bestaan waar geen bekering is. En bekering betekent niet alleen weten wat goed is, maar het ook doen. Wie blijft uitstellen, kiest feitelijk tegen gehoorzaamheid. Maar juist daar ligt hoop. God vraagt geen perfect begin, maar een oprechte stap. Wie zich keert tot Hem, ontvangt genade en kracht om anders te leven. Dat begint met concrete keuzes. Stoppen met wat verkeerd is, het woord serieus nemen en handelen naar waarheid. De tijd dringt, de test is gaande. Wat echt is, zal blijven. Wat schijn is, zal verdwijnen. Vandaag is het moment om uw leven te richten op wat niet wankelt. Dit was het goede nieuws.
12: And just when it seems impossible to hold out, that's the time to hold out. Don't give in. Don't give up. God is faithful.
11: Hij wordt door velen gezien als een van Gods generaals van de vorige eeuw. Derek Prince was een pionier. Een bijbelleraar met uitzonderlijke helderheid. Een man die wereldwijd miljoenen mensen heeft toegerust in geloof, gebed, geestelijke strijd, bevrijding en gehoorzaamheid aan Jezus Christus. Al meer dan 20 jaar is hij bij de Heer. Maar zijn onderwijs spreekt nog altijd. Daarom hoor je iedere werkdag op God Radio het bijbelonderwijs van Derek Prince in het Nederlands. Luister iedere werkdag tussen 8:30 en 9:00 naar Derek Prince Ministries Nederland. Hier op God Radio. Het geluid van hoop voor Nederland.

Dit is Faith Today, het geloofsopbouwende ochtendprogramma van Frontrunners op God Radio. Luister nu naar een nieuwe boodschap om je geloof te bouwen, je gedachten te vernieuwen en je dag te beginnen met Gods woord. Frontrunners Faith Today. Begin je dag

0: is Faith Today, het geloofsopbouwende ochtendprogramma van Frontrunners op God Radio. Luister nu naar een nieuwe boodschap om je geloof te bouwen, je gedachten te vernieuwen en je dag te beginnen met Gods woord. Begin je dag met God.
1: Hallo allemaal en van harte welkom weer bij deze nieuwe uitzending. En vandaag gaan we een nieuwe serie beginnen, eigenlijk een miniserie, namelijk over het verstaan van Gods stem. En we gaan beginnen met 7 valkuilen of misvattingen als het gaat om het verstaan van Gods stem. Nou, het is een onderwerp waar je weken aan een stuk over zou kunnen spreken, dus ik wil gewoon een aantal fundamenten neerzetten. Maar voordat ik dat ga doen, wil ik dus deze uitzending doen over 7 valkuilen of misverstanden over het verstaan van Gods stem. In de volgende uitzendingen gaan we het hebben over 7 manieren waarop God spreekt en 4 stappen om Gods stem te verstaan. Maar we gaan deze uitzending dus beginnen met 7 valkuilen. Nou, waarom doe ik dat? In Jeremia hoofdstuk 1, daar stelt God de profeet Jeremia aan en dan zegt God tegen hem in vers 10, zie, ik stel u op deze dag aan over de volken en over de koninkrijken om weg te rukken en af te breken, om te vernielen en om ver te halen, maar ook om op te bouwen en te planten. Nou, God zegt tegen Jeremia niet, ik stuur je alleen maar als profeet om op te bouwen en te planten. Soms moeten er eerst dingen weggehaald worden voordat we in goede grond kunnen zaaien. Voordat we goed kunnen beginnen. Nou, dat is met het thema genezing vaak zo. Allemaal verkeerde denkbeelden die mensen erover hebben. Die je eerst moet weghalen voordat je kan zaaien wat het woord van God zegt over bepaalde thema's. En over het stem van God verstaan is dat precies hetzelfde. Soms moeten we eerst het een en ander eruit rukken. Het een en ander vernietigen. En daarna kunnen we op gaan bouwen. En daarom wilde ik beginnen met deze 7 valkuilen, als het ware, of misverstanden die bestaan, of het kunnen bepaalde denkwijzen zijn over de stem van God verstaan. Dus ik bid ook echt dat dit onderwijs je gaat zegenen. Nou, voordat ik de 7 valkuilen ga behandelen, wil ik even 3 kernteksten die ik in je hart wil zaaien als het gaat om het thema het verstaan van Gods stem. En dat zijn deze 3 teksten. De eerste staat in Romeinen hoofdstuk 8 vers 14. En in die tekst staat, immers, dat is de bovenste tekst, zovelen als er door de geest van God geleid worden, die zijn de kinderen, of in de grondtekst staat de zonen, je zou het ook kunnen zeggen de dochters van God. Een van de kenmerken van zonen en dochters van God, van kinderen van God, is dat we door de geest van God geleid worden. Dat we door de geest van God geleid worden. Nou, daar wil ik eigenlijk wel iets over zeggen. Want als het gaat over de stem van God verstaan, vind ik eigenlijk de titel vaak, als we het hebben over preek of boek over de stem van God verstaan, vind ik eigenlijk te beperkt. Omdat wat de Bijbel ons veel meer leert, is geleid worden door de Heilige Geest. En er zijn veel meer manieren waarop de Geest van God ons kan leiden dan uitsluitend door de stem van God te verstaan. Dus dat wil ik even van tevoren gezegd hebben. Maar hier zegt de Bijbel wel, zoveel als we door de Geest van God geleid worden, dat zijn de kinderen van God. Nou, een kind wordt geleid door zijn vader. En de vader kan het kind op allerlei manieren leiden, door instructies te geven, maar ook gewoon door tot het kind te spreken. En dat is ook wat de Vader met ons wil doen. Daarom zei Jezus ook in Johannes 10 vers 27, en dat is de tweede kerntekst, mijn schapen horen mijn stem. Ik ken ze en zij volgen mij. Jezus zegt, mijn schapen horen mijn stem. Deze teksten zijn echt geloofsbouwers. Want jij mag dus weten, als je een kind van God bent, hoor je door de geest van God geleid te worden. Als je zegt, hey, Jezus is mijn herder, dan weet je, ik hoor zijn stem. Jij zegt, mijn schapen horen mijn stem. Dat is een geloofstatement. Dat is ook goed om over jezelf uit te spreken. Omdat ik ontmoet regelmatig christenen zeggen, ik kan Gods stem niet verstaan. Jawel, nu zeg je iets wat tegen het woord van God ingaat. Want Jezus zelf, het hoofd van de kerk, de Zoon van God, zegt, mijn schapen horen mijn stem. Dus als jij zegt, ik hoor zijn stem niet, dan zeg je iets wat Jezus niet zegt. En je moet zorgen dat je belijdenis in lijn komt met wat Jezus zegt. Dus in plaats daarvan moet je gaan belijden, ik ben een schaap van de herder, Jezus is mijn herder en ik hoor zijn stem. En dat is zo'n mooie bemoediging. En Jezus heeft ons ook gezegd in Johannes 16 vanaf vers 13. Zegt Jezus, als de geest komt, de geest van de waarheid, zal hij u de weg wijzen in heel de waarheid. Want hij zal niet vanuit zichzelf spreken, maar wat hij gehoord zal hebben, zal hij spreken. En de toekomstige dingen zal hij u verkondigen. En hij zal mij verheerlijken en uit het mijne nemen en het uur verkondigen. Nou, in Johannes 14 en Johannes 16 onderwijst Jezus ons dat hij is naar de hemel gegaan. Hij zit aan de rechterhand van God. Maar de Heilige Geest is uitgestort. En dat is God zelf in de vorm van zijn geest. Die weer bij ons is en sterker nog die in ons woont. De geest van God woont in jou. Het is niet zoals in het Oude Testament dat maar een paar mensen de Heilige Geest hadden. En dat de geest van buitenaf op iemand kwam. De geest van God woont in jouw wedergeboren geest. Dus God zal jou voornamelijk van binnenuit leiden. Dat is zo belangrijk, want hij woont in jou. Als de discipelen de stem van God wilden verstaan, konden ze gewoon iets aan Jezus vragen. Want Jezus was de Zoon van God. En jij zegt, als je mij hebt gezien, heb je de Vader gezien. En we ervaren de woorden van Jezus. Ervaren was het woord van God. Nou, wij kunnen in die zin niet nu naar Israël gaan en een vraag stellen aan Jezus. Gelukkig niet, want jij zegt, het is beter dat ik wegga, want dan zal ik de Geest zenden. En hij is bij iedereen en hij zal iedereen in de hele waarheid onderwijzen en de weg wijzen en al die dingen meer. Dus dat is ook een goede proclamatie op basis van deze drie teksten. Door te zeggen, ik ben een kind van God en ik word geleid door de Geest. Ik ben een schaap, Jezus is mijn herder en ik hoor zijn stem. En te zeggen, de Geest zal mij de weg wijzen van binnenuit in de hele waarheid. Nou, dat zijn krachtige waarheden, statements om mee te beginnen. En nu gaan we kijken naar 7 valkuilen, 7 misvattingen als het gaat om het verstaan van Gods stem. Dus pak je Bijbel erbij, pak misschien pen en papier erbij, want ik ben ervan overtuigd dat dit onderwijs je gaat zegenen. Nou, de eerste valkuil of de eerste misvatting, voor sommige mensen zal het herkenbaar zijn, voor andere mensen niet, is deze, namelijk dat mensen denken dat God niet of nauwelijks spreekt. Mensen denken dat God niet meer spreekt of nauwelijks spreekt. En er zijn best wel veel christenen uit allerlei stromingen, maar die hebben geleerd dat God niet meer spreekt, of dat God nauwelijks spreekt, of dat het enige wat wij hebben is het woord van God. En ik zeg dit met veel respect, maar heel veel christenen denken dat de drie-eenheid Vader, Zoon en Heilige Bijbel is. In sommige kerken is er totaal geen aandacht voor het werk van de Heilige Geest. Sterker nog, mensen weten amper wie de Heilige Geest is, wat hij doet, hoe hij wil spreken. En ze denken dat de drie-eenheid is, Vader, Zoon, Heilige Bijbel. Nou, ik geloof met mijn hele hart dat dit het woord van God is. Wij aanvaarden dit als de waarheid. Maar de drie-eenheid is Vader, Zoon, Heilige Geest. De kerk in Handelingen, de gelovigen in Handelingen, die hadden niet eens een Bijbel. Die hebben niet eens wat wij nu hebben. Zij werden geleid door de Geest. Ze werden geleid door de Geest. En heel veel christenen geloven dat God niet of nauwelijks spreekt. Dat dit het enige is waar we mee moeten doen. Nou, God spreekt door zijn woord. En zijn woord is van levensbelang voor ons allemaal. Het is onze voeding. Maar er zit een verschil tussen de algemene wil van God en de specifieke wil van God. In het woord van God vind je de algemene wil van God. Hierin lezen we hoe God over dingen denkt, wat God tegen ons zegt, Gods richtlijnen, Gods instructies, die God ons allemaal geeft, omdat het goed gaat met ons, omdat God wil dat we hem geloven en hem vertrouwen. Hierin vind je bijvoorbeeld de algemene wil van God voor het huwelijk. Hoe God het huwelijk in heeft gesteld tussen een man en een vrouw. Dat God zegt, het is niet goed dat de mens alleen is. Al die dingen meer. En we lezen hoe God het huwelijk heeft ingesteld. Ontzettend veel over het huwelijk kunnen we vinden. Maar weet je wat niet in de Bijbel staat? Met wie jij moet trouwen. Dat staat er niet in. In ieder geval, in mijn Bijbel stond niet met wie ik moest trouwen. Dat is niet de algemene wil van God. Of dat is... Want dat is de specifieke wil van God. En de specifieke wil van God voor jouw leven, met wie jij moet trouwen, in welke kerk je moet zitten, wat jij mag doen in zijn koninkrijk, dat zijn dingen die staan niet in het woord. We lezen wel dat het goed is om te trouwen. We lezen Gods richtlijnen voor het trouwen. We lezen dat het goed is om in een gemeente te zitten. We weten dat God een roeping heeft voor ons leven, talenten en gaven. Maar al die dingen, wat dat precies is voor jou, dat staat er niet in. Daarvoor heb je niet de algemene wil van God nodig. Daarvoor heb je de specifieke wil van God nodig en de specifieke leiding van de Heilige Geest die God tot jou wil spreken. Nou, En ik hoorde een keer een verhaal van een vriend van mij. En die moest spreken in de gemeente. En hij zei, nou, ik wil spreken over de stem van God verstaan. En toen zei een van die oudsten, zei, nou, vorige week hebben we ook een spreker gehad. En die heeft er ook over gesproken. En die heeft verteld dat God hooguit 1 keer in de 10 jaar tot je spreekt. Maximaal. Meer niet. En toen was het mijn vriend zo scherp te vragen, joh, als hij gelooft dat God maar 1 keer in de 10 jaar tot hem tot je spreekt. Hoe wist hij dan zeker dat het God was die dat tot hem zei? En heeft God 10 jaar daarvoor en daarna dan niks meer gezegd? En hoe wist hij zeker dat hij daarover moest spreken? Nou, toch is dat een denkbeeld wat bij heel veel mensen zit. Nou, heel af en toe in hele zeldzame situaties, dan zal God een keer misschien tot je spreken. En dan zal dat met een hoop misschien gedonderen en gebliksem. Of weet ik veel hoe het eraan toe gaat. Of een bijzondere ervaring. Maar de waarheid is dat God wil relatie met ons. En God wil sterker nog dagelijks met ons spreken. God wil ons dagelijks leiden met zijn Heilige Geest. Dat hoort niet iets unieks te zijn voor een kind van God. Dat hoort iets normaals te zijn. Maar als jij gelooft dat God niet of nauwelijks spreekt, is de kans dat je aandacht geeft aan zijn stem en zijn stem of zijn leiding herkent ook heel erg klein in je leven. Dus daarom is het zo belangrijk dat we daarvoor openstaan. We dienen een sprekend God. God is een sprekend God. De hele Bijbel, Oude en Nieuwe Testament, staat vol met en de Heere zei tot die. En de Heere sprak tot die. En de Geest van God zei tot die. En we lezen gewoon dat al die mensen werden geleid door de Heilige Geest. En wij horen vandaag de dag nog steeds op die manier geleid te worden. God zei zelfs, de Heere zei, zal ik voor Abraham verbergen wat ik ga doen. God wilde gewoon een relatie met Abraham. En met Abraham praten. Daarom zegt ook, de Heere sprak tot Mozes van aangezicht tot aangezicht, zoals een man met zijn vriend spreekt. Geloof dat God tot jou wil spreken. En maak je gebed ook geen eenrichtingsverkeer. Sommigen zeggen, ik versta de stem van God niet. Hoe komt dat? En dan denk je, ja, hoe zou dat nou komen? Totdat je ze hoort bidden. En dan is het, we willen bidden voor deze situatie. We willen bidden voor tante Annie. We willen bidden voor dit, zo. Amen. In Jezus naam. Amen. En zeggen ze, ja, ik versta Gods stem niet. Nee, ik snap dat je Gods stem niet verstaat. Je praat alleen maar. Je luistert niet. Mensen geven soms helemaal geen aandacht. Weet je, ze zijn constant eenrichtingsverkeer, alleen maar tegen God aan het praten. Neem tijd om van God te horen. En geloof dat God tot jou persoonlijk wil spreken. Dit is ook zo'n eigenlijk bijzondere tekst. In Johannes 12, vers 28, daar staat dit. Vader, verheerlijk uw naam. En dan staat er, en er kwam dan een stem uit de hemel. En ik heb hem verheerlijkt en ik zal hem opnieuw verheerlijken. Dat sprak de stem. Let op. De menigte dan die daar stond en dit hoorde, zei dat er een donderslag geweest was. Anderen zeiden, een engel heeft tot hem gesproken. En Jezus antwoordde en zei, niet voor mij is deze stem er geweest, maar voor u. Nou, hier zien we een aantal hele interessante dingen. God spreekt en er is een groep mensen die zeggen, dat was een donderslag. Nou, je hebt ook nog steeds christenen die alles proberen op een natuurlijke manier te verklaren. Weet je, ja, ach, dat was vast niet Gods stem, dat was vast mijn eigen gedachte. Of ach ja, die persoon zegt dat hij Gods stem verstaat, maar die hoort gewoon stem in. Zo. Ze proberen alles op een natuurlijke manier te verklaren. Je hebt heel veel christenen die klem zitten in het natuurlijke in een 2D-wereld. Zelfs in de hele wereld van de theologie en allerlei theologen. Dat is soms het probleem, theoloog. Heel veel van die mensen liegen. Ik heb zelf trouwens ook theologie gestudeerd, dus ik heb er niks op tegen. Maar ik heb ook de nare kanten daarvan gezien. En je ziet zelfs zo mensen die theologie studeren, die gewoon hun geloof kwijtraken. Omdat ze met hun verstand God proberen te bestuderen. En dat kan niet, want de Bijbel zegt, God is geest. En de dingen die God doet, die kan je niet verklaren met je verstand. Dus sommige theologen zeggen dan, ja, dat Bijbelboek met die profetieën, dat kan niet voor die gebeurtenissen geschreven zijn, want dat kunnen die mensen niet weten. Dus dat moet daarna geschreven zijn. Nee, pannenkoek, dat is het idee van profetie. Dat je van tevoren iets aankondigt wat er gebeurt. Niet aan de hand achteraf beschrijft wat er gebeurd is. Maar mensen zitten vast in hun natuurlijke denken. Ook deze mensen. God sprak, ach, het was vast een donderslag. Anderen zeiden, een engel heeft tot hem gesproken. Dat is een andere groep mensen. Die denken altijd dat het voor een ander is. Ja, het is vast wel voor die. Die is zo geestelijk. Dat is zo'n bijzonder persoon. Die heeft bijbelschool gedaan. Of die heeft dit. Ze denken altijd, nou, het is voor een ander. Maar dan zegt Jezus, niet voor mij is deze stem er geweest, maar voor u. Jezus zegt, hey, God sprak dit tot jou. En het probleem was met deze groep mensen, of ze verklaarden het natuurlijk, of ze dachten, het is voor een ander. Maar God wil dat jij weet, dat het voor jou is. God wil tot jou persoonlijk spreken. Dus de eerste valkuil is mensen denken dat God niet of nauwelijks spreekt. Nou, een andere valkuil, als het gaat om de stem van God verstaan, is dat mensen denken dat ze het niet hoeven of niet kunnen leren. Als het gaat om de stem van God verstaan en over geestelijke dingen, en ik heb ook op onze website staan twee blogs over de stem van God verstaan en wat tips die ik daar geef. En dat is grappig, omdat er zijn ook mensen die nemen de moeite en de tijd om daar kritiekvideo's over op te nemen. En eigenlijk 99 van de 100 van die dingen kijk ik niet, maar eens zo'n ding stuurt iemand mij door. Dus ik dacht, nou, ik ben eens benieuwd, wat zeggen ze dan? Een van de dingen waar ik soms de stem van God mee versta, vergelijk, is als het ware, nu hoeft dat niet meer, hè. Maar vroeger had je in je autoradio, of ik weet nog dat toen ik op de basisschool zat, mochten we van onze ouders voor onze 10e verjaardag of zo, mochten we een radio op onze kamer zetten. En dan had je zo'n radiootje met zo'n antenne, en dan moest je die lange antenne de goede richting inzetten, en dan moest je gaan draaien aan die knop, of aan die schuifknop, en dan precies proberen bij de zender uit te komen die jij wilde horen. En dan met de antenne en die knop, en net zolang tot je verbinding had, en je moest afstemmen op de juiste zender, op de juiste frequentie, en dan hoorde je het geluid. Nou, het is hetzelfde soms met de stem van God verstaan. We moeten afstemmen, we moeten leren vanuit onze geest om de stem van God te verstaan. God spreekt wel, maar wij moeten afstemmen om het te horen. Nou, sommige mensen die maken daar dan kritiek over. Zeggen, ja, maar als het van God is, dan hoef je toch niet af te stemmen. Dan gebeurt het gewoon. Geestelijke dingen, weet je, als het van Gods kant afkomt, hebben wij daar geen rol in. En dat is zo'n groot misverstand. Want de Bijbel leert ons dat ondanks dat dingen geestelijk zijn, denk maar aan Gods stem verstaan, maar ook zieken genezen of profeteren, dat wij daar wel degelijk een rol in kunnen hebben. Daarom zegt de Bijbel zo vaak, strek je uit, streef naar de gave van de Heilige Geest. Dat is iets wat jij moet doen. En volgens als je begint te functioneren in de gave van de Geest, geeft Paulus allerlei richtlijnen hoe je dat moet doen en wat je niet moet doen en wat je wel moet doen. En hoe je moet zorgen dat het goed verloopt. In de Korinthe-gemeente was het één grote rotzooi met de gave van de Geest. Kunnen mensen zeggen, maar het is toch van de Geest? Ja, maar jij hebt er ook een aandeel in. Hoe jij ermee omgaat, hoe jij het behandelt, wat jij wel en niet doet. En dat is gewoon de kant die wij kunnen leren. Ook met de dingen van God. Dus wij moeten leren om af

0: tegen. Ik dien God vanuit mijn geest. Niet vanuit mijn verstand, vanuit mijn geest. En ook wij mogen dat weer leren. Dat is echt iets wat je kan leren. Zelfs als God hoorbaar en duidelijk spreekt, zien we in het boek Samuel, dat de jonge Samuel, die geroepen was als profeet, waar God met een hoorbare stem tot sprak, dat hij moest leren hoe hij het moest verstaan. Dat is dat verhaal dat God spreekt en Samuel denkt, hè, was het Eli die mij riep? Dus nou, die gaat dan eerst naar die andere toe en zegt, hey, nee, ik was het niet, ga maar weer slapen. En dat gebeurt dan een paar keer, totdat hij zegt van, joh, ik denk dat het de stem van God is. En dan staat er dit in 1 Samuel 3, vers 7. Nu kende Samuel de Heere nog niet. Het woord van de Heere was nog niet aan hem geopenbaard. In andere woorden, Samuel moest het gewoon leren. Samuel moest het gewoon leren. Dus gun jezelf ook de tijd om te leren om Gods stem te verstaan. En ik ga meteen al in deze uitzending concrete tips geven. Sommige christenen raken zo gefrustreerd, want ze proberen het 1 of 2 of 3 of meerdere keren en het lukt niet en ze raken gefrustreerd. Op die manier werkt het niet. En als je gefrustreerd raakt, zit je in je emotie, zit je in je ziel, maar God is geest en God wil communiceren met onze geest. En soms is het belangrijk gewoon om in de rust te komen. En gewoon te leren op een rustige manier en te investeren in je relatie met God. Weet je, de stem van mijn vrouw of de stem van mijn kinderen, die herken ik. Waarom? Omdat ik veel tijd met ze heb doorgebracht. En je hebt elkaar leren kennen. Als in een zaal mijn vrouw mij roept, herken ik haar stem. Of als ze iets zegt. Nou, dat is ook zo met God. Tussen al die andere stemmen kun je leren om de stem van God te verstaan. Maar dat is een leerproces. Investeer echt in je relatie met God. En op een gegeven moment ga je leren herkennen de stem van God, gedachtes, impressies, indrukken die de Heilige Geest je wil geven. Jezus zei ook, mijn schapen horen mijn stem. In andere woorden, heel persoonlijk. Mijn schapen horen mijn stem. Nou, wat ook belangrijk is hierin, is dat je gewoon weet dat je geliefd bent door God. Dat God van je houdt. Als je niet gelooft dat God van je houdt, of dat je geliefd bent, of je voelt je veroordeeld, dan is het heel moeilijk om de stem van God te verstaan. Dus de liefde van God is zo'n fundament. Weten dat je vergeven, gerechtvaardigd, geheiligd bent in Christus, dat God je lief heeft, dat God van je houdt, dat God een goede vader is. Al die dingen zijn allemaal fundamenten die gewoon meehelpen voor jou om de stem van God te verstaan. Oké, we gaan snel door naar de volgende valkuil. Mensen vallen terug op hun natuurlijke zintuigen, logica en redenatie. Zoals net al gezegd, we zijn gewend om te functioneren vanuit ons verstand. Heel de dag door functioneren we veel vanuit ons verstand. Vanuit logica, van redeneren, van bedenken. Maar dat is niet hoe de geest van God werkt. En we mogen leren om te functioneren vanuit onze geest. En de Bijbel zegt sterker nog dat in 1 Korinthe, de natuurlijke mens neemt de dingen van God niet aan, want ze zijn dwaasheid. Hij kan ze ook niet leren, omdat ze geestelijk beoordeeld worden. Nou, als je dit hoofdstuk in je eigen Bijbel leest, ik heb hem hier niet op mijn PowerPoint, maar dan lees je ook dit. Vanaf vers 9, ik ga het gewoon even voorlezen. Het is zoals geschreven staat, wat geen oog heeft gezien, wat geen oor heeft gehoord, en wat nog in geen mensenhart is opgekomen, dat is wat God bereid heeft voor hen die hem lief hebben. God heeft dingen voorbereid voor jou. Die heeft nog niemand gezien, niemand gehoord, nog niemand bedacht. En dan staat er dit aan ons. Echter heeft God het geopenbaard door zijn geest. De geest onderzoekt alle dingen en zelfs de diepte van God. Dus God functioneert. Als God tot ons spreekt, zal het meestal niet zijn via ons wat we zien, wat we horen, wat we zelf bedenken. Maar dan is het wat God wil doen door zijn geest. Nou, een aantal voorbeelden, want mensen verwarren dus soms hun natuurlijke zintuigen, logica of redenatie, met het verstaan van Gods stem. Ik ga je daar een aantal voorbeelden van geven. De Bijbel zegt dat zoveel als de kinderen van God zijn, die worden geleid door de geest van God. Die tekst hebben we gehoord. Nou, dat betekent dat we niet geleid worden door onze omstandigheden. Omstandigheden. Maar soms verwarren mensen hun natuurlijke omstandigheden met de stem van God verstaan. Dan zeggen ze, oh, dit moet wel van God zijn. Want, en dan beginnen ze allerlei natuurlijke dingen op te noemen. Dit is zo bijzonder, dit is zo mooi, of dit is een unieke kans, of dit is zo goedkoop, of dit is, nou, dit moet wel van God zijn. Ik was aan het bidden en het komt precies in de aanbieding. En dan word je geleid door natuurlijke omstandigheden. Je wordt geleid door natuurlijke omstandigheden. Of mensen zeggen, ja, maar dit kan niet van God zijn, want... En ze komen met een hele natuurlijke lijst met eisen van hoe het er volgens hun uit moet zien. Of ze worden geleid door hun emotie. God vraagt iets van ze, alleen ze horen het niet of ze zitten in angst. Misschien vraagt God iets wat je niet leuk vindt. En ik kan er ook voorbeelden, of wat gewoon niet logisch lijkt. En dat zijn natuurlijke omstandigheden. Ik weet bijvoorbeeld ooit een keer, dus jaren terug, toen ik net begon met spreken, ik denk een jaar of 10 terug, en ik moest spreken op een jeugdavond, er iemand me had uitgenodigd, het was een jeugdavond in de buurt, en ik kom daaraan en God had echt op mijn hart gelegd om te spreken over bekering en Jezus leren kennen. En ik kom daar om te spreken en ik kijk die zaal door en ik zie eigenlijk dat op, ik weet niet hoeveel jongeren het waren, waren geen hele grote groepen. En ik kende eigenlijk iedereen. Ik kende iedereen. En ik wist, het zijn allemaal jongeren die God dienen, die Jezus kennen, weet je wel, vol vuur. Dus op natuurlijke omstandigheden dacht ik, ja, dit kan niet de boodschap zijn. Weet je, al deze mensen die zijn al bekeerd, die kennen Jezus al. Dus de fout die ik toen maakte, is dat ik begon over iets anders te spreken. En er was totaal geen zalving, er was geen kracht, ik kwam er niet doorheen, het ging moeizaam. En het was eigenlijk gewoon een verschrikkelijke avond. Het was gewoon totaal mislukt. En aan het eind van de avond zie ik een jongen zitten in de hoek, die ik niet kende, en waar ik dus later achter kwam, wacht, die kende God niet. En die had Jezus nog nooit aangenomen, het is nog nooit bekeerd. En ik geloof dat God me eigenlijk een boodschap had gegeven, al was het maar voor die ene. Voor die ene die hem nog niet kende. Maar omdat ik keek naar de natuurlijke omstandigheden en dacht, nou, iedereen hier kent Jezus toch al, al deze mensen hebben zich al bekeerd, hoef ik dit niet te preken. En ik ging de mist in. Ik miste totaal de wil van God en wat God wilde doen. Omdat ik werd geleid door natuurlijke omstandigheden en zelf ging invullen. Nou, dat soort dingen kunnen we dus verwarren. Daar moeten we voor oppassen. Ons natuurlijke denken. Ik weet een keer dat God dat op mijn hart gelegd om ergens een evangelisatiecampagne te doen. En we willen altijd samenwerken met lokale gemeentes. En er zijn er altijd mensen die zeggen, ja, een evangelisatiecampagne, zielen winnen in het oudste team. Nou, dat kan niet van God zijn, want we hebben nog zoveel werk aan onze eigen mensen voordat die er een beetje fatsoenlijk bij lopen. Nee hoor, we hebben geen nieuwe mensen, nieuwe bekeerlingen. Nee, het is niet van God. En die mensen die kijken dus naar hun natuurlijke omstandigheden, het werk wat ze nog te doen hebben in hun eigen gemeente, zeggen, nou nee, dit is niet van God. Dat is geleid worden door natuurlijke omstandigheden. En het soms nog missen van, nou dat kan niet van God zijn, want. Of mensen die door vleeselijke ambities, eigen belangen geleid worden. Die denken, nou God zal vast wel dit willen. En eigenlijk is het gewoon iets wat ze zelf heel graag willen en verlangen.
1: Luister zometeen naar deze krachtige boodschap in Faith Today op God Radio.

0: jij een verlangen om geestelijk te groeien en verlang je naar krachtig, geloofsopbouwend en inspirerend onderwijs? Bestel dan de gratis boeken van Tom de Wal van Frontrunners. Tom heeft meer dan 10 boeken geschreven over thema's als goddelijke genezing, je identiteit in Christus, krachtig gebed, bescherming tegen de duivel, de kracht van tongentaal, de waterdoop en nog veel meer. Bestel al deze boeken nu gratis in de webshop van Frontrunners voor jezelf en als cadeau voor anderen op frontrunners.nl.
1: Alles is mogelijk voor wie gelooft. Dat zegt Jezus in Marcus 9, vers 23. In het gratis boek Geloof voor het Onmogelijke neem ik jou mee in de kracht van Bijbels geloof. Leer wat Bijbels geloof is, hoe geloof werkt en hoe je geloof gebruikt voor jouw situatie, zodat je al Gods beloftes een realiteit ziet worden in jouw leven. Bestel Geloof voor het Onmogelijke nu gratis op frontrunners.nl.
0: Wil jij je leven aan Jezus geven? Of heb jij gebed nodig voor genezing, bevrijding, de vervulling met de Heilige Geest? Of heb je ergens anders gebed voor nodig? Bel met de Frontrunners gebedslijn. We zitten klaar om voor je te bidden. Kijk voor de openingstijden en het telefoonnummer op frontrunners.nl/gebed.
2: Luister nu verder naar Faith Today van Frontrunners op God Radio. Begin je dag met God.
3: God is op zoek naar mensen die luisteren, die doen wat hij zegt. Die niet geleid worden door al hun omstandigheden en dat soort dingen. Daarom zegt de Bijbel, vertrouw op de Heere met heel je hart. En steun op je eigen inzicht niet. Ken hem in al je wegen. Dus wees geleid door de Heilige Geest. En niet door al je omstandigheden. God vraagt mij nooit, Tom, vind je dit een goed idee? God vraagt niet. Tom, denk je dat het een goed idee is? Tom, denk je dat je het kan betalen? Nee, God spreekt gewoon. Ook met het gebouw waar we nu zitten. God sprak gewoon, dat is je gebouw. We hadden het geld niet. We hadden meer geld nodig in 6 weken dan in de 1,5 jaar daarvoor was binnengekomen. God zei, dat is je gebouw, ga het doen. En we deden het en God voorzag. Weet je, dat is hoe God werkt. God kijkt niet naar je natuurlijke omstandigheden. Dus de vraag is gewoon, durven we te gehoorzamen? Of gaan we ook die valko in dat we denken, nou, dit moet wel van God zijn, want. Of dit kan niet van God zijn, want. Of God bedoelt vast dit. Nee, God bedoelt wat hij zegt. En wees daar zuiver in. Nummer 4. Mensen missen het bovennatuurlijke omdat ze het spectaculaire verwachten. Dit is krachtig. Als het gaat om de stem van God, missen mensen het bovennatuurlijke omdat ze het spectaculaire verwachten. Sommige mensen die denken dat als het gaat om de stem van God verstaan en God spreekt tot je, komt er vast een donderstem uit de hemel die zegt, Tom, je moet dit doen. Of er komt een engel met een doedelzak en een heel engelenkoor die begint te zingen. Of een aardbeving of een hand, net zoals met Daniel, die op de muur verschijnt en die begint te schrijven wat je moet doen. Of iets realistischer. Mensen willen door de geest van God geleid worden en ze gaan naar een dienst toe. En die zeggen, Heer, als ik iets moet doen, spreek dan vanavond tot de prediker. En laat hem mij eruit pikken in die zaal van 1000 mensen. Laat hem mij aanwijzen en zeggen, hey, jij daar, zo spreekt de Heer. Je zit in deze situatie en dit is wat je moet doen. Mensen missen het bovennatuurlijke omdat ze het spectaculaire verwachten. De voornaamste manier waarop je geleid wordt onder het nieuwe verbond is door de innerlijke leiding van de Heilige Geest. Niet door profeten, niet door profetieën, niet door engelen met doedelzakken, niet door een hand die op de muur begint te schrijven en niet door een stem die uit de hemel tettert. De voornaamste manier waarop de Geest van God je wil leiden is van binnenuit. Ik zal mijn geest in u geven. En dat is hoe de Geest van God ons wil leiden. En ook in het verhaal van Elia zien we dat. En dan komt de aanwezigheid van God en dan de Heer zei, ga naar buiten. Ga op de berg staan voor het aangezicht van de Heer. En zie, de Heer ging voorbij. En een grote sterke wind die bergen spleet en rotsen in stukken brak, ging voor het aangezicht van de Heer uit. Maar de Heer was niet in de wind. Na deze wind kwam er een aardbeving, maar de Heer was ook niet in de aardbeving. Op de aardbeving volgde een vuur, maar de Heer was ook niet in het vuur. En na het vuur kwam het zuizen van een zachte stilte. En het gebeurde toen Elia dat hoorde, dat hij met zijn gezicht zijn mantel ontwikkelde en naar buiten ging en in de ingang van de grot bleef staan. En zie, een stem kwam tot hem en zei, wat doet u hier, Elia? God zat niet in het vuur, God zat niet in de aardbeving, God zat niet in, waar zat God in? God zat in de stilte, in de rust. En ook als God tot ons spreekt, zal het vaak zijn vanuit de stilte, vanuit de rust, vanuit de innerlijke leiding van de Heilige Geest. Dus je wordt geleid door de Geest van God. Zijn profeten nog voor vandaag? Ja. Zijn profetieën voor vandaag? Ja. Maar jij bent er niet van afhankelijk. Sommige mensen rennen van profetische conferentie naar profetische conferentie. En we willen allemaal een woord van de Heer. En dat is niet hoe God het bedoeld heeft. Ja, profetische bediening is voor vandaag. Ja, persoonlijke profetieën zijn voor vandaag. Maar God wil jou leiden van binnenuit. Zodat je ook weet hoe je de stem van God kan verstaan. De leiding kan verstaan als er geen profeet in de buurt is. Als er geen profetische binnenconferentie is binnenkort. Als er niemand is die een profetie over je uit kan spreken. Leer zelf geleid te worden door de Heilige Geest. Dat is een van de redenen waarom ik voorzichtig ben geworden. Om veel te profeteren over mensen. Omdat mensen kunnen er niet mee omgaan. Dus ik heb zo vaak gehad dat mensen die dan, weet je, die begonnen dan te bellen. Tom, ik heb nu een woord van God nodig. Ik moet nu voor me bidden. Weet je, en dan begin je af te tasten in je geest. En dan zeg je, joh, ik ontvang niks. Wat is er dan aan de hand? Ja, ik sta op de trein te wachten hier. En die komt nog niet. Die had er al lang moeten zijn. Ik wil weten, wat is er aan de hand? Wat een aap ben je. Stop met je tijd te verspillen door om op te bellen om te vragen waarom je trein te laat is. Als je wil weten van de Heer waarom je trein te laat is, vraag het zelf aan de Heer. Maar sommige mensen worden raar als het gaat om dat soort dingen. En leer zelf om geleid te worden door de Heilige Geest. En waarschijnlijk als je vraagt waarom is mijn trein te laat, zegt de Geest, kijk op openbaarvervoer.nl. De Bijbel zegt, vertrouw niet op je verstand. Dat staat niet, gebruik niet je verstand. Sommige mensen halen dat door elkaar. Nou, wat is een ander iets? Wat ik veel zie in de christelijke wereld, is mensen die geleid worden door, of geleid willen worden door spectaculaire dingen of uiterlijke omstandigheden. Hoe vaak ik mensen dit niet heb horen zeggen. Heer, als u wil dat ik dit doe, laat er dan vandaag 3 rode auto's langs rijden. Of laat dan een vogel in die boom gaan zitten. Of laat dan iemand iets zeggen tegen mij vandaag. Dat is niet hoe we geleid horen te worden. Ik hoor mensen over belangrijke beslissingen in hun leven. Heer, als dit van u is, laat er dan een vogel in die boom gaan zitten. En ja, 10 minuten later ging er een vogel zitten. Dat is wat vogels doen. Die gaan in een boom zitten. Dat is geen leiding van de Heilige Geest. Dat is niet hoe het werkt. Paulus bad nergens. Heer, als u wil dat ik naar Macedonië ga, laat dan vandaag 6 kamelen achter elkaar langslopen. Dat is niet hoe het Nieuwe Testament ons leert dat we geleid horen te worden. Als je kijkt hoe het Nieuwe Testament spreekt, staat er en de Heilige Geest sprak tot ze. De Heilige Geest sprak ze. Ze hoorden de stem van de Geest in hun binnenste. De Geest zei tegen Filippus, ga erheen en voeg u bij deze wagen. Dus dat is niet hoe Nieuw Testamentische christenen geleid horen te worden. Sterker nog, dat is hoe je misleid kan worden. Als je afgaat op uiterlijke omstandigheden en uiterlijke dingen die gebeuren. Nee, je moet leren wie de Geest van God is in je, dat je van binnenuit geleid wordt. Dat je van binnenuit kan zeggen, nou, moet ik niet doen. Moet ik wel doen. Gewoon de Geest van God. Het Engels zegt die prompting. Dat je de indrukken van de Geest, de bewegingen van de Geest, de indrukken die Hij je geeft, dat je die leert te herkennen. Dus soms missen, dat zal ik nog een keer zeggen, mensen missen het bovennatuurlijke omdat ze het spectaculaire verwachten. Mensen missen het bovennatuurlijke omdat zij het spectaculaire verwachten. De volgende, vooringenomen zijn en niet nederig zijn of niet aandachtig luisteren. Als het gaat om de stem van God, wil je niet vooringenomen zijn, wil je nederig zijn en aandachtig luisteren. Dit is een voorbeeld, maar er zijn weet ik hoeveel teksten in de Bijbel waar staat, als u aandachtig luistert. Ook heel Spreuken staat er vol mee. Deuteronomium 28 zegt, als u nauwgezet gehoorzaam bent. Niet gewoon gehoorzaam, nauwgezet. Als u aandachtig luistert naar de stem van de Heer uw God. Nou, dat is het enige stukje wat ik nu even wilde benadrukken. Maar wij moeten dus aandacht schenken. Niet vooringenomen zijn. Dus nederig zijn. Dat betekent onderwerp je aan God. Stel je nederig op. Stel je ondergeschikt op aan God. Nederig zijn. Laag willen zijn. Ondergeschikt aan God. Dus als je gaat bidden voor iets en je wil de stem van God verstaan, wees dan ook bereid oprecht om naar het antwoord te luisteren. Sommige mensen bidden voor iets, maar ze Ze hebben het antwoord al lang in hun hoofd. Wat ze denken dat het moet zijn. Weet je, sommige mensen gaan bidden voor een partnerkeuze. Heer, als u wil dat hij het is, ja, zeg dan niet. Nee, oké, okay, prima, boom. Ze geven nog geen halve seconde de tijd God om iets te zeggen. En ze zijn eigenlijk vooringenomen. Of ze horen wat ze graag willen horen. Ze staan er niet blanco in. Maar je moet aandachtig willen luisteren. En nederig willen luisteren. Geleid worden door de Heilige Geest. Dus, wat ik net zei, met partnerkeuze, sommige mensen. Heer, is dit een partner voor mijn leven? En zegt ze, ja, ik weet zeker, het was het. Hoezo? Nou, ik was aan het bidden en precies op dat moment stuurde die mijn appje. Is dat geen toeval? Nee, dat is geen toeval. Je zit heel de dag met elkaar te appen. Weet je, nederig zijn. Nederig zijn. En gewoon oprecht willen horen. Een mooi voorbeeld ervan was mijn geestelijk vader Jan Soet Bastekamp. Toen we dit gebouw gingen kopen. Dus hij gaf ons altijd raad en advies. Ik zei, Jan Soet, ik heb het idee dat God dit zegt. Dat God dit vraagt om dit pand of dit gebouw in bezit te nemen als het ware. Om dit te gaan gebruiken. Ik zeg, maar natuurlijk is dit de situatie. We hebben niet het geld. Dit is het geld dat we nodig hebben. Zoveel geld is er nooit binnengekomen. Maar ik denk dat God het zegt. En Jan Soet zei, nou, het klinkt niet als... Natuurlijk is het niet haalbaar, maar ik ga erover bidden. En Jan Soet ging er gewoon oprecht voor bidden. En hij kwam terug met het antwoord. Zegt, Tom, ik heb ervoor gebeden. En ik heb er vrede over. Ik denk dat je het moet doen. Hij was, ondanks dat hij het natuurlijke... het geen wijze stap vond als adviseur of als van onze stichting... ging hij er oprecht over bidden. En hij kwam terug met een antwoord... wat niet zijn voorkeur had vanuit natuurlijke positie... waarvan hij wel wist dat God het zei. Dus wees nederig. Waarom zegt God wij de staat hoogmoedigen... maar geeft genade aan de nederige? Wat betekent dat? Aandacht. Neem tijd om Gods stem te verstaan. Zet tijd apart. Wanneer het gaat om belangrijke beslissingen in je leven... neem gewoon een besluit. Ik neem geen belangrijke beslissingen... zonder dat ik God heb gehoord. Ik wil weten wat is de wil van God. En misschien moet je er meerdere keren over bidden. Misschien moet je meerdere keren op een dag erover bidden. Misschien moet je het combineren met vasten. Maar zorg dat je God hoort. Voordat ik de bediening in ging, toen ik klaar... Ik had al misschien wel 100 profetieën gehad over mijn leven. Dat ik geroepen was voor de bediening, dat we zouden spreken, al die dingen meer. Al weet ik hoeveel profetieën. Op een gegeven moment was ik klaar met mijn hbo-opleiding. Femke was klaar met bijbelschool in het buitenland. En we zouden gaan trouwen. En ik had de keuze of ik ga het bedrijfsleven in. En of ik ga bediening in. En ik zei, Heer, dit is een kruispunt in mijn leven. Ik kan naar links of kan naar rechts. Wat wilt u? En ik ben gaan bidden. En de eerste dag, geen antwoord. Tweede dag, geen antwoord. Derde dag, geen antwoord. Zesde dag, geen antwoord. Tiende dag, geen antwoord. Iedere dag bidden. Soms meerdere keer op een dag. Heer, het is een kruispunt. Wat wilt u? En gewoon... luisteren, nederig zijn. En soms zijn dit soort dingen een test. Waarin God kijkt. Wil je echt weten wat ik zeg? Of ga je je eigen weg? Ga je je eigen ding doen? Uiteindelijk, net zoals in het boek Daniel, na 21 dagen. Na 3 weken bidden. Lag ik thuis op het grond. Zei, Heer, wat wilt u dat ik doe? En ik hoorde de stem van God. Ik roep je voltijd om te spreken en te bedienen. Ik roep je voltijd de bediening in. Na 3 weken hoorde ik de stem van God. En... toen zei ik, Heer, als dit echt van u is, ik weet dat dit van u is, ik hoor uw stem. Maar voor de buitenwereld, voor mensen om me heen, voor Femke, voor anderen, wilt u het bevestigen? En dus ik had eerst de innerlijke leiding van de geest. De volgende dag zat ik in een dienst bij iemand die me amper kende. En die prediker, die stopt in zijn preek, wijst me aan. Hij zegt, God roept je nu voltijd de bediening in. Ga je organisatie opzetten. Ga alles opzetten. Het geld zou komen. Menselijk kan het ondersteunen. En boom, toen zijn we gestart. Maar nederig zijn. Nederig zijn. 3 weken lang. Of 20 dagen hoorde ik niks. De 21ste dag hoorde ik de stem van God. Dus zeker met belangrijke beslissingen. En als je nog niks hoort, blijf gewoon doorbidden. En neem ook echt tijd. Soms om eerst te aanbidden. Eerst in tongentaal te bidden. Dat je gefocust bent op wat God zegt. Zelfs soms word je getest. Wat als God niks zegt? Doe wat God je het laatst heeft verteld. Doe gewoon wat God je het laatst heeft verteld. En soms als je terug gaat denken, heeft God al iets gezegd. Nederig zijn, aandachtig zijn. Volgende. De laatste 2 zijn korter. We doen niet wat God zegt. We doen niet wat God zegt. Dat kan een valkuil zijn. Je bidt wel, Heer, wat zegt u? Maar ben je ook bereid om te doen wat God zegt? Wat zei Jezus? Mijn schapen horen mijn stem. Ik ken ze en ze volgen mij. Ze volgen mij. Dat vraagt geloof en vertrouwen. Dus je kan wel bidden, Heer, wat is uw wil? Heer, wat is uw wil? Maar wees dan ook bereid om te volgen. Als God iets zegt. Soms komen mensen met een hele eisenpakket. We zien dat soms ook bij mensen die in de bediening willen werken. Solliciteren. Ja, ik wil in de bediening werken. En, of sommigen zeggen, maar ik geloof echt dat God heeft gezegd dit. En dan, ja, maar ik wil wel dit en dit en dit en dit. Het moet wel zo, het moet wel zo, het moet wel dit, het moet wel dat. Ze komen met een hele eigen eisenpakket. Wacht, ik dacht dat God iets had gezegd tegen je. Misschien moet je gewoon, is goed, Heer, zeggen. En gewoon gehoorzamen. In plaats van komen met je hele eigen eisenpakket. Dat is niet hoe God werkt. Dus je kan wel bidden voor de wil van God, maar wees ook bereid om de wil van God te doen. Net zoals met Breda, toen God zei, ik wil dat je naar Breda gaat. Ik wilde dat niet. Ik had er helemaal geen zin in. Maar je volgt hem. Je volgt hem. Soms als God vroeg om geld weg te geven of te zaaien of weet je, oprecht te bidden. Heer, wat wilt u dat ik geef? Heer, wat wilt u? Niet vooringenomen, niet je eigen plan. Heer, wat wilt u? En vervolgens durven te gehoorzamen. Weet je, christenen zijn soms gewend om dingen te zeggen en te zingen die ze niet doen. Heel de kerk staat te zingen, Heer, ik kniel voor u. Je staat te zingen, Heer, ik kniel voor u. Je zingt, Heer, ik roep het uit. Heer, ik roep het uit. Dat is niet uitroep. Maar je leert mensen om iets te zeggen, maar het niet te doen. En sommigen zeggen, Heer, ik doe alles voor je. God, doe dan dat. Dat komt niet goed uit met mijn vakantiedagen. Dan moet ik onbetaald verlof. Nee, dit moet ik dat. We hebben al onze eisen. We hebben al onze eisen. En dat is niet hoe God het werkt. Heer, ik doe alles voor u. Begin met het geluid. Weet je, de Bijbel zegt, als je getrouw bent over het kleine, gaat God je over het grote stellen. De reden dat sommige mensen niks doen, is of waarom God geen grote dingen van ze vraagt, omdat ze nooit trouw zijn geweest in de kleine dingen. En daar gaan we zo meteen nog wel iets over. Daar kan ik nu wel iets over zeggen. Sommige mensen zeggen, ja, God heeft me echt hier geplaatst. God heeft echt gezegd dat ik dit moest doen. En na twee keer, het komt toch niet zo goed uit. En merken we op zondagmiddag toch ook graag dit of dat. Ik dacht dat je, laatst zei dat God had gezegd dat je dit moest doen. Dus sommige mensen die zeggen aan de ene kant God zegt en vervolgens lijkt of God schizofreen is. Want twee weken later stoppen ze ergens mee. Of mensen zeggen, God heeft me echt in deze gemeente geplaatst. Een week later lopen ze de gemeente uit omdat ze het niet eens zijn met de preek. Wacht, God had je hier geplaatst, toch? Misschien is het dan tijd om op je kont te zitten en te luisteren. Dus als je niet bereid bent om te doen wat God vraagt, hoef je ook niet te bidden. Dus doe wat God zegt. Alleen dan heeft het zin om de stem van God te willen verstaan. Nummer 7, en daarmee ga ik afsluiten. Soms gaan we niet verstandig om met wat God zegt. We gaan niet verstandig om met wat God zegt. Dus valkuilen over de stem van God verstaan. Ik ga er een aantal voorbeelden van geven. Nummer 1 zegt Habakkuk 2 vers 2. Daar staat schrijf de visie of schrijf het visioen op wat God je geeft. De Bijbel zegt heel vaak dat we dingen op moeten schrijven. Dus ik heb gewoon op mijn iPhone. Heb je een, maar op elke telefoon kun je gewoon een appje downloaden, notities. En in je notitie-app kan je allemaal aantekeningen zetten. Ik heb gewoon een notitieblokje met dingen waarvan ik denk wat God zegt. En tijdens het bidden, en ik heb ook gewoon een boekje waar ik dingen opschrijf. Dat als God iets spreekt, wil ik er goed mee omgaan. Dus ik wil niet dat ik achteraf dacht, wat was het ook alweer? Weet je, schrijf het gewoon op. Als je een indruk of een impressie krijgt, schrijf het op. Ga er zorgvuldig mee om. Als God dingen tegen je zegt en je vergeet alles, heeft het op een gegeven moment niet zoveel zin meer om dingen te zeggen. Dus ga er zorgvuldig mee om. Nou, wat moet je nooit doen, is manipuleren met de stem van God. Sommige mensen zetten mensen in een hoek. God heeft gezegd tegen mij over jou. Of God heeft tegen mij gezegd over deze gemeente. Of God heeft gezegd dat ik deze... Weet je, sommigen ook in een kerk. God heeft gezegd dat ik oudste moet worden. Of God heeft gezegd dat ik... Ja, nee, je bent aan het manipuleren. Als God het heeft gezegd, doet hij de deur open. Hoef je zelf niet de deur open te forceren. Dus nooit manipuleren met de stem van God. Als God iets heeft gezegd tegen je, opent God de deur wel. Zorg God wel dat de kans er komt. En hoef je niet de stem van God te gebruiken daarvoor. Dus probeer mensen niet klem te zetten. En je hoeft dat niet gewichtig te doen. Zo spreekt de Heer. Soms kan je beter zeggen, joh, ik was aan het bidden en ik had deze indruk. Bid erover en kijk of het klikt. Of ik denk dat. Of wees er gewoon nederig, wees er voorzichtig mee en ga niet manipuleren. Dus dat zijn 7 valkuilen over het verstaan van Gods stem. Mensen denken dat God niet of nauwelijks spreekt, nummer 1. Mensen denken dat ze het niet hoeven of kunnen leren. Nummer 2. Nummer 3. Mensen vallen terug op natuurlijke zintuigen, logica of redenatie. Nummer 3. Mensen missen het boven natuurlijk omdat ze het spectaculaire verwachten. Nummer 4. Nummer 5. We zijn niet nederig, maar vooringenomen. Nummer 6. We doen niet wat God zegt. Of nummer 7. We gaan niet verstandig om met wat God zegt. Dat zijn 7 valkuilen of misvattingen als het gaat om de stem van God. Dus daarom zei ik, soms moeten we eerst wat dingen eruit trekken voordat we kunnen gaan zaaien over de 7 manieren of 7 manieren waarop God kan spreken in ons leven. En ik hoop en ik bid ook echt dat dit onderwijs je enorm gezegend heeft. God zegen en tot de volgende keer.
2: Bedankt voor het luisteren naar een nieuwe uitzending van Faith Today. Begin je dag met God.
0: Heb jij een getuigenis naar aanleiding van het onderwijs van Faith Today? Deel je getuigenis met Frontrunners. Stuur een mailtje met jouw getuigenis naar getuigenis@frontrunners.nl.
1: Wist jij dat de Bijbel in 3 Johannes 1 vers 8 zegt dat je een medearbeider wordt van de waarheid als je partner wordt van de bediening? Dat is geweldig nieuws, want dat betekent dat jij door jouw maandelijkse bijdrage hebt meegewerkt aan het bereiken van miljoenen mensen via ons onderwijs. En dat mensen gered, genezen, bevrijd, veranderd en vervuld worden met de Heilige Geest. Bovendien help je door jouw partnerschap mee aan de honderdduizenden gratis boeken die we weggeven en de duizenden mensen die we trainen in onze Bijbelscholen. Al die vrucht en al het resultaat wordt ook de vrucht op jouw leven als je partner bent van Frontrunners. Dat is de kracht van partnerschap. Wil jij ons helpen om nog meer mensen te bereiken? En wil je deel hebben aan de vrucht? Word dan partner en vul je maandelijkse gift in via frontrunners.nl.
4: Heb jij ook behoefte aan meer rust, ontspanning en bezieling in je leven? Of wil je juist iets meer bewegen en gezonder eten? Het online programma Geloof en Gezondheid biedt het je allemaal. Jij kiest waar je aan meedoet en het kost je niets. Meld je aan op geloofengezondheid.nl en werk 4 weken samen met experts aan je gezondheid.
5: 14 jaar lang bleef het stil. Maar nu keert de herstelconferentie terug. Op zaterdag 12 september 2026 komt Herstelteam Nederland opnieuw samen in Nijkerk. Niet als herinnering aan vroeger, maar als bediening met een actuele roeping voor vandaag. Een dag van aanbidding, Bijbels onderwijs, gebed en ontmoeting. Met Kees Goedhart, Elke Versluis, Robin Prijs en een videoboodschap van Derek Prince. De conferentie wordt volledig live uitgezonden op God Radio. En op locatie vind je verkoopstands van Derek Prince Ministries Nederland en de Zalfoliewinkel. Voor iedereen die verlangt naar herstel, vrijheid en geestelijke groei. Meld je vandaag nog aan via herstelteam.nl. Klik op conferenties en registreer je voor de herstelconferentie 2026. Wat God herstelt, doet Hij niet voor gisteren, maar voor vandaag en morgen.
6: Levensveranderend studeren? Charis Bible College is de bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CharisBibleCollege.nl.
7: De Battled voor gezins- en jeugdvakanties. Inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.
8: Mazel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazeltovreizen.nl.
2: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
5: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Over de hele wereld worden tekenen van instabiliteit zichtbaar. Structuren veranderen, zekerheden verdwijnen en druk neemt toe. De Bijbel beschrijft deze fase als een noodzakelijke schudding waarin alles wat niet vast is, zal wankelen. Die schudding heeft een doel. Niet alleen om systemen te testen, maar om het hart van de mens zichtbaar te maken. De Schrift stelt een confronterende vraag. Wat voor persoon bent u in het licht van wat komt. Veel mensen leven zonder rekening te houden met deze realiteit. Zonde wordt gebagatelliseerd, terwijl de Bijbel het benoemt als afwijking van Gods norm. De waarheid is scherp. Heiliging is geen optie. Wie God wil kennen, moet bereid zijn zich te reinigen van wat verkeerd is. Dat vraagt actieve keuzes. Wat u toelaat in uw denken en leven, bepaalt uw richting. Neutraal blijven is geen optie. Maar er is ook een zachte kant. God roept niet alleen tot verandering, hij helpt ook om te veranderen. Hij is een vader die nabij wil zijn, maar wel op zijn voorwaarden. Wie zich verootmoedigt en gehoorzaamt, ontvangt genade. De oproep is duidelijk. Wacht niet tot omstandigheden u dwingen. Begin vandaag met het ordenen van uw leven naar Gods waarheid. De tijd is beperkt en de gevolgen zijn blijvend. Dit was het goede nieuws.
9: Friends, this is Terry McAlmon inviting you to join me every Sunday evening at 9 p.m. for an hour with Jesus right here on God Radio. You know, we all need those times when we can just kind of steal away with the Lord, sit at his footstool and just worship, just be quiet before him, refocus our lives. And that's what this program's for. I hope you'll join me every Sunday night, 9 o'clock, right here on God Radio, for an hour with Jesus.

0: Je luistert naar Dagelijks Brood. Dagelijks voedsel voor uw geest.
1: De mens zal niet van brood alleen leven, maar van ieder woord dat komt uit de mond van de levende God. Hallo, mijn naam is Moses de Muze en welkom naar Dagelijks Brood. Dagelijks voedsel voor je geest. We zijn bezig met een onderwerp genaamd, deze week genaamd, toename in financiële capaciteit. En ik heb vanaf het begin al gezegd dat vele van Gods kinderen leven in onwetendheid aangaande Gods droom over een financiën voor hun. En vaak is er een misverstand over dit onderwerp. Over ja, financiën. Mensen zijn geneigd om gelijk te zeggen voorspoedig of voorspoed evangelie. Nou, ik heb gezegd, er bestaat geen voorspoed evangelie. Het evangelie is sowieso voorspoedig. Het evangelie is al voorspoedig. Nogmaals, er bestaat geen voorspoed evangelie. Het evangelie is sowieso voorspoedig. Want Jezus kwam en hij stierf aan het kruis. De Bijbel zegt in 2 Korinthe 8 en 9. Hij werd arm zodat wij rijk kunnen worden. Nou, voorspoed is relatief, oké? We praten niet over van, je moet 20 miljoen hebben. Als je het hebt, amen, we hebben hem nodig. Maar het is relatief. Voor de ene is 5000 euro per maand voorspoed. Terwijl voor de andere is 5000 euro per maand niks. 10.000 euro is voorspoed. Dus voorspoed is relatief. Wanneer we praten over voorspoed, het is relatief voor ieder persoon. Maar één ding weten waar we zeker is dat we hebben financiën nodig voor het werk van God. En wij geven aan de Heer met een blijmoedige hart. Omdat we van hem houden. En we volgen zijn principes. We geven niet volgens de wet. We geven uit liefde aan onze hart aan de Heer. Hoe meer je geeft aan de Heer, hoe meer liefde je vertoont. Hoe meer eigenlijk je liefde vertoont aan de Heer, oké? En ik was begonnen met de tiende. De tiende, de afgelopen twee dagen spraken wij ook over de tiende. In Maleachi 3, natuurlijk vers 10, zegt: breng al de tiende naar het voorraadhuis, zodat er voedsel is in mijn huis. Beproef mij toch hierin, zegt de Heer van de legermachten, of ik niet de venster van de hemel voor u zou openen en een zegen over u zou uitgieten, zodat er geen scheuren genoeg zullen zijn. Dus Maleachi 3 spreekt hier over. En ik heb gisteren ook kunnen onderbouwen dat de tiende in het Nieuw Testament is. De tiende is in het Nieuw Testament. Jezus is een hoge priester naar de orde van Melchizedek. Jezus is nog steeds onze hoge priester, oké? En hij ontvangt nog steeds zijn tiende. Want dat was ver voor de wet. Melchizedek was ver voor de wet. Dus we hebben duidelijk gemaakt dat Jezus is een priester naar de orde van Melchizedek. Hij is een priester naar de orde van Melchizedek. En Melchizedek is nog steeds een priester tot vandaag. En Jezus is in dat orde. Hij ontvangt nog steeds zijn tiende. Nou, als we lezen in Maleachi 3, vanaf vers 10 tot met vers 11, dan zien wij een aantal dingen wat de tiende doet. Vijf resultaten wanneer we getrouw onze tiende naar de Heer brengen. Vijf dingen wanneer wij getrouw onze tiende aan de Heer brengen. Nummer 1 is: de venster van de hemelen zullen geopend worden. Nou, dat laat ons zien, eigenlijk, het is geen beeldspraak. Ik geloof dat er zeker zijn vensters in de hemel. Nou, wat betekent dat eigenlijk? Dat zijn in de geestelijke atmosfeer, er zijn dingen die open moeten gaan, zodat de zegen over je heen uitgegoten kan worden. Venster van de hemel, als we vertalen naar vandaag de dag, gaat over ideeën, inzichten, gunst. Overal waar je komt, de hemel is open over jou heen. Mensen zullen jouw gunst continu geven. Oké? Je zal continu met nieuwe ideeën, met nieuwe inzichten komen. Het is zo belangrijk. Nieuwe ideeën, nieuwe inzichten, gunst. Je zal gunst van de Heer ontvangen. Gunst, gunst, gunst, gunst, gunst. Je zal gunst nogmaals van de Heer ontvangen. Waarom? Omdat de vensters van de hemel zijn open over jou heen. Dat betekent all the blessings in de geestelijke atmosfeer zullen fysiek zichtbaar gemanifesteerd worden in jouw leven. Nou, je hebt wel eens mensen horen praten als ze zeggen van: het lijkt alsof de hemel van koper is. Maar ik gebeden lijkt niet door de hemel heen te komen. Het lijkt alsof het van koper is. Nou, wat zeggen ze eigenlijk? Ze voelen een bepaalde hardheid. Ze doen dingen, maar iets in hun geest voelt van: ah, er is geen beweging. Een bepaalde hart. Iets wat niet wil openen. Oké? Hij zegt: de venster van de hemel. De venster van de hemel. Het moment dat je een getrouwd tiendegever bent, wat gebeurt er? Anywhere you go, overal waar je komt, gunst en gunst en gunst zullen je deel zijn. Gunst en gunst. Nou, daarom zei de Heer, hij zei, beproef mij. Beproef mij toch, Heer 1. Weet je, ik ben een tiendegever zelf persoonlijk. En ik heb gezien dat het werkt. Het werkt, het werkt, het werkt. En ik heb mensen gezien die dat doen en het werkt. Nou, dat betekent dat je niks moet doen. De venster van de hemel is open, maar jij moet bewegen. Jij moet bewegen. Want als je niks doet, dan kan je nergens gunst ontvangen. Oké, okay? Jij moet bewegen. Zeg even dat je een ondernemer bent. En je bent een getrouwd tiendegever. Oké, okay? Met jouw onderneming. Het is één ding om een persoonlijk tiende te geven. Maar je kan ook zeggen, heren, ik wil partneren met u met een tiende vanuit mijn onderneming. Mijn winst gaat naar u. Nou, als je eenmanszak hebt, is wat anders. Want je eenmanszak, je winst is gewoon je persoonlijke inkomsten. Daar geef je een tiende van. Maar als je een BV of iets hebt, je kan partneren. Partneren met je onderneming. Oké, okay, je zegt, heren, als ik een BV heb, mijn winst over het hele jaar. Ik heb mezelf salaris al gegeven. En van dat salaris geef ik op persoonlijke tiende. Maar mijn onderneming, want het is een rechtspersoon. Oké, okay, want je onderneming, als je BV hebt, is een rechtspersoon. Oké, okay? Dan zeg je eenmanszak is wat anders. Want eenmanszak is alles wat je verdient, is jouw persoonlijke geld. Oké, okay? Dus daar, je geeft op persoonlijk je tiende. Maar als je zegt, Heer, ik wil mijn onderneming, ik wil partneren met u, met mijn onderneming. Je tiende. Partnerschap met hem. En je zal zien dat er zoveel meer kansen, je zal zoveel meer mogelijkheden ontvangen met je bedrijf. Je zal zoveel meer nieuwe kansen, nieuwe opportunities, dingen zullen gewoon lopen. Je zou het allemaal ontvangen, omdat je bent een trouwe tiendegever. Dus een van de resultaten van de tiende is dat de vensters van de hemel zullen opengaan over je heen. Dat betekent ideeën. Want alles begint met een idee. Nieuwe ideeën. Weet je, vermogen. De Bijbel zegt dat je zult je Heer je God kennen. Want het is Hij die u de kracht geeft om vermogen te verwerven. Dus je vermogen moet verwerfd worden, het moet gecreëerd worden. Wanneer je een trouw tiendegever bent, met je onderneming of persoonlijk of dan ook, de Heer zal je ideeën geven. Weet je, de tijd is gekomen dat we als gelovigen groter gaan denken. Dat we niet bang zullen zijn voor geld. Ook van, oh, ik wil niet zoveel hebben, want anders ga ik misschien backslidden. Nee, dat we groter moeten gaan denken, omdat we leven in de einde der dagen. De Bijbel zegt dat de rijkdom van de ongelovigen, van de wetlozen, is klaargelegd voor de rechtvaardigen. De rijkdom van de wetlozen, van de ongelovigen, is klaargelegd van de rechtvaardigen. En jij bent de rechtvaardige. Nou, je gaat het niet stelen, nee. Maar door ideeën en gunst. Onthoud, oké? Okay? Toen Israël uit Egypte kwam. Man. Elke keer wanneer God de mens verloste, hij verloste de mens met overvloed. Nou, toen God Israël verloste uit slavernij, hij verloste ze niet alleen maar uit slavernij. Hij verloste ze met goud en zilver en rijke financiële voorwerpen. Hij zei tegen hun, ga bij je buren en vraag ze om goud en zilver. En de Bijbel zegt, oh, de Egyptenaren gaven goud en zilver aan Israël. Ze gaven het aan Israël. En ze werden verlost uit Egypte met goud, zilver en allerlei edelgestenen. Edelstenen. Allerlei rijkdommen werden ze verlost. En daardoor konden ze in de woestijn de tabernakel bouwen. God gaf ze gunst in de ogen van Egypte. Egypte is een beeld van de wereld, oké? Okay? God gaf de Israëlieten gunst in de ogen van de Egyptenaren, van de wereld. Waarom? Omdat hij wist dat in de woestijn moesten ze een huis voor hem bouwen. Eigenlijk een tabernakel, een verblijfplaats. Dus wanneer de Heer jou gaat zegenen de komende dagen, de komende jaren, de komende weken, de komende maanden. Het is voornamelijk nummer 1 prioriteit om het werk van God te sponsoren. Om het werk van God te helpen. Om vooruit te komen. Heel belangrijk. Heel belangrijk. Dus de venster, de nummer 1 resultaat van de tiende, zijn de vensters van de hemels die zullen opengaan voor jou. Ideeën. Inzichten. Betekent inzichten. Dingen wat je eerst niet zag. Je hebt zoveel dingen thuis, maar je weet niet dat dat jouw geld kan brengen. Inzichten. De Heer wil jou inzicht geven. Nogmaals, ik geloof dat het Gods wil is dat je voorspoedig bent. En nogmaals, voorspoed is relatief. Het is relatief. En je bent voorspoedig zodat je anderen kan helpen. Zodat je Gods werk vooruit kan brengen. Het is zo belangrijk. Zodat je Gods werk nogmaals vooruit kunt brengen. Heel cruciaal. Inzichten en ideeën zullen komen naar jou toe. En dan gunst. Man, je hebt gunst nodig in jouw leven. Gunst is een bovennatuurlijke iets wat je niet ziet fysiek, maar overal waar je komt, mensen trekken je voor. Als een deel gemaakt moet worden, jij krijgt het deel. Omdat er is gunst op jouw leven. Er is gunst op mijn leven. 1000%, ik weet het, ik zie het. En ik werk er niet voor. Ik kan er niet voor werken. Maar overal waar ik kom, word ik vooruit getrokken. Alles wat ik doe, zie ik een zegen. Waarom? De gunst van God is op mij. Dat is één van de resultaten van de tiende. Dus ik zeg, de vensters van de hemel zullen opengaan. Nou, als je dat 1.1, dat is ideeën. 1.2, inzichten. 1.3, gunst. Je hebt gunst nodig. Weet je, de Bijbel zegt dat de zegen van de Heere maakt rijk. En zwoegen voegde niks aan toe. In het boek van Spreuken 10, vers 22. Die praat je over zegen. Hij praat niet over zwoegen, maar zegen. Spreuken 10, vers 22 zegt: de zegen van de Heere, die maakt rijk. De zegen van de Heer, die maakt rijk. En hij voegt er geen zwoegen aan toe. Hij voegt er geen zwoegen aan toe. De zegen van de Heere, die maakt rijk. En hij voegt er geen zwoegen eraan toe. Dus wanneer God jou zegent, wanneer de venster van de hemel open gaat, je hoeft niet te zwoegen. Je hoeft niet te vechten voor kansen. Kansen zullen jou volgen. Dan zegt hij, goedheid en zegen zullen mij volgen. Al de dagen van mijn leven. Tiende gevers wandelen in deze gunst. Dat zijn de vensters van de hemel die open zijn. Tiende gevers wandelen hierin. En als je zegt, ik ben een tiende gever, maar ik zie het nog niet gebeuren in mijn leven. Wees er bewust van. Het is de bewustzijn die je eerst moet hebben. Nummer 2, de resultaat van de tiende. Als we teruggaan naar Maleachi 3. Hij zegt, beproef mij toch hierin. Of ik de venster van de hemel voor jou niet zou openen. En dan zegt hij, dan gaat hij door. En de zegen over u zou uitgieten. Nou, als de venster van de hemel open gaat, nu is de zegen, ja, nu kan de zegen komen. Want de venster is nu open. Je moet zo zien, De venster is, wordt de zegen nog soort van blokkeerd. Nou, wat betekent dit? Heel simpel. Nou, de Bijbel zegt in Efeze 1, vers 3 dat gezegend zijn de God en de Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons gezegend heeft met alle geestelijke zegeningen in de hemelse gewesten in Christus Jezus, Nou, hij heeft ons al gezegend met alle geestelijke zegeningen. Nou, wanneer God je zegt van, ik zal de venster van de hemel openen en de zegen over u uitgieten, hij heeft het over dat geestelijke zegen die daar al is, zou nu in het fysiek gemanifesteerd worden. Man. De tiende zorgt ervoor dat de zegen die er al is in het geestelijke, wanneer die het uitgiet, dan komt het vanuit het geestelijke naar het fysiek. Ik zeg vaak tegen mensen van, ja, ik ben gezegend in de geest, ik heb alles in de geest, maar ik heb niks aan de Mercedes in de geest. Ik wil de Mercedes fysiek hebben. Ik heb niks aan geld in de geest, want geld heb ik niet nodig in de geest. Ik heb het in het fysieke nodig. Ik heb niks aan een villa in de geest. Ik heb de villa fysiek nodig. Leuk dat ik gezegend ben met alle geestelijke zegeningen in de geest, maar ik wil ze fysiek zien. Dan de tiende. Een van de manieren om het aan de fysiek te brengen is de tiende. De zegen wordt uitgegoten over jou heen. De lijn tussen de geestelijke en de natuurlijke wordt gebroken, zodat je het geestelijke zegenen in het fysiek kan ontvangen. Zodat je de geestelijke zegeningen in het fysiek zou kunnen ontvangen. Nou, ik ga je stoppen vandaag, Ik geloof dat je gezegend bent vandaag. En morgen gaan we door, Met toename in financiële capaciteit. En voor nu wil ik zeggen, God zegen en tot morgen. God zegen.
0: Wordt u gezegend met dagelijks brood? En wilt u meer weten over ons werk? Bezoek ons website www.choicenation.nl.
1: Hallo, mijn naam is Moses Muze, pastor van Church Nation Netherlands. Luister elke werkdag om 8 uur 's ochtends naar Dagelijks Brood op God Radio voor dagelijkse bemoedigingen en inspiratie. Ontvang voedsel voor je geest en word geïnspireerd.
2: De werkweek zit erop.
3: Woehoe!
2: De laptop mag dicht. De druk mag even van je schouders. Het is tijd om het weekend in te stappen met geloof en de beste christelijke muziek. Iedere vrijdagmiddag hoor je de Weekendshow met Robin Prijs op God Radio. 3 uur lang muziek, bemoediging, nieuwe tips en precies die sound die je nodig hebt om je weekend goed te beginnen. Vrijdagmiddag van 3 tot 6. En heb je hem gemist? Dan hoor je de herhaling op zaterdagmiddag van 1 tot 4. De Weekendshow met Robin Prijs. Vrijdag en zaterdag op God Radio.
4: The Weekend Show.
5: The Weekend
6: Show. Welkom bij Begin je dag met God. Een serie van Wilkin van den Kamp met 365 overdenkingen en waardevolle pareltjes uit de Bijbel. Laat je een jaar lang onderdompelen in onderwijs over identiteit, vrijheid en eenheid in Christus.
7: Paulus schrijft aan de christenen in Galatië dit. U allen die door de doop één met Christus bent geworden, hebt u met Christus omkleed. Galaten 3, vers 27. Paulus zegt dat jij je door de doop één hebt gemaakt met Christus. In de doop druk je uit dat je oude leven met Jezus is begraven en dat je met hem bent opgestaan als een nieuwe schepping. God noemt jou vanaf nu zijn geliefde kind. Geestelijk gezien ben je nog maar een pasgeboren baby. Kwetsbaar en naakt. Je hebt kleertjes nodig. Je hemelse vader heeft hierin voorzien. En hoe? Paulus zegt dat je je mag bekleden met Christus. Dit is een andere manier om te omschrijven wie je bent in Christus. De Grootnieuwsvertaling vertaalt het vers van vandaag op deze manier. De doop heeft u allen met Christus verenigd. U hebt Christus aangetrokken als een kledingstuk. In 2 andere brieven herhaalt Paulus deze waarheid. Aan de gemeente in Efeze schrijft hij dat zij de nieuwe mens moeten aantrekken die naar Gods wil geschapen is in waarachtige rechtvaardigheid en heiligheid. Efeze 4, vers 24. En aan de gemeente in Rome schrijft hij: omkleed u met de Heer Jezus Christus en geef niet toe aan je eigen wil die begeerte in je opwekt. Romeinen 13, vers 14. Misschien vraag je je af hoe je in hemelsnaam Christus kunt aantrekken alsof het een nieuwe jas is. Nou, de nieuwe mens aantrekken is niets anders dan geloven dat God jou vanaf nu altijd in eenheid met Jezus ziet. En jou daarom rein en heilig verklaart. Het betekent ook dat je mag leren ontvangen wat je in Christus hebt gekregen. Je mag leren om vanuit je nieuwe positie in Christus te gaan denken en leven. Dan ga je meer en meer gelijkenis met hem vertonen en kan God zijn ogen niet van je afhouden.
6: Bedankt voor het luisteren. Voor meer onderwijs, video's, conferenties en onze online Bijbelschool, ga naar vrijzijn.nl.
8: God Radio. Baken van licht.
9: Engelen hebben een gave en een opgave om den Heer te loven en te danken. Ook door hun muziek en zingen. Ze waren tegenwoordig bij de schepping der aarde. In het boek Job kun je lezen iets over de opgave en discipline die ze hadden, waar ze zich regelmatig moesten melden voor dienst. In Job 38, vers 7 wordt van een engelenkoor verteld dat bij de schepping tegenwoordig was. Het meest bekend is hun zingen in de velden van Bethlehem. Toen eerst één van hen de boodschap bracht en toen een menigte het koor zongen, Ere zij God in de hoogste hemelen, vrede op aarde, in mensen een welbehagen. Engelen zijn niet alwetend, maar ze weten meer dan wij. Er staat op één plaats in de Bijbel dat we zijn dan ook een beetje minder dan engelen. Op een andere plaats staat er weer dat we een beetje meer zijn. Dat ze belangstelling en medeleven hebben met ons mensen is wel duidelijk als de Heer Jezus vertelt dat er vreugde is bij de engelen Gods over iedere zondaar die zich bekeert. En dan ben ik zeker dat hun zingen die blijdschap onder woorden brengt. Er zijn verschillende rangen onder de hemelse wezens. We weten niet hoeveel. De Bijbel vertelt ons van twee belangrijke klassen, de cherubs en de serafs. Toen Adam en Eva uit het paradijs verbannen werden, stond een cherubijn in de oostingang met een vlammend zwaard in zijn hand om hun terugkomen te verhinderen. Hiskia, die man die veel wist over God en de eeuwige dingen, leefde, mag ik het zo noemen, kinderlijk met een Heer. Die lelijke brief die hij kreeg van Rabsakeh, de generaal van het Assyrische leger, bij de belegering van Jeruzalem, nam hij mee naar de tempel en legde die brief voor het aangezicht van den Heer. Toen sprak hij een machtig gebed.

0: onbegrijpelijk gebeuren. De cherubijnen werden beschreven als vreemde wezens. Maar dan ineens in vers 21... met handen die geleken op mensenhanden. De engelen die op aarde werken zijn dikwijls beschreven in de Bijbel als vriendelijke, begrijpende helpers. Lees maar eens de bevrijding van Petrus in Handelingen 12, vers 1 tot 11. De moord van Jacobus was zo gewaardeerd door de Joden dat de koning besloot om ook Petrus te doden. Hij werd in de gevangenis gebracht onder bewaking van een goed aantal soldaten. Na het paasfeest zou hij voorgebracht worden. De christenen waren bijeen in een permanente bidstond om God te smeken voor Petrus' bevrijding. Petrus sliep met zijn handen geketend aan de handen van twee soldaten. Overal stonden wachtposten bij de deuren en in de gangen. Toen kwam een engel van de Heer in de cel. En er scheen meteen licht. Het schijnt dat al de wachtposten sliepen. Lees nu eens wat en hoe de engel aan het werk ging. Eerst duwde hij Petrus wakker, liet hem opstaan. Sta op, gauw een beetje, zei hij. De kettingen vielen van Petrus af. Kleed je aan en doe je sandalen aan. En toen, wikkel jezelf goed in je overjas en volg me. Het is zo machtig te lezen hoe de engel tot in de kleine dingen alles bedisselde. Petrus kon eerst niet geloven dat alles werkelijk was. Hij dacht dat het een visioen was. De engel ging hem voor. Door geopende deuren en liep met Petrus door de poorten en bracht hem nog een eindje de straat in. Toen verdween hij. En Petrus geloofde pas dat het werkelijkheid was toen hij daar alleen in de nacht op straat stond. De engelen zijn niet minder actief in onze tijd dan dat ze in de Bijbeltijd waren. In de Congo vertelden zendelingen mij een ervaring. In een huis, een soort kostschool, waren 200 zendelingenkinderen. De Maumaus besloten alle kinderen en hun onderwijzers en onderwijzeressen te vermoorden. Toen ze in het huis een grote troep Maumaus zagen komen, gingen ze allemaal op de knieën en baden om bescherming. Er was maar een kleine heg om het huis en een paar soldaten woonden bij hun, maar dat betekende niets tegen zo'n overmacht van vijanden. Plotseling zagen ze dat de rebellen zich omkeerden en wegrenden. De volgende dag gebeurde hetzelfde en ook een derde dag. Toen bleven ze weg. Een van de rebellen was gewond en werd naar het zendelingshospitaal gebracht door de mensen die hem aan de kant van de weg hadden gevonden. Toen de dokter bezig was met zijn wonden te verbinden, vroeg hij: waarom zijn jullie niet in ons huis binnengekomen, zoals je van plan was om ons te doden? De man antwoordde: dat konden we niet. We zagen honderden soldaten in witte uniformen en we werden doodsbang. Nou, in Afrika zijn nooit soldaten in witte uniformen. Die mensen hebben engelen gezien. De zendelingen begrepen dat het engelen waren geweest. Hoe groot is onze God en wat een liefhebbende vader hebben we dat hij deze gedienstige geesten had gestuurd voor de bescherming van degenen die de zaligheid beërven zullen. Dank u, Vader in de hemel, dat we weten dat ze er zijn. U engelen, die niet alleen in de tijd van de Bijbel actief waren, maar ook nu ons omringen. Dank u voor de grote liefde die er hierachter staat. In Jezus' naam. Amen.
1: God Radio staat aan.
2: Derek Prince Ministries Nederland.
3: Een hele goedemorgen. Mijn naam is Robin Prijs. En je luistert naar Leven vanuit Gods Woord. Een uitzending van Derek Prince Ministries. Met daar vanzelfsprekend ook het onderwijs van Derek Prince. In de komende 3 weken gaan wij stilstaan bij een heel nieuw onderwerp. En dat is namelijk het feit dat God, zeker in deze eindtijd, de hemel en de aarde zal doen gaan schudden. Met natuurlijk de vraag of wij klaar zijn voor wat er gaat komen. En de vraag hoe wij daarop gaan reageren. Derek Prince heeft daar een aantal hele mooie, heldere en scherpe Bijbels onderbouwde dingen over gezegd. En die wil ik graag met je gaan delen in de komende 3 weken.

0: When Jesus is coming back, what it means to me is that the world is going to be a better place.
1: Life can be hard, and it's nice to know that he will be coming back for us.
2: There will be peace and no more fighting.
3: No pain, no sorrow, just witnessing his glory.
4: This world just needs a big reset button, and Jesus is that reset button.
5: And Lord knows that we could use some healing right now.
6: He's going to come and make everything better.
7: Because there will be no more hate in this world.
8: Everyone's just going to rejoice in joy.
9: I cannot wait until that day.
10: What a glorious day that will be.
11: All I know is that when Jesus comes back, I am running into his arms and I am never letting go.
12: Celebrate. Jesus is coming back.
13: I've been asked sometimes if I had a message to leave for posterity, what would it be? I always say I can give it to you in three words. God is faithful.
14: Je luistert naar Leven vanuit Gods Woord. Een programma van Derek Prince Ministries Nederland. Iedere werkdag om 8:30 op Gods Radio, op YouTube en als podcast.
15: De komende drie weken gaan we nadenken over wat de Bijbel ons vertelt over de stem van God die de aarde deed en doet beven. Dit staat in Hebreeën 12, vers 25 tot en met 29. Let er dan op dat u hem die spreekt niet verwerpt. Want als zij niet zijn ontkomen die hem verwierpen, die op aarde aanwijzingen van God deed horen, veel meer zullen wij niet ontkomen als wij ons afkeren van hem die vanuit de hemelen spreekt. Zijn stem bracht indertijd de aarde aan het wankelen. Nu echter heeft hij openlijk verkondigd: nog eenmaal zal ik niet alleen de aarde, maar ook de hemel doen beven. Dit nog eenmaal duidt op de verandering van de dingen die kunnen wankelen, als van dingen die gemaakt zijn, opdat de dingen die onwankelbaar zijn zouden blijven. Laten wij daarom, omdat wij een onwankelbaar koninkrijk ontvangen, aan de genade vasthouden en daardoor God dienen op een manier, op een hem welgevallige wijze, met ontzag en eerbied. Want onze God is een verterend vuur. En dan moeten we kort teruggaan naar het gedeelte waaruit deze woorden geciteerd zijn. Namelijk Haggai 2, vers 6. Ik lees ze om een bijzondere reden. Haggai 2, vers 6 en het begin van vers 7. Want zo zegt de Heere van de legermachten: nog eenmaal, over een korte tijd, zal ik de hemel en de aarde, de zee en het droge doen beven. En hij voegt eraan toe wat niet precies in Hebreeën wordt vermeld: ik zal alle volken doen beven. Dus God zegt: ik zal de hemel en de aarde doen beven, de zee, het droge, en ik zal alle volken doen beven. Dat is een ontzagwekkend thema om over na te denken. Onze verbeelding kan nauwelijks bevatten wat er allemaal bij betrokken is wanneer die uitspraak werkelijkheid wordt. Dat hemel en aarde, de zee, het droge en alle volken zullen worden geschud door de kracht van God. Voordat ik verder ga op dit thema, wil ik u graag een vraag stellen die gebaseerd is op de schrift. En u hoeft niet hardop te antwoorden. Gelooft u in het oordeel van God? Want naar mijn ervaring, als ik rondreis en veel christenen ontmoet op verschillende plaatsen en veel conferenties en bijeenkomsten bijwoon, wordt er tegenwoordig op de meeste plaatsen heel, heel weinig gezegd over het oordeel van God. De houding lijkt bijna te zijn: nou ja, het is niet prettig om over Gods oordeel te spreken, laten we dat pijnlijke onderwerp vermijden. Sterker nog, ik denk dat veel christenen eigenlijk bijna aarzelingen hebben om God als rechter voor te stellen. Alsof dat mensen zou beledigen of bang maken. Alsof we hen het evangelie niet kunnen laten horen als we spreken over Gods oordeel. In Johannes 16, vers 8 zei Jezus: wanneer hij komt, de geest van de waarheid, zal hij de wereld overtuigen van drie dingen: van zonde, van gerechtigheid en van oordeel. Zoals ik het zie, zijn dat de drie eeuwige, onveranderlijke werkelijkheden waarop alle ware godsdienst gebaseerd is: zonde, gerechtigheid en oordeel. En als we vragen wat zonde is, dan zegt de schrift dat alle ongerechtigheid zonde is. Er zijn dus in elke handeling en in elk leven maar twee mogelijkheden: zonde of gerechtigheid. En als iets niet rechtvaardig is, dan is het zondig. Op een bepaalde manier is het eenvoudig om zonde te definiëren. Als mij gevraagd zou worden wat krom is, hoef ik alleen maar een rechte lijn omhoog te houden en te zeggen: alles wat daarvan afwijkt, weinig of veel, is krom. Zo is het ook met gerechtigheid en zonde. God heeft een lijn van gerechtigheid opgericht. En dat is Jezus. Alles wat daarvan afwijkt, weinig of veel, is zonde. En op basis van hoe wij geleefd hebben, hetzij in zonde, hetzij in gerechtigheid, zullen wij het oordeel van God onder ogen moeten zien. Er is één afspraak die ieder van ons onvermijdelijk zal nakomen: het oordeel van God. Niet één van ons kan daaraan ontkomen. Er zijn twee verschillende oordelen: het oordeel tot veroordeling en een oordeel voor hen die Jezus hebben aangenomen en voor hem hebben geleefd. Een beoordeling van loon. Maar ieder van ons zal voor Gods oordeel staan. Ik denk dat het dwaas is te leven alsof dat niet zo is. En ik denk dat het in zekere zin onrechtvaardig is tegenover ongelovigen om hen niet te confronteren met de realiteit van Gods oordeel.

0: En dan nu de proclamatie van deze week.
1: Guess how we're going to begin.
2: Raad eens waarmee we gaan beginnen.
1: With a proclamation.
2: Proclamatie.
0: Het woord van God uit jouw mond is net zo krachtig als het woord van God uit de mond van God zelf. Omdat het zijn woord is, zijn autoriteit, zijn koningschap. Dus proclameer mee.
3: Vrij van depressie. God, in de naam van de Heer Jezus Christus, overeenkomstig uw woord, roep ik u aan om mij te verlossen van deze geest van zwaarmoedigheid. Dank u, Heer, dat u in mijn leven alle dingen doet medewerken ten goede. Omdat ik u lief heb en naar uw voornemen geroepen ben. In Jezus' naam neem ik elke gedachte krijgsgevangen en maak die gehoorzaam aan Christus, die het woord van God is. Ik zet de helm op van hoop op redding. Machtige God van de hoop, vul mij nu met alle vrede en vreugde in het geloven, zodat ik overvloedig ben in de hoop, door de kracht van de Heilige Geest. Heilige Geest, leid mij in heel de waarheid en bevrijd mij van alle leugens van de boze. Heer, help mij om niet hetzelfde te worden als deze wereld, maar om innerlijk veranderd te worden door de vernieuwing van mijn gedachten. Dank u, Vader, in de machtige naam van de Heer Jezus Christus.

0: Laten we nu eerst samen bidden. Want we zijn niet op zoek naar meningen, maar naar openbaring. Niet naar informatie, maar naar leven. Laten we ons hart richten op God.
1: Heer, helpt u mij om mijzelf volledig door u te laten onderwijzen. Maakt u mij diep bewust, Heere, dat u, die de hemel en de aarde hebt gemaakt, mijn schepper en mijn redder bent, maar bovendien ook mijn rechter. Help mij mijn leven voortdurend te bouwen op Jezus de Rots. Help mij, Heer, om voortdurend uw genade vast te houden in diepe dankbaarheid. Amen. Iedere dag willen wij de tijd nemen om stil te staan bij de mensen die God zijn kwijtgeraakt en bij hem zijn weggelopen. Iedere dag willen wij speciaal voor deze mensen een moment nemen om de gelegenheid te bieden om terug te keren naar hem. Misschien luister je vandaag en weet je, ik ben ooit begonnen, maar ik ben onderweg afgedwaald. Soms door teleurstelling, soms door zonde, soms omdat het leven harder ging dan je aankon. De Bijbel spreekt over een schaap dat wegliep, maar ook over een herder die niet ophield met zoeken. Die bleef en die blijft. Dit moment is voor jou. Niet om je vast te zetten op je verleden, maar om ruimte te maken voor terugkeer. De tijd is kort en de uitnodiging is eenvoudig. Kom thuis bij God. Je gaat zo meteen luisteren naar een gebed van Derk Prins. Ik zal zijn woorden voor je naar het Nederlands vertalen, zodat je het kunt meebidden. Wacht niet langer. Het heeft al zo lang geduurd. Kom thuis. Keer terug tot God. En voor de mensen die al thuis zijn, bid op dit moment voor alle luisteraars die op het punt staan terug te keren tot hem.
2: And I want you to know God loves you.
1: Ik wil dat je weet dat God van je houdt.
2: He's never given up on you. You understand?
1: Hij heeft je nooit opgegeven. Begrijp je?
2: You may have given up on him, but he has never given up on you.
1: Je kunt hem opgegeven hebben, maar hij heeft jou nooit opgegeven.
2: Thank you, Lord.
1: Dank u, Heer.
2: I would like all of you to just say this simple prayer after me.
1: Ik wil jullie allemaal vragen dit eenvoudige gebed na te bidden.
2: Praying to Jesus, not to me.
1: Je bidt tot Jezus, niet tot mij.
2: I'll give you the words. You say them after me.
1: Ik geef je de woorden. Jij bidt me na.
2: Lord Jesus, I'm sorry.
1: Heere Jezus, het spijt me.
2: That I turn my back on you.
1: Dat ik u de rug toe heb gekeerd.
2: I went my own way.
1: En mijn eigen weg ben gegaan.
2: Tonight I repent.
1: Vandaag bekeer ik me.
2: I turn back to you.
1: Ik keer terug tot u.
2: I submit myself to you.
1: Ik onderwerp mijzelf aan u.
2: And I ask you to have your way in my life.
1: En ik vraag u om uw wil te doen in mijn leven.
2: Take me as I am.
1: Neem me zoals ik ben.
2: And make me what you want me to be.
1: En maak me wat u van mij wil maken.
2: I want you to say those last words again. Take me as I am.
1: Ik wil dat je dat laatste opnieuw zegt. Neem me zoals ik ben.
2: And make me what you want me to be.
1: En maak me wat u van mij wil maken.
2: In the name of Jesus.
1: In de naam van Jezus.
2: Amen.
1: Amen. Welk mens onder u die 100 schapen heeft en er één verliest, verlaat niet de 99 in de woestijn en gaat achter het verlorene aan, totdat hij het vindt? En als hij het gevonden heeft, legt hij het vol blijdschap op zijn schouders. En als hij thuiskomt, roept hij zijn vrienden en buren bijeen en zegt tegen hen: wees blij met mij, want ik heb mijn schaap gevonden dat verloren was. Ik zeg u dat er evenzo blijdschap zal zijn in de hemel over één zondaar die zich bekeert, meer dan over 99 rechtvaardigen die de bekering niet nodig hebben. Als jij dit gebed net gebeden hebt en als je met iemand wil napraten, dan nodigen we je uit om ons te bellen op 085 005 1049. Dat is 085 005 1049. Wij zijn bereikbaar op werkdagen tussen 9 en 1 uur. Welkom thuis.
0: Je luisterde naar Leven vanuit Gods Woord. Een programma van Derk Prins Ministries Nederland. Iedere werkdag om 8:30 op Gas Radio, op YouTube en als podcast. Voor meer informatie, de boeken en proclamatiekaarten van Derk, of om dit werk mee te ondersteunen, ga je naar derkprins.nl.
3: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
4: Nog miljoenen mensen in Senegal moeten het evangelie horen. 3x M bereikt hen via social media en zet trainingen in voor blijvende geloofsgroei. Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
5: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.
6: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten. Boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derk Prins wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derkprins.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.
4: Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
7: Publieke zenders worden betaald uit belastinggeld. Maar God Radio klinkt dankzij mensen die vrijwillig meezaaien. Kijk op god.radio/zaaimee.
8: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
7: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer.
9: De wereld laat een duidelijke verschuiving zien. Onrust neemt toe, structuren veranderen en zekerheid wordt schaars. De Bijbel spreekt over een tijd waarin alles wat wankelbaar is zal worden geschud, zodat het blijvende zichtbaar wordt. Deze ontwikkeling stelt een persoonlijke vraag. Waar staat u? Veel mensen leven alsof tijd onbeperkt is en keuzes geen directe gevolgen hebben. Maar de Schrift maakt duidelijk dat ieder mens verantwoording aflegt. Zonde is niet slechts een fout, maar een richting. En die richting bepaalt de uitkomst. De confrontatie is onvermijdelijk. Het is niet voldoende om te weten wat goed is. Gehoorzaamheid is de maatstaf. Wie blijft leven naar eigen inzicht, bouwt zonder fundament. Dat wordt zichtbaar wanneer de druk toeneemt. Maar er is hoop. God biedt een onwankelbaar fundament. Hij nodigt uit tot bekering en geeft genade om opnieuw te beginnen. Hij vraagt geen volmaakt verleden, maar een bereid hart. Neem vandaag een beslissing. Breng uw leven in lijn met zijn woord. Kies voor gehoorzaamheid, ook als het moeite kost. Vertrouw op Jezus Christus en bouw daarop verder. De tijd is nu. Uitstel is geen neutrale keuze. Wat blijft, wordt vandaag bepaald. Dit was het goede nieuws.
10: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
11: Je hoort het. Voetstappen. Misschien lijken het er maar een paar, maar je staat er niet alleen voor. In heel Nederland zijn er christenen zoals jij. Mensen die geloven, die hopen, die Jezus volgen. Elke dag opnieuw. En daarom komen we samen als één lichaam. Om zichtbaar te maken wie ons verbindt. Kom naar de Mars voor Jezus in Rotterdam. Loop mee op zaterdag 27 juni 2026. We verzamelen om 12 uur bij station Rotterdam Centraal. Samen geloven, samen getuigen van Jezus. Eenheid, hoop en verbinding. Voor meer info ga dan naar marsvoorjezus.nl.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, wat leuk dat je luistert naar God Radio. Ik ben Tessa van Os en vandaag wil ik tegen je zeggen, wees sterk en moedig. Ik weet niet waar je doorheen gaat, maar ik geloof dat de tekst uit Deuteronomium 31 vers 6 vandaag voor jou is als je worstelt met zorgen, problemen, angst of zwaarmoedige gedachten. Ik geloof dat God tegen je wil zeggen, wees sterk, wees moedig. U hoeft geen angst voor hen te hebben, want de Heere, uw God, zal bij u zijn. Hij zal niet tekortschieten en u niet in de steek laten. Je omstandigheden kunnen als vijanden voor je voelen. Maar God zegt, je hoeft geen angst voor hen te hebben. Zoals hij sprak tot zijn volk, zo spreekt hij vandaag tot jou. Hij is met je en zegt tegen jou, wees sterk en moedig. Geef niet op. Ik zie je zorgen en problemen. Ik ben bekend met je angsten en gedachten. Ik heb jezelf geweven in de moederschoot en ken je. Ik ben met je en laat je niet in de steek. God is een God van wonderen en daarom geloof ik dat je mag weten dat hij voor je uitgaat om je boven je omstandigheden uit te laten stijgen en je te brengen op een plek van rust, genezing en herstel.

Heb jij ook behoefte aan meer rust, ontspanning en bezieling in je leven? Of wil je juist iets meer bewegen en gezonder eten? Het online programma Geloof en Gezondheid biedt het je allemaal. Jij kiest waar je aan meedoet en het kost je.

0: Meld je aan op geloofengezondheid.nl en werk 4 weken samen met experts aan je gezondheid.
1: De Battled voor gezins- en jeugdvakanties, inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled, goed ontmoeten.
2: 14 jaar lang bleef het stil. Maar nu keert de herstelconferentie terug. Op zaterdag 12 september 2026 komt Herstelteam Nederland opnieuw samen in Nijkerk. Niet als herinnering aan vroeger, maar als bediening met een actuele roeping voor vandaag. Een dag van aanbidding, Bijbels onderwijs, gebed en ontmoeting. Met Kees Goedhart, Elke Versluis, Robin Prijs en een videoboodschap van Derek Prince. De conferentie wordt volledig live uitgezonden op God Radio. En op locatie vind je verkoopstands van Derek Prince Ministries Nederland en de Zalfoliewinkel. Voor iedereen die verlangt naar herstel, vrijheid en geestelijke groei. Meld je vandaag nog aan via herstelteam.nl. Klik op conferenties en registreer je voor de herstelconferentie 2026. Wat God herstelt, doet Hij niet voor gisteren, maar voor vandaag

0: meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
1: Levensveranderend studeren? Caris Bible College is de bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CarisBibleCollege.nl.
2: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
3: Mazzel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltofreizen.nl.
4: Geen belastinggeld, geen vanzelfsprekend budget, maar luisteraars die meezaaien. Zo blijft God Radio klinken. Kijk op god.radio/zaaimee.
5: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
4: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Wereldwijd neemt de druk op mensen toe. Economische onzekerheid, langdurige conflicten en persoonlijke crisis zorgen voor groeiende onrust. Tegelijk waarschuwt de Bijbel dat juist in tijden van verwarring en moreel verval het onderscheid tussen waarheid en gevoel vervaagt. Wat zichtbaar is, lijkt vaak bepalend, terwijl het onzichtbare genegeerd wordt. Binnen christelijke kringen klinkt regelmatig de gedachte dat geloof een gevoel moet zijn. Wanneer dat gevoel ontbreekt, concluderen velen dat hun geloof tekortschiet. Maar daarmee wordt een fundamentele waarheid gemist. Geloof is geen emotie, maar een keuze. Wie zijn leven laat leiden door gevoelens, blijft gevangen in wisselende omstandigheden. De mens wordt daarmee zelf verantwoordelijk voor het vasthouden aan een onjuiste maatstaf. Dat is geen onschuldige vergissing, maar een vorm van misleiding die geestelijk verlammend werkt. Tegelijk is er hoop, en die is concreet. De Bijbel leert dat geloof begint met een beslissing: vertrouwen op Gods woord, ook wanneer het tegenovergestelde zichtbaar of voelbaar is. Dat vraagt bekering, een verandering van denken. Niet morgen, maar vandaag. Wachten op een beter moment is uitstel van verantwoordelijkheid. De oproep is helder. Richt je denken op waarheid. Spreek wat God zegt en handel daarnaar. Niet omdat het goed voelt, maar omdat het waar is. De tijd is beperkt. De keuze ligt nu. Dit was het goede nieuws.
6: Een baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame en helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.
7: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
8: What did you mean about going to Lazarus? I said what I said.
7: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
9: Lord, why did you come?
8: Take away the storm. What is he doing?
7: Download nu de gratis app en start met kijken.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, ik ben Tessa van Holst en wat gaaf dat je luistert naar God Radio. Ze zeggen wel eens dat je aantrekt wat je uitstraalt. Ik geloof zelf niet dat alles in het leven maakbaar is, maar wel dat we een grote mate van invloed hebben over best veel dingen in ons leven. Daarom roept God ons ook op goede renmeesters te zijn over dat wat Hij ons heeft toevertrouwd. Hij weet immers wat de impact kan zijn van onze daden en woorden. Als we dagelijks negatief en mopperend door het leven gaan, zullen mensen niet graag in onze buurt zijn als ze op zoek zijn naar bemoediging, hoop, positiviteit en geloof. Maar als we iemand zijn die oog heeft voor anderen, ons vertrouwen in God stellen en positief in het leven staan, dan zullen mensen het prettig vinden om in onze buurt te zijn. In die zin zou je zeker kunnen zeggen dat we aantrekken wat we uitstralen. Uitstraling heeft te maken met wat er van binnen in ons leeft, in je hart. Daarom zegt Spreuken 4 vers 23 niet voor niks: bescherm je hart boven alles, want daaruit zijn de uitingen van het leven. Wees dus op een goede en gezonde manier bezig met je hart. Dan komt het met die uitstraling wel goed. En met die aantrekking ook.

0: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl. Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
1: Nu te zien op New Faith Network.
2: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
3: Apparently the best writing comes straight from the heart.
4: So what's in your heart?
1: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
5: Heb jij altijd al een sterk muziekprogramma willen maken? Maar dan met impact? God Radio. Landen

0: In een tijd waarin veel stemmen om je aandacht vragen, is er opnieuw een vertrouwd geluid. Herstel Magazine. Een magazine vol Bijbels onderwijs, eerlijke getuigenissen, geestelijke bemoediging en praktische toerusting voor het leven met God. Niet oppervlakkig, niet vluchtig, maar woorden die richting geven, geloof versterken en wijzen op Jezus Christus. Herstel Magazine verschijnt 4 keer per jaar en komt rechtstreeks bij je thuis. Neem nu een abonnement voor slechts €27 per jaar. Ga naar herstelteam.nl. Klik op Magazine en bestel vandaag nog. Herstelteam, Nederland, waar het woord
1: leven wordt. Nog 3 miljard mensen moeten het evangelie horen. 3x M bereikt hen via social media en zet trainingen in voor blijvende geloofsgroei. Help mee het goede nieuws te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
2: Bouwen aan je relatie en elkaar zo nog beter begrijpen? Meld je aan voor het online relatieprogramma van de Christelijke Zorgverzekeraar. Krijg toegang tot podcasts, werkboekjes en een setje relatiekaartjes. Meedoen kost niets en jij bepaalt zelf welke onderdelen je volgt. Bouwen aan je relatie was nog nooit zo leuk. Sterkerelaties.nl.
3: Nu te zien op New Faith Network.
4: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
5: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
3: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
1: Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
0: Als het geluid van God Radio jou bemoedigt, help dan mee om het verder te brengen. Zaai mee via God.radio.
6: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
0: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De wereld wordt gekenmerkt door toenemende onzekerheid. Mensen zoeken houvast in systemen, emoties en eigen inzicht, maar ervaren dat deze geen blijvende zekerheid bieden. De Bijbel beschrijft deze ontwikkeling als een tijd waarin mensen meer vertrouwen op wat zij zien dan op wat waar is. Ook binnen het geloofsleven ontstaat verwarring. Veel christenen beoordelen hun geloof op basis van gevoel. Wanneer omstandigheden zwaar zijn en emoties ontbreken, ontstaat de gedachte dat geloof tekortschiet. Dit leidt tot ontmoediging en stilstand. Maar deze benadering is fundamenteel onjuist. Geloof is geen gevoel dat komt en gaat, maar een bewuste keuze om te vertrouwen op Gods woord. Wie blijft wachten op bevestiging via gevoel, leeft feitelijk op zicht en niet op geloof. Daar ligt een duidelijke confrontatie. De verantwoordelijkheid voor geestelijke groei kan niet worden afgeschoven op omstandigheden of emoties. Bekering betekent verandering van denken. Zolang die stap niet gezet wordt, blijft de mens gevangen in dezelfde patronen. Dat is geen kwestie van zwakte, maar van keuze. Er is echter ook een duidelijke weg vooruit. Geloof wordt zichtbaar in wat iemand doet. Spreek waarheid, handel ernaar en laat gevoel volgen in plaats van lijden. De Bijbel maakt duidelijk dat geloof zekerheid is van wat nog niet zichtbaar is. De urgentie is duidelijk. Het moment om te kiezen is niet later, maar nu. Genade is beschikbaar, maar niet onbeperkt in tijd. Dit was het goede nieuws.
7: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.
8: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten, boze geesten, gevallen engelen, maar ook Gods engelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, wat leuk dat je luistert naar God Radio. Ik ben Tessa van Holst en ik wil je bemoedigen als je last hebt van eenzaamheid. Weet dat God altijd bij je is en je nooit verlaat. Ik hoor vaak mensen zeggen dat ze twijfelen of God bij hen is, omdat ze het niet voelen. Maar je mag weten dat deze gevoelens je niet de waarheid vertellen als het gaat over de nabijheid van God in je leven. In Matthäus 28, vers 20 staat: "En zie, ik ben met u al de dagen tot de volleinding van de wereld." Dus kies ondanks wat je voelt om de waarheid van God over zijn nabijheid in je leven aan te nemen en roep het uit tot hem. En bid dat hij liefde en genezing brengt in de eenzaamheid die je voelt. Want zoals David tegen zijn zoon Salomo zegt, zo zeg ik tegen jou vandaag: wees sterk en moedig en doe het. Wees niet bevreesd en wees niet ontsteld, want de Heere God, mijn God, zal met je zijn. Hij zal je niet loslaten en hij zal je niet verlaten, totdat je heel het werk voor de dienst van het huis van de Heere zult voltooid hebben.

0: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
1: Je hoort het. Voetstappen. Misschien lijken het er maar een paar, maar je staat er niet alleen voor. In heel Nederland zijn er christenen zoals jij. Mensen die geloven, die hopen, die Jezus volgen. Elke dag opnieuw. En daarom komen we samen als één lichaam. Om zichtbaar te maken wie ons verbindt. Kom naar de Mars voor Jezus in Rotterdam. Loop mee op zaterdag 27 juni 2026. We verzamelen om 12 uur bij station Rotterdam Centraal. Samen geloven, samen getuigen van Jezus. Eenheid, hoop en verbinding. Voor meer info ga dan naar marsvoorjezus.nl.
2: De Battled voor gezins- en jeugdvakanties. Inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.
3: De werkweek zit erop. Woehoe! De laptop mag dicht. De druk mag even van je schouders. Het is tijd om het weekend in te stappen met geloof en de beste christelijke muziek. Iedere vrijdagmiddag hoor je de Weekendshow met Robin Prijs op Guard Radio. 3 uur lang muziek, bemoediging, nieuwe tips en precies die sound die je nodig hebt om je weekend goed te beginnen. Vrijdagmiddag van 3 tot 6. En heb je hem gemist? Dan hoor je de herhaling op zaterdagmiddag van 1 tot 4. De Weekendshow met Robin Prijs. Vrijdag en zaterdag op

0: meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
1: Levensveranderend studeren? Caris Bible College is de bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CarisBibleCollege.nl.
2: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
3: Mazzel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltovreizen.nl.
4: Sommige themakanalen draaien op miljoenen publiek geld. Maar God Radio draait op geloof, inzet en vrijwillige gaven. Zaai mee via God.radio.
5: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
4: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. In een tijd van voortdurende druk en onzekerheid zoeken mensen naar oplossingen die direct zichtbaar resultaat geven. Tegelijk laat de praktijk zien dat veel situaties langdurig vastlopen. De Bijbel beschrijft dit als een realiteit waarin mensen gericht raken op het zichtbare en het onmiddellijke, terwijl het geestelijke uit beeld verdwijnt. Binnen het geloof ontstaat daardoor een verkeerd beeld van geloof zelf. Veel mensen gaan ervan uit dat geloof sterk moet aanvoelen. Wanneer dat gevoel ontbreekt, wordt geconcludeerd dat er geen geloof is. Dit leidt tot schuldgevoel en stilstand. Maar deze redenering klopt niet. Geloof is geen emotionele zekerheid, maar een keuze om te handelen op basis van Gods woord. Wie wacht tot hij iets voelt, stelt geloof feitelijk uit. Daar ligt een directe verantwoordelijkheid. De mens kiest zelf of hij zijn leven baseert op gevoel of op waarheid. Bekering betekent dat denken wordt aangepast aan wat God zegt, niet andersom. Zonder die stap blijft verandering uit. Dat is geen kwestie van tijd, maar van richting. De Bijbel biedt tegelijk een duidelijke hoop. Geloof, hoe klein ook, is voldoende wanneer het echt is. Het wordt zichtbaar in daden, niet in gevoelens. Begin met spreken wat waar is en zet concrete stappen, ook als dat ongemakkelijk is. De oproep is urgent. De tijd om te kiezen is vandaag. Morgen is niet gegarandeerd. Richt je op wat waar is en handel daarnaar. Dit was het goede nieuws.
6: Een baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame en helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.
7: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.

0: geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hoi, ik ben Tessa van Holst en wat leuk dat je luistert naar God Radio. Weet dat God in je worstelingen met je is, maar je ook wil voorzien van leiding, vertroosting en antwoorden. In Romeinen 8, vers 28 staat dat God alles ten goede keert voor hen die geloven. Het is de vijand, de duivel, die komt om te roven, te stelen en te vernietigen. Maar het is Jezus die komt om leven te geven en overvloed. Wat jou probeert neer te halen en je de afgrond wil intrekken, komt niet van God. Je mag weigeren te luisteren naar de stem die je probeert in schuld en schaamte te blijven duwen en die tegen je zegt dat het nooit meer goed zal komen. Dit zijn leugens die ons willen kapotmaken en gevangen willen houden en zelfs van Jezus willen weghouden. Jezus is gekomen om je vrij te zetten, je bij te staan in zijn genade en wonderen te doen in je leven. Bij hem is vergeving, redding en herstel. Ren naar hem en kom in de vrijheid. Laat gedachten die je proberen neer te halen afbreken door zijn waarheid en liefde. Je bent meer dan overwinnaar door hem die jou lief heeft.

0: bezieling in je leven? Of wil je juist iets meer bewegen en gezonder eten? Het online programma Geloof en Gezondheid biedt het je allemaal. Jij kiest waar je aan meedoet en het kost je niets. Meld je aan op geloofengezondheid.nl en werk 4 weken samen met experts aan je gezondheid.
1: 14 jaar lang bleef het stil. Maar nu keert de herstelconferentie terug. Op zaterdag 12 september 2026 komt Herstelteam Nederland opnieuw samen in Nijkerk. Niet als herinnering aan vroeger, maar als bediening met een actuele roeping voor vandaag. Een dag van aanbidding, Bijbels onderwijs, gebed en ontmoeting. Met Kees Goedhart, Elke Versluis, Robin Prijs en een videoboodschap van Derek Prince. De conferentie wordt volledig live uitgezonden op God Radio. En op locatie vind je verkoopstands van Derek Prince Ministries Nederland en de Zalfoliewinkel. Voor iedereen die verlangt naar herstel, vrijheid en geestelijke groei. Meld je vandaag nog aan via herstelteam.nl. Klik op conferenties en registreer je voor de herstelconferentie 2026. Wat God herstelt, doet Hij niet voor gisteren, maar voor vandaag.

0: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.
1: Heb jij altijd al een sterk muziekprogramma willen maken, maar dan met impact? Gold Radio, landelijke christelijke radio, zoekt ervaren DJ's voor hedendaagse christelijke muziek. Wij zoeken geen sprekers, geen onderwijsprogramma's, maar echte radiomakers. Mensen die flow begrijpen, energie voelen en een luisteraar moeiteloos meenemen in muziek, sfeer en beleving. Heb jij ervaring op lokale of regionale radio en weet jij hoe je een muziekprogramma interessant maakt? Stuur je demo en motivatie naar robin@god.radio en laat horen wat jij toevoegt aan God Radio.
2: God Radio, het geluid van hoop.
3: God zegen iedereen. Wij Mengers zijn de Grand Gospel Tip. Jullie kunnen ons kennen van het nummer Love, Love. En dit keer presenteren wij u ware liefde in samenwerking met God Radio. Veel luisterplezier.

0: te zien op New Faith Network.
1: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
2: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
0: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
3: Nog 3 miljard mensen moeten het evangelie horen. 3x M bereikt hen via social media en zet trainingen in voor blijvende geloofsgroei. Help mee het goede nieuws te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
4: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
5: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
6: What did you mean about going to Lazarus? I said what I said.
5: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
7: What? Why did you come?
6: Take away the storm. What is he doing?
5: Download nu de gratis app en start met kijken.
3: Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
8: Sommige themakanalen draaien op miljoenen publiek geld. Maar God Radio draait op geloof, inzet en vrijwillige gaven. Zaai mee via God.radio.
9: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
8: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De huidige tijd laat een groeiende kloof zien tussen wat mensen voelen en wat werkelijk waar is. In zowel maatschappelijke als persoonlijke situaties blijkt dat emoties vaak leidend zijn geworden. De Bijbel waarschuwt dat dit leidt tot misleiding, omdat het hart niet betrouwbaar is als kompas voor waarheid. Ook in geloofszaken heeft deze ontwikkeling gevolgen. Veel mensen meten hun geloof af aan wat zij ervaren. Wanneer omstandigheden zwaar zijn en antwoorden uitblijven, ontstaat twijfel. Men concludeert dat geloof tekortschiet. Maar daarmee wordt een verkeerde basis gehanteerd. Geloof is geen gevoel dat bevestigd moet worden, maar een keuze om vast te houden aan wat God heeft gezegd. Dit vraagt om een duidelijke confrontatie. Wie blijft wachten op gevoel voordat hij handelt, leeft niet in geloof. Dat is een vorm van ongeloof die vaak onopgemerkt blijft. Bekering betekent dat dit denken wordt doorbroken en vervangen door waarheid. Dat is geen proces zonder keuze, maar een bewuste beslissing. De hoop ligt in de eenvoud van geloof zelf. Zelfs wanneer gevoel ontbreekt, kan iemand kiezen om te vertrouwen en te handelen. Dat is het punt waarop verandering begint. Vaak eerst onzichtbaar, maar wel werkelijk. De oproep is helder en dringend. Wacht niet op een beter moment. Kies vandaag om je denken te richten op waarheid en je leven daarop af te stemmen. De tijd is beperkt. Dit was het goede nieuws.
10: Je hoort het. Voetstappen. Misschien lijken het er maar een paar, maar je staat er niet alleen voor. In heel Nederland zijn er christenen zoals jij. Mensen die geloven, die hopen, die Jezus volgen, elke dag opnieuw. En daarom komen we samen, als één lichaam, om zichtbaar te maken wie ons verbindt. Kom naar de Mars voor Jezus in Rotterdam. Loop mee op zaterdag 27 juni 2026. We verzamelen om 12 uur bij station Rotterdam Centraal. Samen geloven, samen getuigen van Jezus. Eenheid, hoop en verbinding. Voor meer info ga dan naar marsvoorjezus.nl.
0: Nu te zien op New Faith Network.
1: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
11: Apparently the best writing comes straight from the heart.
12: So what's in your heart?
0: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.

is een nieuw radiostation in Nederland. Voor en door christenen, maar ook voor de zoekenden. God Radio, het geluid van hoop voor Nederland.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hoi, ik ben Tessa van Os en wat leuk dat je luistert naar God Radio. Er is kracht in het woord van God, ook voor jou. De Bijbel is geen gewoon boek. De woorden zijn als een medicijn voor je ziel, een lamp voor je voet en een licht op je pad. Het heeft de kracht om je leven te veranderen. Er zit leven in het woord. Het leert je hoe je de leugens van de vijand kunt herkennen en neerhalen. En tegelijkertijd leert het je te wandelen in de kracht van God. In deze onrustige wereld zoeken we naar allerlei wijsheid en inzichten voor ons leven. Maar Paulus zegt niet voor niets dat geloof wordt gebouwd in geest en kracht. En niet in wijsheid van mensen. Wijsheid is krachteloos als het puur vanuit mensen komt. Maar wijsheid die van God komt, geeft werkelijk kracht en bouwt je leven op in hem. Zo mogen we ook zijn woord lezen. Wetende dat het niet alleen woorden zijn in een boek, maar dat ze zijn doordrenkt met leven en kracht en dat het ons geloof bouwt. Het rust ons toe en zet ons vrij.

0: Mazzel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltofreizen.nl.
1: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
2: De meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
3: Friends, this is Terry McAlmon inviting you to join me every Sunday evening at 9 p.m. for an hour with Jesus right here on God Radio. You know, we all need those times when we can just kind of steal away with the Lord, sit at his footstool and just worship, just be quiet before him, refocus our lives. And that's what this program's for. I hope you'll join me every Sunday night, 9 o'clock, right here on God Radio, for an hour with Jesus.
4: Dit is de God Radio Grand Gospel Tip van deze week.

0: In een tijd waarin veel stemmen om je aandacht vragen, is er opnieuw een vertrouwd geluid. Herstel Magazine. Een magazine vol Bijbels onderwijs, eerlijke getuigenissen, geestelijke bemoediging en praktische toerusting voor het leven met God. Niet oppervlakkig, niet vluchtig, maar woorden die richting geven, geloof versterken en wijzen op Jezus Christus. Herstel Magazine verschijnt 4 keer per jaar en komt rechtstreeks bij je thuis. Neem nu een abonnement voor slechts €27 per jaar. Ga naar herstelteam.nl. Klik op Magazine en bestel vandaag nog. Herstelteam, Nederland, waar het woord
1: leven wordt. Levensveranderend studeren? Caris Bible College is dé bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CarisBibleCollege.nl.
2: Bouwen aan je relatie en elkaar zo nog beter begrijpen? Meld je aan voor het online relatieprogramma van de Christelijke Zorgverzekeraar. Krijg toegang tot podcasts, werkboekjes en een setje relatiekaartjes. Meedoen kost niets en jij bepaalt zelf welke onderdelen je volgt. Bouwen aan je relatie was nog nooit zo leuk. Sterkerelaties.nl.
3: De Battled voor gezins- en jeugdvakanties. Inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.
0: Geen belastinggeld, geen vanzelfsprekend budget, maar luisteraars die meezaaien. Zo blijft God Radio klinken. Kijk op god.radio/zaaimee.
4: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
0: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Wereldwijd ervaren mensen toenemende druk door omstandigheden die buiten hun controle liggen. Tegelijk groeit de neiging om antwoorden te zoeken in wat direct zichtbaar of voelbaar is. De Bijbel maakt duidelijk dat dit een beperkte benadering is, omdat het zichtbare slechts een deel van de werkelijkheid laat zien. Binnen het geloof leidt dit tot een veel voorkomende misvatting. Geloof wordt vaak gezien als iets dat sterk moet worden ervaren. Wanneer dat niet het geval is, ontstaat de conclusie dat geloof ontbreekt. Maar deze gedachte is onjuist. Geloof is geen gevoel, maar een keuze om te vertrouwen op Gods woord, ongeacht omstandigheden of emoties. Daarmee komt de verantwoordelijkheid scherp in beeld. De mens kiest zelf of hij geleid wordt door gevoel of door waarheid. Wie blijft handelen op basis van wat hij voelt, blijft vastzitten in dezelfde situatie. Bekering betekent een verandering van denken. En zonder die verandering blijft echte vooruitgang uit. Tegelijk is er een duidelijke weg naar herstel. Geloof wordt zichtbaar in daden. Spreek wat waar is. Handel daarnaar en laat je niet sturen door wisselende emoties. De Bijbel leert dat geloof zekerheid is, juist wanneer bewijs nog ontbreekt. De urgentie kan niet worden genegeerd. De keuze om te veranderen ligt niet in de toekomst, maar in het heden. Vandaag is het moment om te kiezen voor waarheid en vertrouwen. Morgen is geen garantie. Dit was het goede nieuws.
5: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten, boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.
6: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Leuk dat je luistert naar God Radio. Ik ben Tessa van Olst en ik vroeg me af, geloof jij dat woorden kracht hebben? Ik hoor de uitdrukkingen regelmatig. Woorden hebben kracht. Maar weet je dat de Bijbel hier ook over spreekt? Niet voor niets staat er in Spreuken 18 vers 21 dat dood en leven in de macht van de tong zijn. Dat is nogal wat. Maar dat is ook iets moois. Want blijkbaar kunnen we mooie dingen doen met onze woorden. We kunnen leven spreken, over en tegen anderen. Maar ook over onze situatie en onszelf. Leven spreken betekent dat je jouw woorden verbindt aan Gods woorden. Dat je spreekt wat God zou spreken. Woorden van liefde, opbouw en bemoediging. Woorden die geloof en vertrouwen bewerken. Woorden die gericht zijn op waarheid, gerechtigheid, genezing, herstel en vreugde. Woorden van leven dus. Mag ik je aanmoedigen bewust met je woorden om te gaan en te kiezen voor het spreken van leven? Het bouwt op en heeft zelfs de kracht om iemand die in de put zit eruit te trekken.

0: Een baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame en helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.
1: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
2: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.
3: Hello, this is Andrew Womack, and I want to let you know that we are now taking my television programs and we're putting them on God Radio there in the Netherlands. We will have some information on the screen about exactly what time it is, how you get hold of it, but I want to really encourage you to do this. This will make it more available. You'll be able to access it easier. I think it could be a real blessing to you. I tell you, the Word of God that I'm sharing is changing lives. So check it out, the Gospel Truth on God Radio there in the Netherlands.
4: Dit is God Radio, de zender die je dichter bij God brengt.

0: Nu te zien op New Faith Network.
1: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
2: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
0: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
3: Nog miljoenen mensen in Senegal moeten het evangelie horen. 3x M bereikt hen via social media en zet trainingen in voor blijvende geloofsgroei. Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
4: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
5: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
6: What did you mean about going to Lazarus?
7: I said what I said.
5: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
8: Lord, why didn't you come?
7: Take away the storm. What is he doing?
5: Download nu de gratis app en start met kijken.
3: Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
9: Publieke zenders worden betaald uit belastinggeld. Maar God Radio klinkt dankzij mensen die vrijwillig meezaaien. Kijk op god.radio/zaai mee.
10: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
9: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Wereldwijd nemen spanningen toe. Economieën wankelen, conflicten escaleren en maatschappelijke structuren staan onder druk. Wat lange tijd stabiel leek, blijkt kwetsbaar. De Bijbel spreekt over een tijd waarin alles wat geschud kan worden, daadwerkelijk geschud zal worden. Zodat zichtbaar wordt wat stand houdt. Deze realiteit legt een diepere laag bloot. De kern van de crisis ligt niet alleen in systemen, maar in de mens zelf. Trots, eigenbelang en het zoeken naar zekerheid buiten God vormen de basis van veel instabiliteit. De Schrift noemt dit zonde, afwijken van de norm die God heeft gesteld. Dat is geen abstract begrip, maar een persoonlijke realiteit. Ieder mens wordt geconfronteerd met de vraag waarop zijn leven gebouwd is. Wie hoort en niet handelt naar waarheid, bouwt zonder fundament. Daarmee wordt de verantwoordelijkheid direct. Het is niet voldoende om kennis te hebben of religie te beleven. Bekering betekent een verandering van denken en leven. Het uitstellen daarvan is geen neutrale keuze, maar een beslissing met gevolgen. Tegelijk is er hoop. De Bijbel spreekt over een koninkrijk dat niet wankelt. Wie zijn leven bouwt op het woord van God, vindt een fundament dat stand houdt, ongeacht de omstandigheden. Dat begint met concrete stappen. Luisteren naar Gods stem, gehoorzaam handelen en vertrouwen op Jezus Christus. De tijd om te kiezen is nu. Wat gebouwd wordt op waarheid, blijft. Wat gebouwd wordt op iets anders, zal vallen. Morgen is niet gegarandeerd. Dit was het goede nieuws.
11: Je hoort het. Voetstappen. Misschien lijken het er maar een paar, maar je staat er niet alleen voor. In heel Nederland zijn er christenen zoals jij. Mensen die geloven, die hopen, die Jezus volgen, elke dag opnieuw. En daarom komen we samen, als één lichaam, om zichtbaar te maken wie ons verbindt. Kom naar de Mars voor Jezus in Rotterdam. Loop mee op zaterdag 27 juni 2026. We verzamelen om 12 uur bij station Rotterdam Centraal. Samen geloven, samen getuigen van Jezus. Eenheid, hoop en verbinding. Voor meer info ga dan naar marsvoorjezus.nl.
12: De meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hoi, ik ben Tessa van Olst en wat leuk dat je luistert naar God Radio. Bij God is alles mogelijk. Misschien ga je door omstandigheden die moeilijk zijn. Of worstel je met gedachten en emoties die maken dat je niet blij bent. Of is er een ziekte in jouw leven die jou belemmert. Misschien voel je je eenzaam of onbegrepen. Of anders. Weet dan dat God zegt dat je met alles bij hem kunt komen. Dat wat bij mensen onmogelijk is, mogelijk is bij God. Vergeving, genezing, herstel, bevrijding zijn in zijn naam. En dus in zijn wil voor jou. Hij is een God van wonderen en zijn beloftes zijn ja en amen. Hij is dezelfde gisteren, vandaag en tot in de eeuwigheid. Zijn tegenstander, de duivel, gaat rond als een brissende leeuw en probeert te roven, te stelen en te vernietigen. Maar God heeft het beste voor met jou. Bid hem om inzicht en oplossingen. Bid hem om de goede mensen in je leven. Bid en vraag om de wonderen die je nodig hebt. Want bij hem is alles mogelijk voor wie gelooft.

0: kinds- en jeugdvakanties, inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.
1: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten. Boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.
2: Nu te zien op New Faith Network.
3: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
4: Apparently the best writing comes straight from the heart.
5: So what's in your heart?
2: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
6: Hello, this is Andrew Womack, and I want to let you know that we are now taking my television programs and we're putting them on God Radio there in the Netherlands. We will have some information on the screen about exactly what time it is, how you get hold of it, but I want to really encourage you to do this. This will make it more available. You'll be able to access it easier. I think it could be a real blessing to you. I tell you, the Word of God that I'm sharing is changing lives. So check it out, the Gospel Truth on God Radio there in the Netherlands.
7: Dit is de God Radio Grand Gospel Tip van deze week.

0: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.
1: Levensveranderend studeren? Charis Bible College is de bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CharisBibleCollege.nl.
2: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
3: Heb jij ook behoefte aan meer rust, ontspanning en bezieling in je leven? Of wil je juist iets meer bewegen en gezonder eten? Het online programma Geloof en Gezondheid biedt het je allemaal. Jij kiest waar je aan meedoet en het kost je niets. Meld je aan op geloofengezondheid.nl en werk 4 weken samen met experts aan je gezondheid.
4: Publieke zenders worden betaald uit belastinggeld. Maar God Radio klinkt dankzij mensen die vrijwillig meezaaien. Kijk op god.radio/zaaimee.
5: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
4: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De wereld bevindt zich in een periode van toenemende onzekerheid. Instellingen die jarenlang als betrouwbaar werden gezien, verliezen hun stabiliteit. Tegelijk groeit de druk op individuen en gezinnen. De Bijbel beschrijft deze ontwikkeling als een tijd waarin God alles wat wankelbaar is aan het licht brengt. Deze schudding is geen toeval, maar heeft een doel. Wat niet gebaseerd is op waarheid, zal uiteindelijk instorten. Dat geldt niet alleen voor systemen, maar ook voor levens. De mens is geneigd zekerheid te zoeken in geld, status of eigen inzicht. Maar de Schrift maakt duidelijk dat dit geen blijvende basis is. Afwijken van Gods norm is zonde. En zonde heeft consequenties. Die realiteit wordt vaak genegeerd, maar blijft bestaan. Daar ligt een directe confrontatie. Ieder mens leeft onder verantwoordelijkheid. Het is niet voldoende om te weten wat juist is. Het gaat om wat gedaan wordt. Jezus maakt duidelijk dat wie zijn woorden hoort en niet toepast, uiteindelijk geen stand houdt. Dat is geen dreiging, maar een feit. Toch is er een duidelijke weg vooruit. God biedt een onwankelbaar koninkrijk aan. Wie zich bekeert en zijn leven richt op Jezus Christus, ontvangt een fundament dat niet instort. Dat vraagt concrete keuzes. Gehoorzaamheid, vertrouwen en het loslaten van valse zekerheden. De oproep is dringend. De tijd van uitstellen is voorbij. Vandaag is het moment om te kiezen waarop je bouwt. De storm komt voor iedereen, maar niet iedereen blijft staan. Dit was het goede nieuws.
6: Mazzel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltovreizen.nl.
4: In een tijd waarin veel stemmen om je aandacht vragen, is er opnieuw een vertrouwd geluid. Herstel Magazine. Een magazine vol bijbels onderwijs, eerlijke getuigenissen, geestelijke bemoediging en praktische toerusting voor het leven met God. Niet oppervlakkig, niet vluchtig, maar woorden die richting geven, geloof versterken en wijzen op Jezus Christus. Herstel Magazine verschijnt 4 keer per jaar en komt rechtstreeks bij je thuis. Neem nu een abonnement voor slechts €27 per jaar. Ga naar herstelteam.nl. Klik op magazine en bestel vandaag.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Wat leuk dat je luistert. Ik ben Tessa van Holst en weet je dat God van je houdt en je wonderlijk heeft gemaakt? Maar echt, weet je dat? Besef je dat? Of twijfel je hieraan omdat je jezelf vaak tekort voelt schieten? Weet dan dat God goed is en je met een bedoeling op deze aarde heeft gezet. Je bent bedoeld en bestemd. Hij maakte absoluut geen fout toen hij jou schiep. Hij is een goede vader en weet precies waar hij mee bezig is. Het is door de gebrokenheid van deze wereld en onze vervelende ervaring dat vaak niet alleen ons zelfbeeld, maar ook het beeld van God en de manier waarop wij denken dat hij naar ons kijkt, verstoord kan raken. Daarom wil ik de woorden van David uit Psalm 139, vers 13 en 14 met je delen. U was het die mijn nieren vormde, die mij weefde in de buik van mijn moeder. Ik loof u om het ontzaglijke wonder van mijn bestaan. Wonderbaarlijk is wat u gemaakt hebt. Ik weet het tot in het diepste van mijn ziel. Dit mag je weten. Je bent wonderlijk gemaakt en bedoeld door God zelf.

Er is een nieuw radiostation in Nederland voor en door christenen, maar ook voor de zoekenden. God Radio, het geluid van hoop voor Nederland.

0: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
1: What did you mean about going to Lazarus?
2: I said what I said.
0: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
3: Lord, why did you come?
2: Take away the storm. What is he doing?
0: Download nu de gratis app en start met kijken.
4: Nu te zien op New Faith Network.
5: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
6: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
4: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
7: Een baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame. En helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.

0: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
1: Nog miljoenen mensen in Senegal moeten het evangelie horen. 3x M bereikt hen via social media en zet trainingen in voor blijvende geloofsgroei. Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
2: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
3: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
1: Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
4: Geen belastinggeld, geen vanzelfsprekend budget. Maar luisteraars die meezaaien. Zo blijft God Radio klinken. Kijk op god.radio/zaaimee.
5: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
4: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. In verschillende delen van de wereld worden tekenen van instabiliteit zichtbaar. Economische systemen veranderen, politieke spanningen nemen toe en sociale structuren staan onder druk. Wat ooit vanzelfsprekend leek, blijkt kwetsbaar. De Bijbel spreekt over een periode waarin alles wat gemaakt is aan het wankelen wordt gebracht. Deze ontwikkeling raakt niet alleen de buitenwereld, maar ook het innerlijk van de mens. De Schrift wijst op een dieper probleem: moreel verval. Mensen richten zich op zichzelf, op bezit en op genot, terwijl God naar de achtergrond verdwijnt. Dit wordt in de Bijbel benoemd als zonde. Het is niet slechts gedrag, maar een houding waarin de mens zichzelf centraal stelt. De confrontatie is onvermijdelijk. Ieder mens zal rekenschap moeten geven van zijn leven. Jezus wordt niet alleen gepresenteerd als redder, maar ook als rechter. Dat betekent dat keuzes gevolgen hebben. Het negeren van deze realiteit verandert niets aan de uitkomst. Toch blijft de boodschap niet zonder hoop. Dezelfde Jezus die oordeelt, biedt ook vergeving. Wie zich bekeert en gelooft, ontvangt genade en een nieuw begin. Dat vraagt concrete stappen. Erkennen van zonde, kiezen voor waarheid en leven in gehoorzaamheid. De urgentie is duidelijk. Er is een moment vastgesteld waarop oordeel komt. Dat moment is onbekend, maar zeker. Daarom is vandaag de dag van beslissing. Wacht niet op omstandigheden, maar handel nu. Dit was het goede nieuws.
6: Je hoort het. Voetstappen. Misschien lijken het er maar een paar, maar je staat er niet alleen voor. In heel Nederland zijn er christenen zoals jij. Mensen die geloven, die hopen, die Jezus volgen, elke dag opnieuw. En daarom komen we samen, als één lichaam, om zichtbaar te maken wie ons verbindt. Kom naar de Mars voor Jezus in Rotterdam. Loop mee op zaterdag 27 juni 2026. We verzamelen om 12 uur bij station Rotterdam Centraal. Samen geloven, samen getuigen van Jezus. Eenheid, hoop en verbinding. Voor meer info, ga dan naar marsvoorjezus.nl.
7: De meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, wat leuk dat je luistert naar God Radio. Ik ben Tessa van Os en vandaag wil ik tegen je zeggen, wees sterk en moedig. Ik weet niet waar je doorheen gaat, maar ik geloof dat de tekst uit Deuteronomium 31 vers 6 vandaag voor jou is als je worstelt met zorgen, problemen, angst of zwaarmoedige gedachten. Ik geloof dat God tegen je wil zeggen, wees sterk, wees moedig. U hoeft geen angst voor hen te hebben, want de Heere, uw God, zal bij u zijn. Hij zal niet tekortschieten en u niet in de steek laten. Je omstandigheden kunnen als vijanden voor je voelen. Maar God zegt, je hoeft geen angst voor hen te hebben. Zoals hij sprak tot zijn volk, zo spreekt hij vandaag tot jou. Hij is met je en zegt tegen jou, wees sterk en moedig. Geef niet op. Ik zie je zorgen en problemen. Ik ben bekend met je angsten en gedachten. Ik heb jezelf geweven in de moederschoot en ken je. Ik ben met je en laat je niet in de steek. God is een God van wonderen en daarom geloof ik dat je mag weten dat hij voor je uitgaat om je boven je omstandigheden uit te laten stijgen en je te brengen op een plek van rust, genezing en herstel.

0: Bouwen aan je relatie en elkaar zo nog beter begrijpen? Meld je aan voor het online relatieprogramma van de Christelijke Zorgverzekeraar. Krijg toegang tot podcasts, werkboekjes en een setje relatiekaartjes. Meedoen kost niets en jij bepaalt zelf welke onderdelen je volgt. Bouwen aan je relatie was nog nooit zo leuk. Sterkerelaties.nl.
1: 14 jaar lang bleef het stil. Maar nu keert de herstelconferentie terug. Op zaterdag 12 september 2026 komt Herstelteam Nederland opnieuw samen in Nijkerk. Niet als herinnering aan vroeger, maar als bediening met een actuele roeping voor vandaag. Een dag van aanbidding, Bijbels onderwijs, gebed en ontmoeting. Met Kees Goedhart, Elke Versluis, Robin Prijs en een videoboodschap van Derek Prince. De conferentie wordt volledig live uitgezonden op God Radio. En op locatie vind je verkoopstands van Derek Prince Ministries Nederland en de Zalfoliewinkel. Voor iedereen die verlangt naar herstel, vrijheid en geestelijke groei. Meld je vandaag nog aan via herstelteam.nl. Klik op conferenties en registreer je voor de herstelconferentie 2026. Wat God herstelt, doet Hij niet voor gisteren, maar voor vandaag.

0: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten. Boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.
1: Levensveranderend studeren? Charis Bible College is de bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CharisBibleCollege.nl.
2: Nu te zien op New Faith Network.
3: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
4: Apparently the best writing comes straight from the heart.
5: So what's in your heart?
2: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
6: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.
0: Als het geluid van God Radio jou bemoedigt, help dan mee om het verder te brengen. Zaai mee via God.radio.
7: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
0: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De huidige tijd laat een duidelijke verschuiving zien. Zekerheden verdwijnen, structuren veranderen en wat stabiel leek, wordt onzeker. De Bijbel beschrijft dit als een wereldwijde schudding waarin zichtbaar wordt wat werkelijk stand houdt. Deze schudding legt ook het hart van de mens bloot. Trots en zelfgerichtheid vormen volgens de schrift de kern van veel problemen. Wanneer de mens zichzelf centraal stelt, ontstaat verwijdering van God. Dat is wat de Bijbel zonde noemt. Het is geen verouderd begrip, maar een actuele realiteit die zichtbaar wordt in keuzes en gedrag. De confrontatie is persoonlijk. Niemand kan zich verschuilen achter systemen of omstandigheden. Jezus maakt duidelijk dat ieder mens verantwoordelijk is voor zijn reactie op de waarheid. Wie hoort en niet handelt, bouwt zonder fundament. Dat leidt uiteindelijk tot instorting, hoe solide het ook lijkt. Er is echter een alternatief. God biedt een fundament dat niet wankelt. Dat fundament is gehoorzaamheid aan zijn woord. Wie zich bekeert en zijn leven richt op Jezus Christus, ontvangt stabiliteit die niet afhankelijk is van omstandigheden. De oproep is helder. Blijf niet vertrouwen op wat zichtbaar is, maar richt je op wat blijvend is. Begin vandaag met het bouwen op waarheid. De tijd is beperkt en de gevolgen zijn blijvend. Kies bewust en handel daarnaar. Dit was het goede nieuws.
8: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
9: Mazzel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltofreizen.nl.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, wat gaaf dat je luistert naar God Radio. Ik ben Tessa van Os en ik wil je heel graag bemoedigen. Zeker als je het momenteel moeilijk hebt, stress ervaart of zorg hebt in je leven. Omstandigheden kunnen ons namelijk echt overweldigen en soms zelfs het gevoel geven dat er geen hoop meer is. Maar je mag weten dat God je hoort als je het uitroept naar Hem. Laat me dat ook bevestigen met een tekst uit de Bijbel. In Psalm 34, vers 18 tot en met 20 staat namelijk het volgende. Wanneer zijn kinderen roepen, luistert de Heere. Hij bevrijdt hen uit elke moeilijke situatie. De Heere is heel dicht bij mensen met groot verdriet. Hij helpt hen die terneergeslagen zijn. Vele zorgen en problemen kunnen de gelovigen treffen, maar de Heere zal altijd voor uitredding zorgen. Wat je omstandigheden ook zijn, weet dat je het altijd mag uitroepen naar God. En dat Hij altijd naar je om zal zien en voor een uitkomst zal zorgen in je leven als je je vertrouwen stelt in Hem.

Er is een nieuw radiostation in Nederland voor en door christenen, maar ook voor de zoekenden. God Radio, het geluid van hoop voor Nederland.

0: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
1: What did you mean about going to Lazarus?
2: I said what I said.
0: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
3: Lord, why didn't you come?
2: Take away the storm. What is he doing?
0: Download nu de gratis app en start met kijken.
4: Nu te zien op New Faith Network.
5: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
6: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
4: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
7: Een baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame en helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.
8: And just when it seems impossible to hold out, that's the time to hold out. Don't give in. Don't give up. God is faithful.
9: Hij wordt door velen gezien als een van Gods generaals van de vorige eeuw. Derek Prince was een pionier, een bijbelleraar met uitzonderlijke helderheid. Een man die wereldwijd miljoenen mensen heeft toegerust in geloof, gebed, geestelijke strijd, bevrijding en gehoorzaamheid aan Jezus Christus. Al meer dan 20 jaar is hij bij de Heer, maar zijn onderwijs spreekt nog altijd. Daarom hoor je iedere werkdag op God Radio het bijbelonderwijs van Derek Prince in het Nederlands. Luister iedere werkdag tussen 8:30 en 9:00 naar Derek Prince Ministries Nederland. Hier op God Radio, het geluid van hoop voor Nederland.
10: God Radio, baken van licht.

0: Heb jij ook behoefte aan meer rust, ontspanning en bezieling in je leven? Of wil je juist iets meer bewegen en gezonder eten? Het online programma Geloof en Gezondheid biedt het je allemaal. Jij kiest waar je aan meedoet en het kost je niets. Meld je aan op geloofengezondheid.nl en werk 4 weken samen met experts aan je gezondheid.
1: Nog miljoenen mensen in Senegal moeten het evangelie horen. 3x M bereikt hen via social media en zet trainingen in voor blijvende geloofsgroei. Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
2: Je hoort het. Voetstappen. Misschien lijken het er maar een paar, maar je staat er niet alleen voor. In heel Nederland zijn er christenen zoals jij. Mensen die geloven, die hopen, die Jezus volgen, elke dag opnieuw. En daarom komen we samen als één lichaam om zichtbaar te maken wie ons verbindt. Kom naar de Mars voor Jezus in Rotterdam. Loop mee op zaterdag 27 juni 2026. We verzamelen om 12 uur bij station Rotterdam Centraal. Samen geloven, samen getuigen van Jezus. Eenheid, hoop en verbinding. Voor meer info ga dan naar marsvoorjezus.nl.
3: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
1: Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
4: Geen belastinggeld, geen vanzelfsprekend budget, maar luisteraars die meezaaien. Zo blijft God Radio klinken. Kijk op god.radio/zaaimee.
5: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
6: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer.
7: Wereldwijd worden tekenen van onrust en verandering steeds zichtbaarder. Economieën verschuiven, politieke spanningen nemen toe en sociale verbanden verzwakken. De Bijbel spreekt over een tijd waarin alles wat wankelbaar is, zal worden geschud, zodat het onwankelbare zichtbaar wordt. Deze ontwikkeling maakt duidelijk dat veel zekerheden tijdelijk zijn. De mens zoekt vaak houvast in structuren en systemen, maar de Schrift wijst op een diepere oorzaak. Een hart dat zich afkeert van God. Dat wordt zonde genoemd. Het is een bewuste of onbewuste keuze om niet te leven volgens Gods norm. Daarmee komt de verantwoordelijkheid dichtbij. Ieder mens staat voor de keuze hoe hij leeft en waarop hij vertrouwt. Jezus maakt duidelijk dat hij niet alleen redder is, maar ook rechter. Dat betekent dat niemand buiten deze realiteit staat. Het uitstellen van een beslissing verandert niets aan de uitkomst. Toch is er een duidelijke hoop. God biedt vergeving en een nieuw fundament. Wie gelooft en zich bekeert, ontvangt een leven dat gebouwd is op waarheid. Dat vraagt actie. Luisteren naar Gods woord, het toepassen in het dagelijks leven en vertrouwen op Jezus Christus. De urgentie is niet te negeren. De tijd van genade is nu beschikbaar, maar niet onbeperkt. Vandaag is het moment om te kiezen. Wat niet op de juiste basis staat, zal verdwijnen. Wat op waarheid gebouwd is, blijft. Dit was het goede nieuws.
8: In een tijd waarin veel stemmen om je aandacht vragen, is er opnieuw een vertrouwd geluid. Herstel Magazine. Een magazine vol Bijbels onderwijs, eerlijke getuigenissen, geestelijke bemoediging en praktische toerusting voor het leven met God. Niet oppervlakkig, niet vluchtig, maar woorden die richting geven, geloof versterken en wijzen op Jezus Christus. Herstel Magazine verschijnt 4 keer per jaar en komt rechtstreeks bij je thuis. Neem nu een abonnement voor slechts €27 per jaar. Ga naar herstelteam.nl, klik op Magazine en bestel vandaag nog.
9: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, wat leuk dat je luistert. Ik ben Tessa van Olst. Struggle jij ook wel eens met loslaten of vergeving? Soms moet je er oké mee zijn dat je de sorry die je graag wilt hebben nooit zult krijgen. Ik dacht vaak dat ik dit nodig had om verder te kunnen in het leven. Maar ik leerde dat dit niet nodig is en het me zelfs gevangen hield zolang er geen afsluiting was. Ik leerde dat het goed is te vergeven door te zien op Gods liefde. Niet alleen voor jezelf, maar ook voor de ander. Niemand is perfect en het is beter te vergeven dan vast te houden aan eigen gerechtigheid en het willen krijgen van erkenning voor je pijn. Dan raak je ook niet verbitterd en kun je in liefde loslaten en zelf herstellen. Laat een seizoen in je leven niet een gevangenis worden. Laat gebeurtenissen niet je toekomst en bestemming bepalen. Laat je identiteit vormen door God en niet door je pijn. Word die persoon die lief heeft en een voorbeeld is voor anderen. En besef dat niet iedereen bedoeld is om altijd in je leven te zijn. Sommige mensen zijn bedoeld om tijdelijk met je op te trekken. En hoe je ook uit elkaar gaat, wees dankbaar voor de tijd dat je van hen hebt mogen leren. Juist ook in dat moment van pijn.

0: Tisseltof. Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltofreizen.nl.
1: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten. Boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.
2: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
3: And just when it seems impossible to hold out, that's the time to hold out. Don't give in. Don't give up. God is faithful.
1: Hij wordt door velen gezien als een van Gods generaals van de vorige eeuw. Derek Prince was een pionier. Een bijbelleraar met uitzonderlijke helderheid. Een man die wereldwijd miljoenen mensen heeft toegerust in geloof, gebed, geestelijke strijd, bevrijding en gehoorzaamheid aan Jezus Christus. Al meer dan 20 jaar is hij bij de Heer. Maar zijn onderwijs spreekt nog altijd. Daarom hoor je iedere werkdag op God Radio het bijbelonderwijs van Derek Prince in het Nederlands. Luister iedere werkdag tussen 8:30 en 9:00 naar Derek Prince Ministries Nederland. Hier op God Radio. Het geluid van hoop voor Nederland.
4: Dit is de God Radio Grand Gospel Tip van deze week.

is een nieuw radiostation in Nederland. Voor en door christenen, maar ook voor de zoekenden. God Radio, het geluid van hoop voor Nederland.

0: baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame en helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.
1: De meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
2: Nu te zien op New Faith Network.
3: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
4: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
2: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland. Nu te zien op New Faith Network.
3: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
5: Apparently the best writing comes straight from the heart.
6: So what's in your heart?
2: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
7: Levensveranderend studeren? Caris Bible College is de bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CarisBibleCollege.nl.
8: Dit is God Radio. Het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
9: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De wereld bevindt zich in een fase van toenemende druk. Instabiliteit groeit, zekerheden verdwijnen en systemen blijken kwetsbaar. De Bijbel spreekt over een tijd waarin alles wat wankelbaar is zal worden geschud. Niet willekeurig, maar doelgericht, zodat zichtbaar wordt wat werkelijk stand houdt. Die schudding raakt niet alleen structuren, maar ook het hart van de mens. De vraag is niet wat er gebeurt, maar hoe u leeft. De Schrift stelt het scherp. Als alles vergaat, wat blijft er dan zichtbaar in uw leven? Veel mensen leven alsof er geen rekenschap komt, maar dat is zelfbedrog. Zonde is niet slechts gedrag, maar een houding waarin God wordt genegeerd. Heilig leven wordt uitgesteld, terwijl de Bijbel het presenteert als noodzaak, niet als optie. De confrontatie is direct. U kunt niet blijven leven zoals u wilt en verwachten dat alles stand houdt. Bekering is geen suggestie, maar een opdracht. Het uitstellen daarvan is een keuze tegen waarheid. Maar er is ook hoop. God roept niet alleen tot verandering, hij geeft ook genade om te veranderen. Hij is bereid te herstellen, te reinigen en opnieuw te beginnen. Begin concreet. Breng uw leven in lijn met zijn woord. Neem afstand van wat onrein is en kies bewust voor gehoorzaamheid. De tijd is kort. Morgen is geen garantie. Vandaag is de dag van beslissing. Dit was het goede nieuws.
10: Heb jij altijd al een sterk muziekprogramma willen maken? Maar dan met impact? God Radio, landelijke christelijke radio, zoekt ervaren DJ's voor hedendaagse christelijke muziek. Wij zoeken geen sprekers, geen onderwijsprogramma's, maar echte radiomakers. Mensen die flow begrijpen, energie voelen en een luisteraar moeiteloos meenemen in muziek, sfeer en beleving. Heb jij ervaring op lokale of regionale radio en weet jij hoe je een muziekprogramma interessant maakt? Stuur je demo en motivatie naar robin@god.radio en laat horen wat jij toevoegt aan God Radio.

0: praise and our thanks, our gratitude.
1: Welkom bij Begin je dag met God, een serie van Wilkin van den Kamp met 365 overdenkingen en waardevolle pareltjes uit de Bijbel. Laat je een jaar lang onderdompelen in onderwijs over identiteit, vrijheid en eenheid in Christus.
2: Paulus spreekt over de komst van Jezus naar de wereld als een groot mysterie. Hij schrijft in 1 Timotheüs 3 vers 16... Ongetwijfeld is dit het grote mysterie van ons geloof. Hij, God, is geopenbaard in een sterfelijk lichaam. De eeuwige God is in menselijke gedaante naar ons toegekomen. In de gedaante van een klein en weerloos mensenkind. Het is alsof God tegen zichzelf heeft gezegd: ik weet wat ik zal doen. Ik kom naar hen toe en wel zo dat ze mijn liefde kunnen zien en mijn liefde kunnen aanraken. Jezus, Gods volmaakte liefde, gewikkeld in een dekentje, in onze armen. In hem werd Gods liefde voor mensen zichtbaar. Dit is het Godsgeheim. God werd mens en gaf zichzelf de naam Jezus, verlosser. Paulus noemt de geboorte van Jezus een groot mysterie. Hij zegt: God is geopenbaard in een sterfelijk lichaam. Paulus gebruikt hier het Griekse woord phanero. Het betekent niet zich openbaren aan iemand, maar zich openbaren in iemand. God heeft zich op een volmaakte wijze geopenbaard in Jezus. De manier waarop Jezus met mensen omging, is de manier waarop God met ons omgaat. God is barmhartig, zoals Jezus barmhartig is. God is rechtvaardig, zoals Jezus rechtvaardig is. En God heeft lief, zoals Jezus lief heeft. Het is tijd dat we God leren kennen als de God die als Jezus is. Zoals Jezus is, zo is God. Zoals de Zoon is, zo is de Vader. Wie aan Jezus voorbij gaat, zal God nooit vinden. Vanaf het moment dat de eeuwige God besloten had door een scheppingswonder mens te worden, zou hij in deze mens voor altijd en eeuwig God en mens zijn. Jezus is God in vlees en bloed. God in eigen persoon. Dit mysterie lag verborgen in de woorden van Jezus toen hij zei, Johannes 8, vers 58... Ik ben van voor de tijd dat Abraham er was. Jezus Christus is God en mens in één persoon. Daarom zei Jezus, wie mij heeft gezien, heeft de Vader gezien. Wat ik tegen jullie zeg, zeg ik niet op eigen gezag, maar op gezag van de Vader die in mij woont en door mij werkt. Johannes 14, vers 9 en 10. Jezus is de eeuwige vlees geworden, ik ben. We kunnen Jezus nooit loszien van de Vader. Nu niet, toen niet en voor het ontstaan van de wereld niet.
1: Bedankt voor het luisteren. Voor meer onderwijs, video's, conferenties en onze online Bijbelschool, ga naar vrijzijn.nl.

0: Dit is de Corrie ten Boom podcast. Met daarin een selectie van de mooiste toespraken die Corrie ten Boom heeft opgenomen voor TBR.
1: Wilt u aanmonsteren voor het leger van Christus Jezus? In 2 Timotheüs 2 vers 3 lezen we: leid met de anderen als een goed soldaat van Christus Jezus. Wilt u aanmonsteren? Er is een leger dat zo sterk is en zo goed bewapend en onder zulk een volmaakte leiding dat de overwinning zeker is. Dat is geen leger dat vecht voor een bepaald land. Het is een wereldleger. Weet u wat de toekomst van de wereld is? Een vrederijk. Vrede op aarde gelijk in de hemel. Een aarde bedekt met de kennis des Heren zoals de wateren de bodem van de zee bedekken. Zwaarden herbewerkt tot ploegscharen. Wilt u meer bijzonderheden weten? Gaat u dan maar eens puren uit de woorden van de profeten, de woorden van de Heer Jezus zelf en van de apostelen, en dan het boek van de Openbaring van Johannes. Ik hoorde dit verhaal van Napoleon. Er was een nieuwe groep soldaten aangemonsterd en hij sprak ze zo toe: mannen, als je in mijn leger strijdt, dan kun je ervan op aan dat dikwijls als je hongerig bent, er geen eten blijkt te zijn. Als het slecht weer is, soms geen dak boven je hoofd. Wat je wacht is bloed en zweet. Maar één ding kan ik je verzekeren: als je voor mij vecht, dan zet je je leven in voor Napoleon die nog nooit een slag verloor. Denk nu een minuut na. Wil je toch soldaat in mijn leger zijn, kom dan een stap voorwaarts. Hij keerde zich om en wachtte een minuut. Toen keek hij naar de jonge mannen. Ze stonden nog schouder aan schouder. Hij zei: ik geef jullie nog één kans. Is er niet één die het aandurft? Nog één minuut wacht ik. Dat hoeft niet, riep er één. We zijn allemaal een stap vooruit gekomen. Napoleon verloor zijn laatste slag. Koning Jezus zal niet verliezen. Hij was overwinnaar, hij is overwinnaar en hij zal overwinnaar zijn. Hij zelf waarschuwde: als je mij volgt, dan betekent dat een kruis op je nemen. Sterven als het tarwegraan, dat pas vrucht brengt als het sterft in de grond. Je leven verliezen voor mij, dan zul je het winnen. Ja, het kan martelaarschap betekenen. Petrus zegt in 1 Peter 4 vers 12: geliefde, laat de vuurgloed die tot beproeving dient u niet bevreemden, alsof u iets vreemds overkwamen. Integendeel, verblijd u naarmate gij deel hebt aan het lijden van Christus, opdat gij u ook met vreugde zult mogen verblijden bij de openbaring zijner heerlijkheid. Indien gij door de naam van Christus smaad leidt, zijt gij zalig, daar de geest der heerlijkheid en de geest Gods op u rust. In een land waar het gevaarlijk was om Jezus te volgen, kwam een jonge man naar me toe. We hadden met de hele gemeente samen geluisterd naar wat de Heilige Geest ons te zeggen had over het volgen van Hem. Van Hem die uit de hemel naar deze aarde was gekomen en hier geleefd heeft en toen gestorven is aan het kruis van Golgotha. Omdat Hij ons zo geweldig lief had en Hij ons voor de eeuwigheid redden wilde. Die jongen zei: nu ben ik bereid voor Jezus te leven en te sterven, als hij dat wil. Toen las ik in die jongen zijn ogen de geest der heerlijkheid, waar Petrus van sprak. Het doel van de wereldstrijd waar wij middenin staan is vrede op aarde. Johannes heeft geschreven in Openbaring 21 vers 3 tot 5: zie, de tent van God is bij de mensen en hij zal bij hen wonen en ze zullen zijn volken zijn en God zelf zal bij hen zijn en hij zal alle tranen van hun ogen afwissen. En de dood zal niet meer zijn, nog rouw, nog geklaag, nog moeite zal er meer zijn. En hij die op de troon gezeten is, dat is Jezus, zeide: zie, ik maak alle dingen nieuw. Ik hoorde een jonge man zeggen die dat gelezen had: God wil het ganse heelal vol plakken met foto's van zijn zoon. Ja, dat Joch zei het op zijn manier. Maar hij snapt er toch aardig veel van. Van wat er komt op deze wereld. Jesaja zegt in Jesaja 11 vers 9... Deze aarde zal bedekt worden met kennis des Heren, zoals de wateren de bodem der zee bedekken. Dan zal er in Biafra en Vietnam ook vrede zijn. En kennis des Heren. Ik ben niet in Biafra geweest, wel in Vietnam. En ik weet... O mensen, het is zo erg. Nou ja, houd daar maar over op, zegt u. Ik kan er toch niets aan doen. Nee, kunt u niet? Ik geloof het wel. Als u aanmonstert in het leger van koning Jezus... dan gaat u gebruikt worden de komst van Jezus op aarde te verhaasten. Die komst als hij alles nieuw gaat maken... als hij als koning gaat heersen. Dat gebeurt pas als de volheid der heidenen binnenkomt. Romeinen 11, vers 25. Die man, die vrouw, dat kind dat u vandaag ontmoet... kon de laatste zijn waardoor de volheid er is. Is het uw lijden waard om voor koning Jezus te strijden? Kijk maar even naar Biafra en Vietnam. Ach, het kan ook dichter bij huis. Er is genoeg misère in Holland en in het land waar u die luistert woont. In plaats van zwaarden, ploegscharen. De wolf zal met het lam verkeren, een vrede die alle verstand te boven gaat. Liefde onuitsprekelijk. De vrucht des geestes, overal. Liefde, vrede, blijdschap, langmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. Galaten 5, vers 22. Laten we bidden. Heer Jezus, kom spoedig. En doe wat u beloofd hebt. Dank u dat u ze allemaal gaat gebruiken. Die daar net of nu geantwoord hebben. Ja, Heer Jezus. Schrijf u mij maar in het boek des levens en op de presentielijst van uw soldaten. Ik wil lijden met de anderen als een goed soldaat van Jezus Christus. Waar u hem ook gebruiken wilt. Halleluja. Amen.
0: Bedankt voor het luisteren naar deze Corrie ten Boom podcast. Wilt u meer horen? Ga dan naar tbr.nl of kijk in uw favoriete podcast app. Reageren kan via contact@tbr.nl.
2: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
3: Dit is Gospel Truth met Andrew Womack op God Radio.
4: Today I'm continuing a series talking about harnessing your emotions, and today's the end of my second week of teaching on this, and I tell you, I've covered a lot of material. I've still got a lot to go. This week I've been primarily focusing on psychology, and I made a major point on Monday of saying I am not against Christian psychologists, I'm not against people, but there are fundamental differences between psychology and true biblical Christianity. And I don't think that most Christians are really aware of this. We have just drunk the Kool-Aid. Psychology has become so pervasive in our society that a lot of Christians have accepted attitudes and ideas that came from psychology that undermine the Word of God and keep it from working. Mark chapter 7, verse 13 says, "Traditions and doctrines of man make the word of no effect." And so I feel obligated to at least point out the differences between the way the Bible teaches to harness your emotions and the way psychology says emotions are just the results or the byproduct of what happens to you, and you can't control them. It's totally, totally different. So I've already pointed out, and I've basically spent the majority of this week dealing with the first point, that psychology says your emotions, circumstances, your genetic disposition, things like this determine your thoughts, which dictate your actions, and therefore the only way to truly change your emotions, which psychology says are just a byproduct, a result of all of these things, is to change your environment. And so as long as a person lives in a negative environment, then you can't help but be depressed and discouraged, and the best you can do is just have a little bit of behavior modification, but you can't really change, you can't be free. The Bible teaches that you can be free, regardless of what your circumstances are. And I've given examples of Paul and Silas in prison rejoicing at midnight, at David praising God and encouraging himself in the Lord when there's no reason in the natural he should have just given up and died. And yet, there's just so many scriptural examples of people going against circumstances and environment and not letting those things dictate. We were created in the image of God. You have the Spirit of God living on the inside of you if you're born again. And you do not have to let emotions dictate and circumstances dictate and control. So the second thing I want to contrast, this is a byproduct of the first thing. The first thing is your environment dictates, controls, makes you think a certain way, therefore makes you act a certain way, therefore makes you experience certain emotions. And if you believe that, which is wrong, then that leads to blaming other people, your environment, your genes, instead of taking personal responsibility. Another way of saying that is it makes you the victim instead of the victor. And did you know that in the short term, that's comforting? Because guilt and condemnation and feeling like I'm a failure are negative emotions that if they just continue long term, they can do damage to you. Now, I believe that Christianity also teaches that you aren't supposed to be condemned. You aren't supposed to feel like a failure, like a zero with the rim knocked off. I believe that the scripture also teaches that, but the way that you overcome these negative emotions is not to blame other people or to change the rules, but instead it's to humble yourself, admit you've messed up, that you failed, and go to the Lord and receive forgiveness. And God will so forgive you and so fill you with His love that it will transform you, and you will be able to talk about past failures, past mistakes, with maybe not pleasure, but you won't be traumatized by it. You won't be condemned. You won't be guilty. You'll be free. Again, I was just with some people on a TBN broadcast who was talking about terrible things that they had done, even to the point of killing people and things that had happened. And yet they were able to talk about it because they had been forgiven. Matter of fact, this one man, Lee Strobel, gave a testimony about a man who was part of the Khmer Rouge in Cambodia, and he killed 1,700 people during the regime of the Khmer Rouge. And I forget all of the details, but anyway, when that fell apart, he fled and he wound up in some kind of a Christian refugee camp or something. Anyway, he was exposed to the gospel. He got born again. He told the preacher, he says, God can't forgive me for what I've done. And he didn't ask him what he had done. He just said, God can forgive anything. And this guy got born again, got totally changed. He started planting churches. He started doing relief work and helping people. And eventually they caught him and found him. And he's now in prison for the rest of his life. And he's in a terrible situation, reaping what he's sown because of war crimes. And but you know what? In prison, they said that he is witnessing to the guards, he's witnessing to the fellow prisoners, and he's loving God, and he's just doing great. Some people see with psychology as their dominant influence, and they just don't believe in the spiritual realm. Instead of getting free from their guilt like that, the way they would approach it is to change the rules. Well, I'm not responsible. They deceived me. I was under their influence. I was abused when I was a child, and this made me do this. And it gives you some momentary relief to think that you aren't really responsible, that you did these things because somebody else made you do it. But it also makes you the victim. If it's your environment that made you the way you are, made you do the things that you did, then your environment is in control and not you. You'll never break free from that. The best you could do is limp through life, nursing your hurts and pains and learning how to cope. But see, true Christianity, you can come to grips with the fact that you have done things wrong. Maybe you've divorced and committed adultery and you've messed up your family and your kids and all of these other things. And yet, psychology would say, well, it was their fault. They forced me to do this. There was this happened and all of these things. Christianity just says, hey, humble yourself and say, God, forgive me. Have mercy on me, a sinner, and God will forgive you and give you so much love and peace and joy that His acceptance will more than compensate if everybody else in the world rejects you. Man, that's awesome. You know, I get a lot of criticism. I've got thousands of blogs written about me on the internet and criticizing me over things. And, you know, God made us for a relationship with Him. There is something inside of every person that wants to be loved and accepted. And it doesn't thrill me when people hate me and lie about me and say things about me. It doesn't bless me. But instead of taking the psychology's approach and hardening myself and blaming them and how dare you do this and you know, responding through bitterness and hurt and pushing back when I'm pushed, the Scripture says that when they smite you on one cheek, turn the other cheek. I don't spend any of my time trying to defend myself, trying to go back and right these situations. I don't speak against these people. You know what I've done? I've just humbled myself and I've let God love me. And God's love and acceptance for me is so great that thousands of people's hatred and rejection against me is nothing in comparison. And that's the way that I cope. And that's the way that I keep my emotions steady, is I focus on God who loves me, on friends and people who love me, instead of the people that hate me. Man, that is so simple. So see, psychology, the second thing I'm really trying to come against in psychology is that because they believe that the person is the victim, they are just the product of their environment, this was done to them, therefore they can't help the way they acted and the way they feel, then they place the blame on everybody else, on other things, genetics, environment, whatever, and they basically make that person the victim instead of the victor. You will never be a victor as long as you are sitting there thinking you are a victim. There are people today, there's entire segments, groups of society that have a victim mentality, that wear a chip on their shoulder, and they take an offense.

0: 14 jaar lang bleef het stil. Maar nu keert de herstelconferentie terug. Op zaterdag 12 september 2026 komt Herstelteam Nederland opnieuw samen in Nijkerk. Niet als herinnering aan vroeger, maar als bediening met een actuele roeping voor vandaag. Een dag van aanbidding, Bijbels onderwijs, gebed en ontmoeting. Met Kees Goedhart, Elke Versluis, Robin Prijs en een videoboodschap van Derek Prince. De conferentie wordt volledig live uitgezonden op God Radio. En op locatie vind je verkoopstands van Derek Prince Ministries Nederland en de Zalfoliewinkel. Voor iedereen die verlangt naar herstel, vrijheid en geestelijke groei. Meld je vandaag nog aan via herstelteam.nl. Klik op conferenties en registreer je voor de herstelconferentie 2026. Wat God herstelt, doet Hij niet voor gisteren, maar voor vandaag en morgen.
1: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
2: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
3: What did you mean about going to Lazarus?
4: I said what I said.
2: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
5: Lord, why didn't you come?
4: Take away the storm. What is he doing?
2: Download nu de gratis app en start met kijken.
6: Bouwen aan je relatie en elkaar zo nog beter begrijpen? Meld je aan voor het online relatieprogramma van de Christelijke Zorgverzekeraar. Krijg toegang tot podcasts, werkboekjes en een setje relatiekaartjes. Meedoen kost niets en jij bepaalt zelf welke onderdelen je volgt. Bouwen aan je relatie was nog nooit zo leuk. Sterkerelaties.nl.
7: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.
0: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio. Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Wereldwijd groeit de spanning. Economieën verschuiven, relaties staan onder druk en vertrouwen in systemen neemt af. De Bijbel beschrijft dit als een periode waarin God alles laat wankelen wat geen blijvende basis heeft. Die realiteit legt een ongemakkelijke waarheid bloot. Veel mensen bouwen hun leven op tijdelijke dingen. Succes, comfort, eigen inzicht. Maar wanneer de druk toeneemt, blijkt wat werkelijk stand houdt. De schrift maakt duidelijk dat niet alleen systemen, maar ook levens getest worden. En die test is eerlijk. Wat gebouwd is zonder gehoorzaamheid aan God, zal niet blijven. Dat vraagt om een scherpe confrontatie. Heiliging wordt vaak gezien als iets voor later, maar de Bijbel zegt het anders. Zonder heiligheid is er geen gemeenschap met God. Zonde is niet neutraal. Wat u toelaat in uw leven, vormt uw toekomst. Het negeren daarvan verandert niets aan de uitkomst. Tegelijk is er genade. God nodigt uit tot herstel, niet tot wanhoop. Wie zich bekeert, wordt niet afgewezen, maar aangenomen. Hij vraagt geen perfectie, maar bereidheid om te veranderen. Begin vandaag. Breng uw keuzes onder zijn gezag. Laat los wat u weet dat niet klopt. Richt uw leven op Jezus Christus en zijn woord. De oproep is dringend. Wacht niet tot de druk u dwingt. Kies nu bewust voor wat stand houdt. Dit was het goede nieuws.
8: Holy, holy, holy,
9: hi friends, this is Terry McAlmon inviting you to join me every Sunday evening at 9 p.m. for an hour with Jesus, right here on God Radio. You know, we all need those times when we can just kind of steal away with the Lord, sit at His footstool and just worship, just be quiet before Him, refocus our lives, and that's what this program's for. I hope you'll join me every Sunday night, 9 o'clock, right here on God Radio for an hour with Jesus.

Het is avond. De dag ligt achter je. Dit is een heilig moment om stil te worden. Op God Radio nemen we je de komende 3 uur mee in ononderbroken aanbidding. Geen stemmen, geen ruis, geen afleiding. Welkom in 3 uur non-stop worship.

is avond. De dag ligt achter je. Dit is een heilig moment om stil te worden. Op God Radio nemen we je de komende 3 uur mee in ononderbroken aanbidding. Geen stemmen, geen ruis, geen afleiding. Welkom in 3 uur non-stop worship.

Het is avond. De dag ligt achter je. Dit is een heilig moment om stil te worden. Op God Radio nemen we je de komende 3 uur mee in ononderbroken aanbidding. Geen stemmen, geen ruis, geen afleiding. Welkom in 3 uur non-stop worship.

0: Het is avond. De dag ligt achter je. Dit is een heilig moment om stil te worden. Op God Radio nemen we je de komende 3 uur mee in ononderbroken aanbidding. Geen stemmen, geen ruis, geen afleiding. Welkom in 3 uur non-stop worship.
1: De Battled voor gezins- en jeugdvakanties, inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.
2: Levensveranderend studeren? Caris Bible College is de bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CarisBibleCollege.nl.
3: Heb jij ook behoefte aan meer rust, ontspanning en bezieling in je leven? Of wil je juist iets meer bewegen en gezonder eten? Het online programma Geloof en Gezondheid biedt het je allemaal. Jij kiest waar je aan meedoet en het kost je niets. Meld je aan op geloofengezondheid.nl en werk 4 weken samen met experts aan je gezondheid.
4: Je hoort het. Voetstappen. Misschien lijken het er maar een paar, maar je staat er niet alleen voor. In heel Nederland zijn er christenen zoals jij. Mensen die geloven, die hopen, die Jezus volgen, elke dag opnieuw. En daarom komen we samen, als één lichaam, om zichtbaar te maken wie ons verbindt. Kom naar de Mars voor Jezus in Rotterdam. Loop mee op zaterdag 27 juni 2026. We verzamelen om 12 uur bij station Rotterdam Centraal. Samen geloven, samen getuigen van Jezus. Eenheid, hoop en verbinding. Voor meer info ga dan naar marsvoorjezus.nl.
5: Als het geluid van God Radio jou bemoedigt, help dan mee om het verder te brengen. Zaai mee via God.radio.
6: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
7: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De huidige tijd wordt gekenmerkt door onzekerheid en verandering. Wat vast leek, blijkt tijdelijk. De Bijbel spreekt over een wereldwijde schudding waarin alles wat gemaakt is, wordt getest op duurzaamheid. Die test is niet alleen extern. De schrift richt zich direct op de mens. Wat leeft er in uw hart? Waarop bouwt u werkelijk? Veel mensen hebben een vorm van geloof, maar zonder kracht. Ze kennen de woorden, maar leven er niet naar. Dat is volgens de Bijbel geen kleine afwijking, maar een gevaarlijke illusie. De confrontatie is helder. Het is mogelijk religieus te zijn en toch niet veranderd. Zonde blijft bestaan waar geen bekering is. En bekering betekent niet alleen weten wat goed is, maar het ook doen. Wie blijft uitstellen, kiest feitelijk tegen gehoorzaamheid. Maar juist daar ligt hoop. God vraagt geen perfect begin, maar een oprechte stap. Wie zich keert tot Hem, ontvangt genade en kracht om anders te leven. Dat begint met concrete keuzes. Stoppen met wat verkeerd is, het woord serieus nemen en handelen naar waarheid. De tijd dringt, de test is gaande. Wat echt is, zal blijven. Wat schijn is, zal verdwijnen. Vandaag is het moment om uw leven te richten op wat niet wankelt. Dit was het goede nieuws.
8: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
9: In een tijd waarin veel stemmen om je aandacht vragen, is er opnieuw een vertrouwd geluid. Herstel Magazine. Een magazine vol Bijbels onderwijs, eerlijke getuigenissen, geestelijke bemoediging en praktische toerusting voor het leven met God. Niet oppervlakkig, niet vluchtig, maar woorden die richting geven, geloof versterken en wijzen op Jezus Christus. Herstel Magazine verschijnt 4 keer per jaar en komt rechtstreeks bij je thuis. Neem nu een abonnement voor slechts €27 per jaar. Ga naar herstelteam.nl, klik op magazine en bestel van

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, wat leuk dat je luistert. Ik ben Tessa van Holst en ruim 10 jaar geleden openbaarde God aan mij een enorm krachtige waarheid die mij bevrijdde van het juk van depressie. Ik leerde namelijk om niet elke gedachte in mijn hoofd ook werkelijk te laten nestelen en voor waar aan te nemen. Ik maakte kennis met dit krachtige principe toen ik mezelf in een enorme worsteling bevond en het leven niet meer zag zitten. Maar toen ik ging begrijpen hoe dit werkt, bracht het me in overwinning. Je kan hier trouwens alles over lezen in mijn boek Depressie Ontwapend, wat gratis te bestellen is via mijn website op tessavanholst.com. De Bijbel leert ons in 1 Korinthe 10 vers 4 en 5 dat we gedachten gevangen kunnen nemen en onder de gehoorzaamheid aan Christus kunnen brengen. We hebben de mogelijkheid, kracht en autoriteit gekregen om gedachten die niet uit God zijn en onwaar zijn de deur te wijzen en grondgebied in ons leven te ontzeggen. Zodat het niet als zaad gezaaid kan worden en dus ook niet gaat opkomen en vrucht gaat dragen in ons leven. Dus als ik je iets mee mag geven is het dit. Ga niet alles aannemen wat je denkt. God houdt van jou en heeft goede dingen voor jou. Weet dat je al het andere dus niet zomaar hoeft aan te nemen voor waar.

0: drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
1: Mazzel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltovreizen.nl.
2: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten. Boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was. De werkweek zit erop. De laptop mag dicht. De druk mag even van je schouders. Het is tijd om het weekend in te stappen met geloof en de beste christelijke muziek. Iedere vrijdagmiddag hoor je De Weekendshow met Robin Prijs op Guard Radio. 3 uur lang muziek, bemoediging, nieuwe tips en precies die sound die je nodig hebt om je weekend goed te beginnen. Vrijdagmiddag van 3 tot 6. En heb je hem gemist? Dan hoor je de herhaling op zaterdagmiddag van 1 tot 4. De Weekendshow met Robin Prijs. Vrijdag en zaterdag op Guard Radio.
3: The Weekend Show. The Weekend Show.
4: Dit is Guard Radio.

no. I'ma make sure they

is een nieuw radiostation in Nederland. Voor en door christenen, maar ook voor de zoekenden. God Radio, het geluid van hoop voor Nederland.

0: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
1: Nog 3 miljard mensen moeten het evangelie horen. 3xM bereikt hen via social media en zet trainingen in voor blijvende geloofsgroei. Help mee het goede nieuws te brengen. Kijk snel op 3xM.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
2: Een baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame en helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.
3: Nu te zien op New Faith Network.
4: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
5: Apparently the best writing comes straight from the heart.
6: So what's in your heart?
3: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
1: Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
7: Als het geluid van God Radio jou bemoedigt, help dan mee om het verder te brengen. Zaai mee via God.radio.
8: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
9: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Over de hele wereld worden tekenen van instabiliteit zichtbaar. Structuren veranderen, zekerheden verdwijnen en druk neemt toe. De Bijbel beschrijft deze fase als een noodzakelijke schudding waarin alles wat niet vast is, zal wankelen. Die schudding heeft een doel. Niet alleen om systemen te testen, maar om het hart van de mens zichtbaar te maken. De schrift stelt een confronterende vraag. Wat voor persoon bent u in het licht van wat komt? Veel mensen leven zonder rekening te houden met deze realiteit. Zonde wordt gebagatelliseerd, terwijl de Bijbel het benoemt als afwijking van Gods norm. De waarheid is scherp. Heiliging is geen optie. Wie God wil kennen, moet bereid zijn zich te reinigen van wat verkeerd is. Dat vraagt actieve keuzes. Wat u toelaat in uw denken en leven, bepaalt uw richting. Neutraal blijven is geen optie. Maar er is ook een zachte kant. God roept niet alleen tot verandering, hij helpt ook om te veranderen. Hij is een vader die nabij wil zijn, maar wel op zijn voorwaarden. Wie zich verootmoedigt en gehoorzaamt, ontvangt genade. De oproep is duidelijk. Wacht niet tot omstandigheden u dwingen. Begin vandaag met het ordenen van uw leven naar Gods waarheid. De tijd is beperkt en de gevolgen zijn blijvend. Dit was het goede nieuws.
3: Nu te zien op New Faith Network.
4: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
10: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
3: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
11: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, wat leuk dat je luistert naar God Radio. Ik ben Tessa van Holst en ik wil je bemoedigen als je last hebt van eenzaamheid. Weet dat God altijd bij je is en je nooit verlaat. Ik hoor vaak mensen zeggen dat ze twijfelen of God bij hen is, omdat ze het niet voelen. Maar je mag weten dat deze gevoelens je niet de waarheid vertellen als het gaat over de nabijheid van God in je leven. In Matthäus 28, vers 20 staat: En zie, ik ben met u al de dagen tot de voleinding van de wereld. Dus kies ondanks wat je voelt om de waarheid van God over zijn nabijheid in je leven aan te nemen en roep het uit tot hem. En bid dat hij liefde en genezing brengt in de eenzaamheid die je voelt. Want zoals David tegen zijn zoon Salomo zegt, zo zeg ik tegen jou vandaag. Wees sterk en moedig en doe het. Wees niet bevreesd en wees niet ontsteld, want de Heere God, mijn God, zal met je zijn. Hij zal je niet loslaten en hij zal je niet verlaten, totdat je heel het werk voor de dienst van het huis van de Heere zult voltooid hebben.

0: meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
1: In een tijd waarin veel stemmen om je aandacht vragen, is er opnieuw een vertrouwd geluid. Herstel Magazine. Een magazine vol Bijbels onderwijs, eerlijke getuigenissen, geestelijke bemoediging en praktische toerusting voor het leven met God. Niet oppervlakkig, niet vluchtig, maar woorden die richting geven, geloof versterken en wijzen op Jezus Christus. Herstel Magazine verschijnt 4 keer per jaar en komt rechtstreeks bij je thuis. Neem nu een abonnement voor slechts €27 per jaar. Ga naar herstelteam.nl, klik op magazine en bestel

0: doet het. Voetstappen. Misschien lijken het er maar een paar, maar je staat er niet alleen voor. In heel Nederland zijn er christenen zoals jij. Mensen die geloven, die hopen, die Jezus volgen, elke dag opnieuw. En daarom komen we samen, als één lichaam, om zichtbaar te maken wie ons verbindt. Kom naar de Mars voor Jezus in Rotterdam. Loop mee op zaterdag 27 juni 2026. We verzamelen om 12 uur bij station Rotterdam Centraal. Samen geloven, samen getuigen van Jezus. Eenheid, hoop en verbinding. Voor meer info ga dan naar marsvoorjezus.nl.
1: Heb jij altijd al een sterk muziekprogramma willen maken, maar dan met impact? God Radio, landelijke christelijke radio, zoekt ervaren DJ's voor hedendaagse christelijke muziek. Wij zoeken geen sprekers, geen onderwijsprogramma's, maar echte radiomakers. Mensen die flow begrijpen, energie voelen en een luisteraar moeiteloos meenemen in muziek, sfeer en beleving. Heb jij ervaring op lokale of regionale radio en weet jij hoe je een muziekprogramma interessant maakt? Stuur je demo en motivatie naar robin@god.radio en laat horen wat jij toevoegt aan God Radio.